0: mogelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de Straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de Straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: station met de meeste en beste hits.
1: This should be played at high volume.
0: Dit is Gouden Zone FM.

0: Jo, bedankt. Bedankt. Nou, bedankt.
1: Mooie plaat, hè? Die is echt, oh, echt zo emotioneel, hè? Puh, die tranen schieten me in de kont, echt waar.

Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Op één radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. Jouw nummer 1. Dit is Gouden Zone FM. You know it's on.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

one's going out to everybody

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering. Bring it.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie Denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonneuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Zet je radio hard.
1: Dit is Gode Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakte 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie Denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonneuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits komt verder op gang. Langdurige werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 6 kilometer file tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein door werkzaamheden op de A20... En op de A27 Breda richting Gorkum wordt gewerkt. Bij knooppunt Gorkum is de weg dicht. Daar staat 5 kilometer file.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de zomervakantie in de regio's Noord en Zuid is het niet al te druk op de weg, alles bij elkaar. Er staan wel een paar opvallende files op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Bij knooppunt Markiezaad staat het stil over 9 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Brechtseplein 6 kilometer file door werkzaamheden op de A20. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file door werkzaamheden. En op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Lent en Elde 4 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard te zullen optreden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er wordt er al dagen eentje onder Parijs. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: is het weerbericht.
1: Droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied af en toe vrij krachtige noordwestenwind wordt het vanmiddag 23 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Ook morgen en donderdag kan gerekend worden op zonnig zomerweer bij een matige noordoostenwind. Met wel iets lagere temperaturen, maar veel zal het niet schelen. Ook vrijdag wordt het nog 25 tot 30 graden met eerst zon en later enkele regen- of onweersbuien. In het weekende is er vooral zaterdag nog kans op een enkele bui, maar lijkt het al snel weer droog te worden met geregeld zon, maar wel lagere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Ongelukken en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen 19 kilometer file door werkzaamheden op de A27. A15 Nijmegen richting Gorkum door een ongeluk tussen Meteren en Afrit Leerdam. 12 kilometer stilstaand verkeer, maar de weg is weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein. Door werkzaamheden een half uur vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 17 kilometer file nu tussen Zaltbommel en Knopend Everdingen. Door werkzaamheden op de A27 rijdt men om op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Door werkzaamheden bij de Wijkertunnel, die is dicht, staat het stil over 4 kilometer. Het duurt tot 8 augustus 5 uur 's ochtends. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum door een ongeluk 5 kilometer file tussen Knopendel en afrit Arkel. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en Terbrechtseplein weer door werkzaamheden op de A20 8 kilometer file en bijna 3 kwartier vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum door werkzaamheden bij Knopend Gorkum 4 kilometer file.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Onze Lieve Vrouwen gasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. In een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran ballistische raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Het zou om een belangrijke faciliteit gaan op de militaire basis van de VS, die werd gebruikt om Iran aan te vallen. Eerder meldde Jordanië al 4 Iraanse raketten te hebben neergehaald. Ook Bahrein was doelwit van Iraanse aanvallen. In de eilandstaat zouden brandstofdepots, radarsystemen en woningen bij een Amerikaanse basis zijn geraakt, meldt Al Jazeera op gezag van de Iraanse revolutionaire garde. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Volgens premier Jette vinden alle landen van de Europese Unie dat er van tolheffing geen sprake kan zijn. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied af en toe vrij krachtige noordwestenwind wordt het vanmiddag 23 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Ook morgen en donderdag kan gerekend worden op zonnig zomerweer bij een matige noordoostenwind. Met wel iets lagere temperaturen, maar veel zal het niet schelen. Ook vrijdag wordt het nog 25 tot 30 graden met eerst zon en later enkele regen- of onweersbuien. In het weekende is er vooral zaterdag nog kans op een enkele bui, maar lijkt het al snel weer droog te worden met geregeld zon, maar wel lagere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: algemeen mensen denken dat dat zo is, maar dat is toch niet hangen aan voor een eventje stemmen.
1: Chef, zeg ik altijd. Een chef. Ja, een Jefferson, pili pili. Kinnekes.
2: Dit zijn jouw favorieten. Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. In het bos bij Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is inmiddels al ruim 1900 hectare natuurgebied in as gelegd. Er zijn zeker 6000 brandweerlieden bezig met het blussen van de branden. Ook worden opnieuw blusvliegtuigen ingezet en de bedoeling is dat later vandaag het Franse leger komt om de brandweerlieden in het gebied te helpen. Er zijn enkele mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij het aansteken van de branden in het Franse natuurgebied. Het is Amerikaanse staatsburgers verboden om commerciële vluchten vanuit de Democratische Republiek Congo naar de VS te nemen vanwege de verspreiding van het ebola-virus. Zij die dat willen komen op een zogenaamde stap-niet-inlijst en moeten zeker 21 dagen in een derde land doorbrengen voordat ze naar de Verenigde Staten mogen vliegen. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst is een hulpverlener uit de VS in Congo besmet geraakt met het ebola-virus. In het Afrikaanse land is het aantal besmettingen opgelopen tot meer dan 1900. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de Straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 zegt ook een bos richting Utrecht staat door een ongeluk tussen Waardenburg en Beest 6 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 25 minuten. Even zoveel vertraging is er in de file op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en afrit Arkel van 12 kilometer. Door opruimwerkzaamheden is de linker rijstrook dicht. Door werkzaamheden in Duitsland staat op de A76 Geleen-Duitse grens tussen Knoopend Kundenberg en de Duitse grens 5 kilometer stilstaand verkeer.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Kijk het WK altijd en overal op je Samsung Glare Free TV. Minder reflecties voor de beste wedstrijdbeleving.
1: Leuk dat je bent ingeschakeld voor een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. We gaan zo snel mogelijk door het nieuws heen met Chris. Goedemorgen Chris, Chris Tempelman.
2: Goedemorgen.
1: Ja, een klein beetje verkouden volgens mij, of niet?
2: Ja, een beetje de airco's doen hun werk, laten we het zo maar zeggen.
1: Ja, je moet er toch fris bij zitten. Nou, je zit er fris bij, dat komt helemaal goed uit. Ja, straks gaan we vooruitblikken op de wedstrijd van vanavond, Frankrijk tegen Spanje. Maar er is ander nieuws waar we helaas niet aan voorbij kunnen gaan. Gisteren kwam een ieder het bericht ter oren dat Rob Dieperink is overleden. Bijzonder triest nieuws natuurlijk voor de vrienden en de familie van de 38-jarige scheidsrechter. Ja, jij volgt de arbitrage vanuit VI. Kun je eens omschrijven ja, hoe hard dit nieuws aankomt? Dat is misschien een understatement.
2: Ja, verschrikkelijk, heftig, triest. Met name inderdaad voor de familie en voor de nabestaanden natuurlijk is dit ja, heftig. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf ook wel redelijk van onder de indruk ben geraakt. Ik heb, laat ik het maar netjes zeggen, iets minder geslapen dan normaal.
1: Ja, ja, kun je eens uitleggen voor de mensen. Ja, het is een scheidsrechter, maar wat voor man was het? Hoe stond hij erop?
2: Ja, een ongelooflijk aardige, vriendelijke, lieve man. Dat klinkt misschien heel, heel vreemd, maar ik kende hem, ik kende hem persoonlijk. Ik bedoel, ik heb niet wekelijks of maandelijks contact, maar wel altijd even een praatje, altijd even een vriendelijk woord. Had altijd even tijd voor je. Goede scheidsrechter vond ik. Vond echt een van de betere aankomende scheidsrechters. Hij mocht ook al behoorlijk wat aardige wedstrijden fluiten. Hij heeft ook in de Kuip gefloten, bij Ajax gefloten, bij PSV gefloten. Dat betekent dat je er goed op staat. Internationaal deed hij ook zijn ding. Was echt een van de betere varren, om het zo maar te zeggen. Hij was de vaste var van Danny Makkely. Als in het team, ook internationaal. En daar stond hij er ook goed op. En ja, het was een hele, hele aardige, nette, keurige man uit de Achterhoek. En die hebben altijd wel iets opens, iets vriendelijks. En ik heb hem ooit voor het eerst ontmoet, en dat moest ik wel gelijk aan denken. Toen floot hij wedstrijd. Dat was in het verleden was dat de gewoonte, dat de kampioen van de keukenkampioendivisie speelde toen tegen de Surinaamse elftal. En dat werd vaak gebruikt als een beetje een experimentele wedstrijd. Hij floot toen met zo'n bril op zijn hoofd. Met volgens mij was dat een soort 3D-achtig. Dat heeft hij me toen helemaal uitgelegd hoe dat in zijn werk ging. En wat daar het voordeel van was en wat hij daar allemaal mee kon. Dat was heel interessant. Hij was ook echt iemand die met de nieuwe technologie, hij had natuurlijk zijn leeftijd wat dat betreft mee. Want hij is opgekomen als scheidsrechter. Toen het verhaal met de VAR is begonnen en het verhaal met de doellijntechnologie en noem het allemaal maar op. Dus hij was best wel, dat bedoel ik niet oneerbiedig, maar een proefkonijn daarin, om daarin heel veel dingen uit te proberen. En daar stond hij ook heel erg voor open. En ik heb wel eens tegen hem gezegd, maar het was natuurlijk VAR bij bijvoorbeeld, nou, noem maar wat, Real Madrid, Juventus. Maar floot toen nog niet zo hoog. Floot toen bijvoorbeeld hoog in de keukenkampioendivisie. Ik heb hem wel eens gevraagd, wat vind je nou stiekem leuker? Want Real Madrid, Juventus, dat is toch wel. Maar hij vond de Bos Eindhoven om te fluiten vond hij leuker hoor. Het was echt een liefhebber. Het was echt een man die heel graag. Zijn leven was fluiten. En dat was echt, dat klinkt op dit moment klinkt dat wat wrang. Maar hij was echt, hij ging daar helemaal in op. En het was echt. Ja, ik vond het echt ook een voorbeeld voor de jeugd. Hij was nog jong natuurlijk, hè. Ik
1: had 38,
2: zijn ouder zitten, hij was 38. Dus hij had nog wel wat jaartjes te gaan als scheidsrechter. Hij had ook echt nog wel wat stapjes kunnen maken, denk ik. Werd daar ook in begeleid door de KNVB. Ja, het wrangen met dit verhaal. Ik ga niet mee in alle speculaties en hoe en wat. Dat doe ik niet aan, dat laat ik even. Maar hij heeft afgelopen zaterdag heeft hij nog gefloten. Dat was weer zijn eerste wedstrijd nadat hij even in de luwte was gezet door de KNVB. Het einde van het seizoen, dat verhaal kennen we, is hij even op een zijspoor gezet. En hij werd begeleid richting zijn terugkeer, een soort reïntegratie. En hij floot afgelopen zaterdag bij Go Ahead Eagles. Speelde volgens mij tegen de Cypriotische ploeg in
1: Limassol, geloof ik. Ja.
2: En ik heb die wedstrijd niet gezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik wist dat hij daar zijn entree zou maken. En dat hij daar ook begeleid werd door de KNVB. Die hem heel goed hebben begeleid de afgelopen weken. Zowel in de manier van terugkomen als hem helpen. Ja, er stond hem toch wel wat te wachten. Hij moest toch die stap nemen. En ja, kennelijk is dat niet. Is hem dat niet gegeven. En, ja. Dat is heel heftig, is heel vreselijk nieuws. En ik weet dat er heel veel mensen, met name in de arbitragewereld, gij zegt er zelf, maar ook vanuit de KNVB en dergelijke, ja, die hebben hier een hele behoorlijke tik van gehad, van dit nieuws.
1: Ja, ja, we wensen alle betrokkenen vanuit Voetbal International natuurlijk veel sterkte toe. En mocht je zelf hulp nodig hebben, is het natuurlijk ook goed om te zeggen. Er is een hulpnummer en dat is 113. Ja, dan moeten we natuurlijk ook weer, dat is altijd een lastige overgang te vinden, maar naar de orde van de dag. Want ja, het voetbal dendert natuurlijk door. Vanavond staat Frankrijk-Spanje op het menu. Ja, hoe ga jij op de bank zitten met een zakje chips? Of wat heb je in je snackbakje zitten?
2: Ik geloof dat er nog borrelnootjes staan, maar dan moet ik nog even checken. En anders wordt het gewoon een stukje kaas, volgens mij.
1: Ja, ja, het wordt wel een interessante wedstrijd. Een hopelijk ook leuke wedstrijd. Jamal zit er nog niet helemaal lekker in. En hoe anders is dat bij Mbappé, die overigens fit genoeg is om te beginnen?
2: Ja, dat is wel een verschil. Mbappé draagt Frankrijk echt dit toernooi natuurlijk. Hè? En heeft, vind ik, ook de mazzel, of niet de mazzel, maar het geluk dat er wel aardige spelers om hem heen staan. Ik denk dat dat wel het verschil is met Jamal, waar natuurlijk ook wel goede spelers omheen staan. Maar toch een ander soort spelers. Ik bedoel, jongens als Olise, Barcola. Als je daarmee samen kan spelen, ja, dan kan je zelf ook wel uitblinken. En Mbappé, ja, die draagt Frankrijk in alles. Niet alleen in doelpunten, niet alleen in het veld. Maar ook buiten het veld, vind ik. Ik vind het echt wel een verdette in alle opzichten. En dat is bij Jamal nog ietsje minder, vind ik. Hij probeert dat wel, maar dat heeft ook te maken met het feit dat hij natuurlijk nog wel beslissend wil zijn en moet zijn voor Spanje. Maar het wordt een geweldige wedstrijd. Frankrijk-Spanje is in mijn optiek, zeker als je deze laatste vier ploegen ziet, is dat de finale. Ja. Dat is jammer. Een te vroege finale, noem ik hem eigenlijk. Ja. Dus dan zou je ook denken dat de winnaar de wereldkampioen moet worden. Zo makkelijk werkt het niet natuurlijk. Want er moet nog een potje gespeeld worden daarna. Maar ik vind, in mijn optiek is dit wel de finale van het WK.
1: Ja, misschien wel twee van de beste ploegen die we tegenover elkaar zien. Wat voor wedstrijd denk je dat het nou eigenlijk gaat worden? Hè? Want ik zag bijvoorbeeld de laatste keer dat Frankrijk en Spanje tegen elkaar speelden, was vorig jaar in juni, werd het 5-4. Denk je dat dat weer zo zou kunnen?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog wel aan moest denken, want ik heb die wedstrijd gezien. Niet dat ik erbij was, hoor, maar op tv. Ja. Veel mensen die wedstrijd gezien hebben. Maar die wedstrijd heb ik echt met open mond zitten kijken. En volgens mij was het die wedstrijd dat Frankrijk heel ruim voorkwam, hè? Dat ze volgens mij 4-1, 5-1 uiteindelijk voorkwamen. En dat Spanje terugkwam tot.
1: Het was andersom volgens mij.
2: Andersom, sorry. Maar dat het eerst het grote verschil er was. En daarna de andere ploeg terugkwam. Het was een hele rare wedstrijd. Maar wel met open mond. Want er werd echt voetbal van een andere planeet, bij wijze van spreken. Mooie goals, mooie combinaties. Ja, het kan twee kanten opvallen, zo'n wedstrijd. Het kan zo'n wedstrijd worden. Maar het kan ook een wedstrijd worden. Kijk, het is wel een halve finale WK. Er staat heel wat op het spel. En dan heb ik het niet alleen over financieel, maar ook sportief en aanzien, eer, noem het allemaal maar op. Het kan ook een wedstrijd worden waarin ze een uur lang elkaar in de greep hebben. En een soort schaakwedstrijd waarin het ene stuk geofferd moet worden voor het andere, zou ik maar zeggen. Maar ik verwacht stiekem toch wel gewoon een wat openere wedstrijd. Dit zijn gewoon ploegen, dat hebben we dit WK ook gezien, die gewoon leuk kunnen spelen. Die gewoon, leuk is gewoon niet het goede woord, die gewoon verschrikkelijk goed kunnen spelen. Wat echt gewoon leuk is om te zien. En ja, ik verwacht toch wel een beetje dat ze de wereld verwennen vanavond. En dat het gewoon een wedstrijd wordt om te smullen. En of dat nou met doelpunt is of niet, dat hoeft niet altijd. Hè? Een mooie 0-0 of een mooie 1-0 of 1-1, dat kan ook. Natuurlijk hopen we allemaal op een 3-2, 3-3, 4-3 of de 5-4 die je net noemt. Het hoeft niet altijd met doelpunten te zijn. Ik kan ook genieten van een mooie wedstrijd met mooie reddingen, mooie verdedigende acties. Ja, ik hoop dat dat het smullen wordt. En dan niet alleen van de borrelnootjes en de kaasblokjes.
1: Ik heb er nou weer trek in, inderdaad.
2: nog niet hoor, nog te vroeg.
1: Zo'n ene dag zo'n borrelplank. Ja, we hebben die natuurlijk in de studio ook altijd voor onze neus staan. Dan moet je gewoon presenteren, moet je gewoon focussen. Maar zo'n hele plank vol met lekkers. Voor te poren. Ja, en vuurwerk, hè. 14 juillet is het natuurlijk ook nog voor die Fransen.
0: Kijk het WK altijd en overal op je Samsung Glare Free TV. Minder reflecties voor de beste wedstrijdbeleving.
3: Er is korting. En er is korting op korting op korting. Stapelkorting tot wel €450 tijdens de Summer Sale van Corendon. Dus wordt het Spanje, Griekenland, Turkije of toch Egypte?
2: Ja, natuurlijk. Ik denk dat de Franse renner worden. Dat is altijd zo op deze dag. En daar hoort een Franse overwinning bij natuurlijk. Dus vuurwerk gaan ze sowieso afsteken in Frankrijk vanavond. Volgens mij doen ze dat normaal gesproken al om 11:00. Dat het zo'n soort afsluitfeest is. Nou, gezien alle reclameblokken en plaspauzes en drinkpauzes zal het iets later moeten worden. Dus misschien dat ze van 11:00 tot 12:00, als het binnen de reguliere tijd gebeurt, dat ze gewoon 1,5 uur werk afsteken. Maar dat is wel waar. Dat speelt daar wel eens wel een dingetje. Dat willen ze zich niet laten ontnemen om dit extra erbij te vieren, denk ik.
1: Nee, klopt. Hey, als liefhebber vraag ik jou ook gewoon naar de volgende wedstrijd. Want een dag later staat Argentinië-Engeland op het programma. WK-klassieker onder hoogspanning. Een wedstrijd die vol historie zit, hè? Maradona, Beckham.
2: Ja, er zijn wel wat aardige Argentiniërs Engeland te vinden in de historie. Bovendien ook politiek nog wel wat interessant gezien het verleden. Hè? Het is toch een beetje een Nederland-Duitsland idee wat ze bij Engeland altijd tegen Argentinië hebben. Dat heeft met de Falklandoorlog te maken, hè? Even voor de duidelijkheid. Een hele andere wedstrijd dan Spanje-Frankrijk verwacht ik een stuk minder van, als ik heel eerlijk ben. Omdat deze ploegen die gaan elkaar echt in de greep houden, dat weet je nu al. Dit wordt geen open wedstrijd, dit wordt echt wie scoort wint, zou ik maar zeggen. Nou, dat zal wel gelogenstraft worden dat dan de ene ploeg heel snel voorkomt en dan verliest. Maar zo'n wedstrijd is het denk ik wel. Dat is wel een wedstrijd waarin het voetbal niet zal floreren, laten we het zo maar zeggen. Dit gaat echt om de winst, om resultaten en ja, wie dat wordt. Ik denk dat dit echt een hele lange avond wordt, Engeland-Argentinië. En of het nou 0-0 of 1-1 wordt, laten we hopen op een 2-2 dan in dat geval. Maar ik denk dat dit een gelijkspel wordt met doodzaaie verlengingen en uiteindelijk een strafschop.
1: Dan moeten we wel wat lekkers meenemen.
2: Dat wordt allemaal een nacht. Ja, we hebben geen nachtwedstrijden meer, maar deze komt in aanmerking om over 12 nog te eindigen.
1: Ja, ja. En heb jij dan nog een voordeel of een voorkeur dan voor een finalist? Argentinië trouwens, meest scorende land. 17 goals, Frankrijk 16. Zou dat een mooie finale zijn?
2: Ja, denk ik wel. Denk ik wel. Ik denk dat Frankrijk-Argentinië gezien dit toernooi ook wel past als finale. Ik moet eerlijk zeggen, je gunt het Engeland altijd wel. Tenminste, dat is bij mij altijd wel. Het volk liep mooi. Het volk dat erachter staat. De kranten, de media. Ik vind het altijd wel mooi om te zien. Maar ik moet eerlijk zeggen, Engeland heeft me niet overtuigd. De eerste wedstrijd tegen Kroatië wel. Toen vond ik ze echt leuk en goed spelen. Maar het was er eigenlijk, was de jeu er al snel vanaf. En werd het toch weer een beetje het oude Engelse team. Wat ook, we hadden het net over Mbappé, die Frankrijk droeg, wel gedragen is door Bellingham. Hè? Kane met de goals en Bellingham ook met zijn doelpunten. Mm. Echt een goed toernooi gespeeld. Had ik niet verwacht, gezien zijn seizoen. Die was echt wel wat, speelde ook niet altijd bij Real. Was gewoon wat nat, gewoon minder seizoen. Maar heeft het wel waargemaakt in de Engelse ploeg. En Argentinië heeft ook geweldige spelers lopen. En voor mij betreft mag Argentinië Frankrijk de finale worden. Maar met Spanje-Engeland kan ik ook leven, joh.
1: Ja, het is een luxe probleem, hè? Want
2: het is de top 4 in de staat, hè? Ik bedoel, dat heeft iedereen gewild, dat heeft de FIFA gewild. En dan bedoel ik meer dat ze de eerste 4 geplaatst hadden, hè, in de loting. Dus dat was dat bij tennis ook gebeurd. Zoals dat bij veel sporten trouwens ook gebeurd. Daar wordt er rekening mee gehouden in het schema. En dat is gebeurd. Dus laten we daar blij om zijn dat de beste 4 landen daar staan. Hoewel een verrassing ook altijd leuk is natuurlijk. Maar dan is het ook niet zo erg wat de finale wordt. Nee, dus nee, laat maar komen, joh.
1: Laat maar komen, zeg je helemaal goed. Overigens, de transfermolen, die draait ook op volle toeren. Transfermolen? Transfermolen? Ja, hoe je het uit wil spreken. Gisteren uitgebreid gehad over Ajax, maar ook Feyenoord zit mogelijk een speler vertrekken. Wang is namelijk akkoord met FC Porto. Vond ik ook wel een leuke transfer. Gaat Feyenoord Wang missen, denk je?
2: Ik vond het wel een goede speler. Hij is wel veel geblesseerd geweest de laatste tijd. Hè? Ja, volgens mij de laatste half jaar met veel blessures gekampt. En dan deed hij weer mee. En dan viel hij weer uit. En dan was hij toch weer niet helemaal fit. Op het WK in de eerste wedstrijd maakte hij een goal volgens mij. Hè? In de poolfase. Maar hij is ook niet geworden wat het geworden was. Ja, ik vond het wel een aardige speler. Zeker in zijn eerste maanden. Ja, als ze hem gaan missen, er zal ongetwijfeld wel iemand anders opstaan. Ze zullen wel een ander halen. En ze hebben volgens mij even redelijk veel middenvelders lopen. Ja. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat als je daar een goede prijs voor kan krijgen, dat de penningmeester ook wel blij is.
1: Ja, een stap in de richting van het lozen van een aantal spelers. Want ja, een selectie van 40 was toch voor Giovanni van Bronckhorst te veel. Ik denk voor elke
2: toch trainer. Wel, hè?
1: Toch wel, inderdaad. Welleroyter overigens begeeft zich ook naar de uitgang. Die heeft volgens mij de aanvoerdersband ook nog gedragen. Sommige wedstrijden toch wel bepalend, beslissend geweest. Maar misschien ook sommige wedstrijden wel wat minder. Maar ook wel opvallend, toch? Dat ze gaan kiezen voor een hele nieuwe keeper.
2: Ik vind het met name opvallend dat als je kiest voor een nieuwe keeper, dat je dat nog niet aan het begin van de voorbereiding voor elkaar hebt. Dat lijkt me juist heel belangrijk, omdat ten opzichte van de verdedigers, ten opzichte van het elftal, om aan een nieuwe keeper, zeker een nieuwe buitenlandse keeper, want daar lijkt het wel weer op uit te komen, om die vroegtijdig mee te nemen in het proces, om het zo maar te noemen, even trainerstaal. Nu mis je alweer een paar weken. En dat vind ik toch een beetje een rare gang van zaken. En daarnaast, ja, Welleroyter is gewoon een prima doelman volgens mij. Heeft zijn mindere kanten en heeft zijn goede kanten. Heeft zeker punten voor Feyenoord gepakt. Heeft ze af en toe ook punten gekost, moeten we ook eerlijk in zijn. Hij heeft rare ketsers gemaakt afgelopen jaar. Dus ik snap wel, ook gezien zijn leeftijd en een iets jongere keeper misschien als opvolger. Ik snap het wel. Doorselecteren noemen ze dat, geloof ik, hè? kijken. Aan de andere kant denk ik van nog een jaartje Wellenreuther had ook helemaal niet zo raar geweest. Maar ik heb niet het idee dat Wellenreuther een type is die weer de strijd aangaat met een andere doelman om te strijden voor een basisplek. Die wil gewoon zeker de nummer 1 zijn. Die zekerheid hebben, dat vertrouwen krijgen. En ik heb niet het idee dat hij dat nu krijgt bij Feyenoord. Dus ja, dan is het maar beter om te switchen, denk ik.
1: Ja, we gaan een deurtje verder. Tenminste, ook wel nog een beetje gerelateerd aan Feyenoord. Want jij volgt Excelsior natuurlijk voor ons. Dus ben ik heel benieuwd. Hoe blij zijn de Kralingers met de komst van, jawel, Feyenoorder Jan Plug?
2: Ik denk dat ze daar best blij mee zijn. Plug is vorig jaar op huurbasis bij Dordrecht geweest. Was duidelijk dat hij toe was aan een stap naar de Eredivisie. Was ook duidelijk vanuit Feyenoord dat ze hem dit jaar wilden verhuren aan een Eredivisieclub. Nou, dat Excelsior is geworden is niet zo heel raar. Die kijken altijd wel even rond daar. Mark Ruil, de technisch directeur van Excelsior, die Niels van Duin heeft opgevolgd, werkte bij Dordrecht namens Feyenoord. Die kent die jongens, die kent die vijver, zou ik maar zeggen. Ik wil niet zeggen dat hij daar alleen maar spelers vandaan haalt, want dat is helemaal niet. Hij is eigenlijk de eerste die van Feyenoord komt. Maar ja, Plug is een prima centrale verdediger. Sterke jongen. Ik vind hem af en toe, ik heb hem vorig jaar een paar keer gezien bij Dordrecht, nog wat laconiek. Met name opbouwend gezien mag hij nog wel even qua concentratie een stapje maken. Maar hij is fysiek gezien een prima verdediger. En bij Excelsior houden ze er stiekem ook nog wel rekening mee dat ze Kasper Wiedel kwijt kunnen raken. Dat is een populaire speler op de transfermarkt. En die is eigenlijk na 3 jaar Excelsior toe aan een stapje. Ze zeggen altijd, als je 3 jaar bij Excelsior gespeeld hebt en je maakt geen stap, dan doe je iets niet goed in je carrière. Deze jongen heeft zich prima ontwikkeld. Wiedel was de aanvoerder van Excelsior. Ik denk dat die nog een stap gaat maken, mits de juiste club komt. Het zou ook niet erg zijn als hij nog blijft. Want Louis Schouten was vorig jaar de andere centrale verdediger. Dat is de jongen die bij AZ... AZ onder contract staat er ook voor zijn kans bij AZ gaat. Was verhuurd. Dus ja, daar kunnen ze niet op wachten. Dus ze hebben nu Plug gehaald. Rick Meijsen hebben ze ook nog als centrale verdediger. Het voordeel van Plug is ook, ik heb hem vorig jaar ook nog linksback zien spelen bij Dordrecht. Stel dat nodig is. Ze hebben het broertje van Bos, van Feyenoord, die hebben ze gehaald als nieuwe linksback. Dat moet de nieuwe linksback worden. Maar dat zou Plug eventueel ook nog als alternatief kunnen zijn. Dus ik denk dat het met al een goede aankoop. Geen aankoop, hij is verhuurd, hè. Van Feyenoord. Dat een prima stap is voor deze jongen en voor Excelsior. En ik moet eerlijk zeggen, er komt volgens mij, als ik goed ben geïnformeerd, nog een Feyenoorder richting Excelsior.
1: Oh.
2: Die kans is er. Sliti staat ook nog op het lijstje bij Excelsior. Want ook daarvoor geldt, ze houden rekening met een vertrek van Sanchez Fernandez. Die is om zich heen aan het kijken. En dat is hetzelfde verhaal als Wiedel, ook 3 jaar Excelsior. En zou met name volgens zichzelf wel toe zijn aan een stapje hogerop. Ja, ik ben niet zo kapot van Sanchez Fernandez. Dat weet jij, daar zit je te lachen. Ik vind het niet zo'n hele goede speler, om het maar even netjes te zeggen. Maar die is ook toe aan de volgende stap, zoals dat dan heet. En het verschil tussen vraag en aanbod tussen Feyenoord en Excelsior is volgens mij nog wel wat groot bij Sliti over de voorwaarden. Dus, maar het is een van de kandidaten om daar om ook die stap te kunnen maken. Dus dat moeten we even afwachten de komende dagen.
1: Ja, want er is Excelsior alles aan gelegen om het seizoen wat minder spannend te laten verlopen dan vorig seizoen. Of denk jij dat er eenzelfde scenario weer is weggelegd voor de Kralingers?
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. Eerder veilig zijn bedoel je dan natuurlijk, hè? Dat zat er vorig jaar ook even aan te komen toen ze een hele goede serie hadden, maar toch nog op het laatst de punten moesten sprokkelen. Ja, en met alle respect, ik denk dat Excelsior altijd ieder jaar blij moet zijn als ze 15e worden. En dat wil niet zeggen dat ze een slechte ploeg hebben of dat er 3 ploegen minder zijn. Of, ik heb echt wel het idee dat ze dat ze aan het doorselecteren zijn, dat ze de goede dingen aan het doen zijn, goede spelers aan het halen zijn. Ik denk echt wel dat ze een betere ploeg bij elkaar gaan krijgen. En misschien echt wel stiekem richting plek 12, 13, 14 kunnen kijken. Maar dat moet je nooit uitspreken bij Excelsior. Gewoon voor die 15e plek gaan, zo vroeg mogelijk veilig worden. En ze hebben ooit eens onder Mitchell van der Gaag, zijn ze volgens mij 12e, 13e geworden. En toen waren ze een wedstrijd of 5, 6 voor het einde, waren ze al zeker van de handhaving. Nou, daar word je ook niet vrolijk van in de laatste fase, want dan weet iedereen dat en dan gaat het nergens meer over. En dan komen er geen resultaten meer over. Er zat toen nog veel meer in eigenlijk. Ik denk dat Ruben den Uyl inderdaad de trainer erop inzet om zo vroeg mogelijk veilig te worden. En ik hoop dat ze die spits nog een extra echt goede spits gaan krijgen. Want dat is wel het hoofdpijndossier. Ze hebben Berggraaf nu naar AZ laten gaan natuurlijk. Dat opmerkelijke stap, maar ik snap hem ook wel. Komt gewoon nog iets tekort. Maar die zien ze echt als een high potential. En die gaat een jong AZ zijn minuten maken. En die mag je opschrijven voor de topscorerstitel in de keukenkampioendivisie, denk ik. Dat klinkt heel raar voor een speler die afgelopen jaar precies 0 doelpunten gemaakt heeft. Maar dat was op eredivisieniveau. Heeft ook met wat pijntjes en klachtjes gekampt. Ik denk als die jongen een fit seizoen draait bij de belofte van AZ, dat hij daar hele goede waarde zinvolle dingen kan doen voor hemzelf, voor AZ en voor Excelsior. Maar voor nu is het wel zaak dat Excelsior nog een spits krijgt die ook de goals maakt. Die minimaal 10, 12 doelpunten maakt, zou ik maar zeggen. En dan hoeft Excelsior volgens mij niet te vrezen dit seizoen. En kunnen ze zich inderdaad iets eerder veilig spelen.
1: Ja, pak een beetje 3 weken, begint de competitie weer. En dan gelijk een 6-punten-wedstrijd tegen Cambuur. De seizoensoverturen.
2: De seizoensopening in Friesland. In het Kooistadion. Prachtig stadion trouwens. Debuut in de Eredivisie voor het stadion. Dat is mooi. En dan is Cambuur Excelsior als eerste. Dat is inderdaad voor beide. En natuurlijk ook voor Cambuur, maar zeker voor Excelsior. Een mooie affiche om mee te beginnen. Ze hebben de eerste oefenwedstrijd ook tegen elkaar gespeeld in de oefencampagne. Dat zegt niks. Excelsior won met 3-2. Maar daar hebben ze lekker lopen wisselen en iedereen minuten lopen geven. Dus dat, daar gaan we ons niet aan vasthouden. Richting die wedstrijd zal er nog bij beide ploegen aan beide kanten heel veel werk verricht moeten worden. En Excelsior speelt komende zaterdag bij NAC. Dat is denk ik ook weer een mooie graadmeter. Om te kijken hoe ver ze zijn, hoe ze erop staan. En met name hoe het conditioneel allemaal in elkaar zit. Want dat is ook een uitdaging in deze omstandigheden.
1: Ja, zeker. Met die hitte. Ik hou er wel van, maar...
2: Ik ook hoor. Ik vind het prima. Lekker binnen blijven.
1: Ja, precies. Hey Chris, we hebben weer 20 minuten volgekletst. Goed, hè?
2: Gaat hard, hè?
1: Inderdaad. Ik wil je vriendelijk bedanken voor je tijd en je kundigheid. En thuis de mensen ook bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En morgen zijn we er uiteraard weer in de ochtend met een nieuwe ZSM. Tot dan.
2: Dankjewel.
3: Wij draaien de hits waar jij van houdt.
4: Goede Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. In het bos bij Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is inmiddels al ruim 1900 hectare natuurgebied in as gelegd. Er zijn zeker 6000 brandweerlieden bezig met het blussen van de branden. Het is Amerikaanse staatsburgers verboden om commerciële vluchten vanuit de Democratische Republiek Congo naar de VS te nemen vanwege de verspreiding van het ebola-virus. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Beest 10 minuten vertraging door ongeluk. De weg is weer vrij. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam is in beide richtingen dicht bij de Haringvlietbrug. Het komt door een aangereden slagboom. Verkeer kan beter omrijden via de A16. Op de A76 Geleen-Duitse grens door werkzaamheden in Duitsland. Een hoop vertraging bij de Duitse grens. 3 kilometer file.
4: Het station met de meeste en beste hits.
5: Codezone FM.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Luchtvaartmaatschappij KLM wil niet meer over Saudi-Arabië vliegen en is op zoek naar andere routes voor twee vluchten van India naar Amsterdam die volgende week op de planning staan. Gisteren waarschuwden de Houthis in Jemen luchtvaartmaatschappijen om het Saudische luchtruim te mijden. KLM heeft de vluchten tot 23 augustus naar het land geannuleerd, maar vloog er wel overheen en houdt de ontwikkelingen in de golfregio vanwege de veiligheid van de passagiers en bemanning goed in de gaten. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. Scheepvaartmonitor United Kingdom Maritime Trade Operations meldt dat voor de kust van Oman een raketaanval op een tanker heeft plaatsgevonden. Wie de aanval heeft uitgevoerd is nog onduidelijk. Ook wordt niet gezegd om welk schip het gaat en of er slachtoffers zijn. Volgens de Verenigde Staten zit Iran achter de aanvallen op de commerciële scheepvaart en reageerde met aanvallen op Iraanse doelen, waarop Iran volgde met vergeldingsaanvallen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A12 Den Haag richting Utrecht bij knooppunt Oude Rijn 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knooppunt Lunetten tussen Woerden en knooppunt Lunetten 10 kilometer file. Volg Ring Utrecht-Zuid. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat bij knooppunt Rijnsweerd daarom 4 kilometer file. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit-Numansdorp 5 kilometer file. Door een spoedreparatie aan Haringvlietbrug is richting Bergen-op-Zoom de rechterrijstrook dicht bij de brug. 2 kilometer file.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

0: Goedenavond, welkom bij een nieuwe WK-praat. Het is de eerste rustdag van dit wereldkampioenschap. Het spektakel in Amerika ligt even stil. Maar hier in de studio swingen we gewoon door. En hoe kan het ook anders met twee analisten die bekend staan om hun dansmoves? Marciano Vink, Ali Boussebon, goedenavond. En de perschef van
1: Curaçao. Ik heb zijn vermoeden waar dit naartoe gaat.
0: Die drie weken geleden nog zwierde en zwaaide met de koning en de koningin in de kleedkamer.
1: Juist.
0: Vincent Schildkamp.
1: Ja, en nu zit ik heel rustig op mijn stoel.
0: Ja.
1: Bevalt ook.
0: Het was leuk om te zien.
1: Ja.
0: Maar ik heb een paar keer teruggekeken de video van de koning en de koningin in de kleedkamer. Of ik jou ergens zag.
1: Nee, ik was degene die aan het filmen was op de achtergrond.
0: Oh.
1: Nee, we waren druk met van alles en nog wat op de achtergrond met mensen van de RVD. Zo gaat dat dan.
0: Ja, die zeiden niet filmen.
1: Die zeiden, nee, dat ging heel soepel eigenlijk. We waren niet zo heel moeilijk in. En ik moet eerlijk zijn, dat vond ik het leuke eraan. Dat was afgesproken, dat gaat dan heel formeel met allerlei protocollen. Was afgesproken van het moment dat ze de kleedkamer ingaan, is er één basisvoorwaarde, namelijk dat iedereen zijn kleren aan heeft. En de tweede was dat het maximaal 12 minuten kon duren, want dan moet je van de FIFA allerlei protocollen doen. Dus ik dacht, nou, dat gaat dan heel formeel, handen schudden. Maar die muziek stond al keihard aan in de kleedkamer, want ze hadden natuurlijk gelijk gespeeld tegen Ecuador, dus de deuren gingen open. En ze stonden daar klaar. Ze werden naar binnen geleid door iemand van de RVD. Ze begonnen uit zichzelf gelijk te dansen en gelijk mee te gaan in die sfeer. En dat was wat het heel leuk en heel spontaan maakte. Want vaak zie je, als iemand begint te filmen of er gaat een cameraman van de FIFA aan de slag, dat dan pas de boel losgaat, dat mensen dan het podium zoeken. Maar daar was hier helemaal geen sprake van.
2: Dus dit was
1: spontaan. Ja, dit was puur spontaan. Ze gingen naar binnen.
2: Dat was anders dan toen ze bij Nederland binnenkwamen.
1: Ja, dat heb ik later pas gezien, want dat wisten we natuurlijk
0: niet. Een paar uur daarvoor.
1: Ja, maar dat hadden wij natuurlijk niet gezien, omdat we met die wedstrijd bezig waren. Maar later zag je inderdaad het contrast. Maar die kleedkamerdeur ging open en ze zijn gewoon 12 minuten lang zijn ze bezig geweest met vrolijk en iedereen omhelzen en voorstellen. En napraten over die wedstrijd. En daarna was het ook weer was het weer klaar.
0: Het was een geweldige wedstrijd natuurlijk.
1: Ja, ik was door.
0: Jullie hoogtepunt op het WK.
1: Absoluut.
0: Er werd overigens op dat moment zelf met de koning en koningin werd nog bonus geroepen door de spelers.
1: Ja.
0: Ben je daar nog iets van gehoord?
1: Die is niet gekomen. Nee, er stond volgens mij wel een bedrag op het bereik van de volgende ronde. Maar dat individuele punt, nee, dat levert helaas niks op.
0: Deed de koning ook al slim, hè? Die wees snel even
1: Nee, de bondsvoorzitter stond daarnaast.
0: Oh.
1: Of de minister, volgens mij was de minister-president ook van het eiland, dacht ik.
0: En die minister van sport of zo, zoiets?
1: Nee, de minister-president was er.
0: Okay.
1: En de bondsvoorzitter was er. Die begon een beetje schaapachtig te lachen. Denk, oh jee.
2: Als de mij lag, had ze gewoon een dikke bonus gehad. Want ik zeg eerlijk, ik voor de allereerste keer was geweldig.
1: Maar die bonus was er eigenlijk al voordat dat het WK begon. Ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen. Ze wonnen van Aruba. Dat was de laatste oefenwedstrijd. Dat advocaat was slim gedaan. Die dacht, spelen we nog even op Curaçao tegen Aruba. Want die kunnen we wel winnen. Nou,
0: dat
1: gebeurde ook 4-0. En daarna zijn ze gehuldigd. Ging van het stadion naar een podium. Dat was 600 meter verderop. Daar deed de bus. Was weer zo'n open bus. Anderhalf uur over. En er stonden gewoon 10.000 mensen.
2: Ja,
1: en die spelers werden toegejuicht. Alsof ze het WK al gewonnen hadden eigenlijk. Dat was nog voordat het toernooi begon. Dus het was die vijf dagen op dat eiland was echt schitterend om mee te maken.
0: Ja. En daarna naar Amerika.
1: Ja.
0: Met hele Zwicky.
1: Ja, en dat is ook bijzonder.
0: En dan speel je tegen Duitsland, tegen Ecuador, tegen Ivoorkust. Schrok je van die eerste wedstrijd?
1: Ja, ik zat op de tribune schuin achter de dugout. En het was ook in de aanloop naar die wedstrijd gegaan. Moet je dat dan met vier verdedigers doen? Moet je het met vijf verdedigers doen tegen Duitsland? En uiteindelijk maakt dat niet zo gek verluid. De kunst was natuurlijk om dat allemaal dicht bij elkaar te houden. Zeker in de stijl van advocaat. En dat ging 40 minuten lang heel behoorlijk. Zelf af en toe ook nog best aardig meevoetballen. En toen die goal viel, wij zaten zeg maar met... Ik zat met Cor Pot, die wat moeizaam beweegt. Die zat ook op de tribune. Maar we zaten tussen de familie en de directe vrienden. Nou, toen die goal viel, die tuimelde letterlijk over elkaar heen van emotie, van vrolijkheid en alles wat ertussen zat. Dus het was er heel even zo'n gevoel van. Dat was ook een periode dat Duitsland het echt kwijt was.
0: Want dat was de
1: 10-12, was de 1-1, ja. Maar toen de 2-1, vlak voor is de 3-1, ging wel de kleedkamer. En dacht, jezus, het zal toch niet 8-9-1 worden? Nou, dat werd het dan net niet. Maar 7-1 was net even te veel, maar... Daarna hebben ze het raar goed rechtgebreid.
0: Ja, want toen zaten wij aan dit soort tafels hier ook. Zeiden we, ja, Curaçao, leuk. Ze zijn allemaal gehuldigd op het eiland al. Maar ja, 7-1, horen ze op een WK. Krijgen jullie dat soort dingen?
1: Ja, dat kregen we ook wel mee. Maar we hadden niet het idee dat het op het eiland echt zo leefde. Daar waren ze wel heel erg trots op dat doelpunt van Comenencia.
0: Ja, fantastisch.
1: Dus de berichten die we daar kregen, dat viel echt wel mee vanuit Nederland. Is dat natuurlijk ook wel tot ons gekomen. Alleen, ze waren zo ontzettend blij met het doelpunt. Vrij snel daarna was merkte hij wel aan advocaten en aan de staf eromheen. Van, ja, het moet toch in die volgende wedstrijd toch nog wat compacter. En weer die discussie. Vier of vijf verdedigers.
3: Het nadeel voor jullie was dat je vergeleken werd met Kaapverdië. En Kaapverdië liet zien hoe je wel met mes tussen je tanden.
2: Ja, maar het is ook
3: Cabral. En dat gaf hier aan tafel gewoon een heel vervelend gevoel. Dat je dus als eerst al die feestende beelden en dat je, wat je al zei, dat je guldig werd 500 meter verderop met een open bus, terwijl een WK nog moet beginnen. Mm-hmm. En dat je dus daar naartoe gaat met een bepaald euforisch gevoel van, hey, nou, misschien kunnen we hier ook wel lekker voetballen. En dat gebeurde niet. Nee. En dat was hier aan deze tafel met name, vond ik, enkel dan.
1: Ik snap die vergelijking heel goed, want het is natuurlijk vergelijkbaar. Kaapverdië en Curaçao.
2: Ik vind het van niet.
1: Omdat
2: ik weet dat Kaapverdië al jaren aan de weg timmert en op de Afrika Cups altijd goed heeft gedaan. Kwalificerend en
1: meer toernooiervaring.
2: Ja, meer toernooiervaring. En tijdens de Afrika Cup ook met tegen goede tegenstanders en goede wedstrijden spelen. Die waren al veel verder als dat Curaçao was.
1: In de Afrikaanse kwalificatie.
2: Ja.
3: Ali, kijk, gaat het, buiten het feit dat je daarin wel gelijk hebt, maar dan gaat het nog. Kijk, advocaat is natuurlijk niet voor het eerst op een WK. En je weet gewoon dat als je tegen Duitsland speelt, dat je daar een bepaalde behoudenheid moet tonen. En als je dan op het middenveld zo frivol met Chong en de twee broertjes, hoe heet ze ook?
1: Bakuna
3: en Comanencia speelt, waarbij sommige acties dat je dacht, dit kan echt niet op dit niveau. Te open en dan word je geslacht. En dan moet je of van de zijkant ingrijpen direct en zorgen dat het niet 7-1 wordt. Maar er leek wel een soortement van, nou, en dat zou goed te verklaren zijn geweest vanuit het feit hoe jullie er naartoe zijn gegaan, dat er een bepaalde euforisch gevoel en we gaan het wel even laten zien.
1: Ik snap heel goed wat je zegt en achteraf heb je daar ook al over nagedacht of dat nou heel verstandig was hoe het gegaan is. Maar stel je timmert het echt helemaal dicht. Je gaat met 8 man. Dan wordt het 3-0 of 4-0 en je creëert geen enkele kans.
3: Nee.
1: Nu wordt het 7-1, ze maken een goal. Dat is een beetje...
3: Het is natuurlijk niet het gegeven dat als je zeg maar dicht in, dat je niet een goal maakt. Ja. Weet je, dat is nu zeg maar de negatieve gedachte. Maar het kan natuurlijk zijn dat zoals bijvoorbeeld ook een Kaapverdië, maar ook andere landen het dichtgetimmerd hebben tegen een sterker elftal en gewoon 2-3 kansen gekregen.
2: Wat jij zegt, Marciano, over dat frivolen dit en dat het euforische stemming, dat hebben de anderen al meegemaakt. Ze hebben verschillende eindtoernooien gespeeld in de Afrika Cup, waardoor ze al ervaringen op hebben gedaan met deze spelers en jongens die erbij zijn gekomen. Ik bedoel, die zijn in dat proces zijn ze verder. En ik vind ook dat zij een betere selectie hebben dan Curaçao heeft. Dus in alle opzichten vind ik ze totaal niet vergelijkbaar.
1: Nou ja. Wat ook wel een verschil was, dat Kaapverdië meer spelers in de selectie had die basisspeler waren bij hun club. Ja. Dat was bij Curaçao ook wel een probleem.
2: Jong van Benfica.
1: Ja, de helft van de elfte was geen basisspeler. Ga dat maar eens in die hit in Amerika. Ja. Ga dat maar eens.
2: Dat bedoel ik ook.
1: Bijbenen, bijtrainen allemaal.
2: En nogmaals, ik heb ze gezien. Ik heb Kaapverdië zich zien ontwikkelen in de Afrika Cup. Waarin jij zegt... Wat je zegt, dat ze in het begin, toen ze nog niet zo ver waren, dat ze echt af en toe klop kregen en niet aan te pas kwamen. Mm-hmm. Later zag je van iedereen die tegen Kaapverdië speelde, die had gewoon echt
3: los. Ja, maar het gekke is, kijk, de volgende wedstrijd tegen Ecuador, die in de Zuid-Amerika tweede wordt, kan het wel. Dus het had ook tegen Duitsland gekund. Want Ecuador en Duitsland, qua niveau, vind ik dat vergelijkbaar op dit moment. Ecuador is gewoon echt een hele lastige ploeg. Mm-hmm. En als je dan tegen Ecuador kan je tegen Duitsland ook. Dus als je met de juiste mindset er wel naartoe was gegaan en had gezegd van, nou, we timmeren het gewoon dicht en puntje hier, puntje daar, we kijken wat er gebeurt.
1: Je moet natuurlijk, ik snap heel goed wat je zegt. Alleen, feit is nog steeds dat Duitsland een marktwaarde vertegenwoordigt van bijna 1 miljard euro. En Curaçao een kleine 25 miljoen euro. Dus welke scenario's je ook schetst, om daar resultaat tegen te halen, was nagenoeg onmogelijk. 7-1 is te veel, hoor.
2: Wat ik zeg, dat ze de lesgeld al hebben betaald bij Kaapverdië, dat doen zij er nu live op het WK, waardoor ze de volgende wedstrijd weer een stapje hebben gezet.
1: 40 jaar geleden, kan ik me herinneren dat deze discussie ging over Afrikaanse landen. Die doorstroomde richting het WK en die gingen er hard af. Zaire 9-0, kan ik me herinneren. Als je ziet waar het Afrikaanse voetbal 40 jaar later staat, met op één ploeg na allemaal in de knock-outfase.
4: Ja.
1: Dus die ontwikkeling, daar moet je altijd doorheen. Ik zeg niet dat dat voor Curaçao, gewoon vanwege het inwoneraantal, zal het een stuk lastiger worden.
2: Ja.
1: Maar je moet daar wel 2-3 toernooien doorheen om dat echt een keer te ervaren en te voelen, om je vervolgens ook goed te kunnen wapenen.
4: Want het lukte tegen Ecuador dus. Het werd 0-0. Ja. Dat was het eerste punt. Dat was fantastisch. Nou ja, dat feest in de kleedkamer hebben we al besproken. Maar ik kan me ook voorstellen dat
1: die keeper,
4: Maar dat iedereen een beetje van slag is van wat er is gebeurd. Ja. Het hele team, iedereen eromheen. De keeper, die krijgt opeens heel veel aandacht.
1: Ja, die ging van 93.000 volgers naar 1,7 miljoen, geloof ik, in 24
4: Want dan
1: uur.
4: Komt het, wat kwam er op jullie af toen?
1: Nou, voor mij persoonlijk ongeveer 40 interviewverzoeken binnen 24 uur. Dus dat was grappig om met hem te bespreken. Van ja, wat gaan we nou doen? BBC, Gazzetto dello Sport. Weet je, en dat is hij natuurlijk niet gewend. Zoals al die andere spelers het ook niet gewend waren om met dat soort grote media om te gaan. En daar een interview mee te doen. Dus dat was de leuke kant van het verhaal. Maar zij hebben dat ook wel een plekje moeten geven. Ja, want hij was natuurlijk ook euforisch. Stond daar ineens met de Man of the Match beker in zijn hand. Maar moest een paar dagen later wel weer tegen Ivoorkust voetballen. Maar dat punt, dat heeft het WK wel geslaagd gemaakt.
4: Ja, want het is geslaagd toch?
1: Ja,
2: tuurlijk.
1: Ja. Dat is de algehele ervaring wel.
4: Dat lijkt me ook.
1: Voor iedereen buitengewoon geslaagd is.
4: Want heel eerlijk gezegd dacht ik, jullie gaan geen doelpunt maken. Jullie gaan zeker geen punt pakken.
1: Nou, dat is bij mij ook wel eens door mijn hoofd geschoten. Ja. En gelukkig is dat niet gebeurd.
2: Ik vind de grootste prestatie van Wouter vind ik dat zij überhaupt op een WK staan. Ze staan in de Guinness Book of Records niet zomaar. Dat ik ongelooflijk trots op zijn, omdat het natuurlijk een hele grote Nederlandse...
4: het kleinste land.
1: Het is een soort Amersfoort, ja, dat naar het WK gaat.
2: Grote Nederlandse invloed. En ja, daar kan me trots op zijn. En die jongens die hebben een WK mogen spelen met Curaçao, is toch fantastisch. Dat is een hoge punt pakken. Ja, is alleen maar mooi.
4: Ja. Wat is er gebeurd na de wedstrijd tegen Ivoorkust? Die verloren jullie natuurlijk, maar gebeurt er dan nog iets? Waarschijnlijk wordt er gedanst, want dat gebeurt altijd.
1: Nou nee, dat viel in dit geval wel mee. Het gekke is dat, hoewel je weet aan de voorkant dat het heel lastig wordt om die knock-outfase te bereiken, er is toch een vorm van teleurstelling, hoe je het ook went of keert. Ja. Ivoorkust is een goede ploeg en er viel ook vrij weinig op af te dingen op die nederlaag. Dus nee, dat is de reden dat je het vrij makkelijk kan parkeren dat je uitgeschakeld bent, maar toch is er dan ineens een soort gevoel van leegte en vooral vermoeidheid ook. Dat merkt hij ook wel aan de hele groep, inclusief begeleiding. En daarna is het gewoon plat, met gelijk naar het vliegveld en dan het vliegtuig terug naar Florida, waar we natuurlijk een basiskamp hadden.
4: Ja.
1: En een dag later is het nog een dagje voor je uitduren en is klaar.
4: Is klaar.
1: Dat is toch wel bizar om mee te maken. Ja. Je zit in zo'n soort, ja, hoe zeg je dat nou, cocon vol energie. Ja. En ineens trekt iemand de stekker eruit en loopt het helemaal leeg.
4: Want wij...
3: Voor het volgende WK kunnen ze je weer bellen.
1: Ik zou het nog een keer willen meemaken.
2: Ja, ja, dat is echt
1: fascinerend. Ja.
2: Gaan we met je mee.
4: Ja. Nee, dat snap ik. Wij kijken natuurlijk van buiten vaak naar. Jullie hebben in zo'n ploeg gezeten. Wat heb je nou geleerd?
1: Dat wij vanaf de buitenkant vaak heel gemakkelijk oordelen over van alles en nog wat. En dat het ook vaak niet veel gecompliceerder... Wij maken het hier aan deze tafels ook nog wel eens een stuk gecompliceerder. Weet je, je staat achter in de rust tegen Duitsland 3-1. Wat zou er nou voor iets briljants gezegd gaan worden om het om te draaien? Nou, je hebt in de kleedkamer gezeten, jij ook. Dat valt 9 van 10 keer gewoon heel erg mee. Ja. Je moet toch scherp beginnen.
3: Bij Louis viel dat niet mee.
1: Nee, maar dat vond ik wel mooi om mee te maken. Dat voetbal dus echt over het algemeen geen hogere wiskunde is. Tegen Ivoorkust, die deed op het laatste moment... Of was het tegen Ecuador, die hadden een buitenspeler eraf gehaald en een middenvelder erbij gezet. En dan werd er op dat tactiekbord werd dat neergezet. Ik dacht, nou, nu gaan we echt een half uur daar eens even goed naar kijken. Ook dat viel heel erg mee. Dus ja, als hij nou dat doet, dan moet hij 10 meter... En dat was het eigenlijk. Ja. Dus heel veel ingewikkeld. En wij maken het vaak heel ingewikkeld.
2: Voetbal gaat ook alleen maar om de basisprincipes.
1: Ja, dat vond ik wel een mooi inzicht. Om dat 3 wedstrijden achter elkaar zo te zien.
4: Ja. Ja. Ja.
1: En dat Rudiger eigenlijk een hele aardige vent is.
4: Oh?
1: Een tijdje mee staan kletsen in de afloop van die wedstrijd. Een hele vriendelijke man.
4: Hij heeft geen kopstoot gegeven.
1: Nee, hij heeft me gewoon met rust gelaten. Hij heeft me niet geslagen. En, dat vond ik wel mooi.
4: Ja. Grappig. Ja. En er zijn de deelnemers aan de Olympische Spelen... die eindigen toch vaak met ergens een tatoeage van die ringen... of minimaal een ketting.
1: Nou, vooruit dan.
4: Ja.
1: Nee.
4: Maar daar heb jij een afspraak.
1: Nee, daar heb ik helemaal geen last van.
4: Die grote wereldbeker.
1: Nee. Dus, nee, die staat niet in mijn kuit.
4: Mooi. Mooi avontuur was dat. Dit is WK Praat, ook al is het een rustdag. En in WK Praat beginnen we altijd met 3 stellingen. Doen we nu iets later. We klappen er wel gewoon op, zoals Duitsland deed tegen Curaçao. Beginnen bij jou, Marciane.
1: Laatste verwijzing, hè?
4: Natuurlijk gaat Marokko morgen niet stunten tegen Frankrijk.
3: Eens.
1: Eens.
2: Oneens.
4: Oké, komt hij aan voor jou, Vincent. Een buitenlandse Ajax-trainer die gebrekkig Engels spreekt. Dat moet kunnen.
1: Eens.
2: Eens.
3: Eens.
4: Oké. En dan, ja, het is niet echt een stelling, maar dat mag voor één keer wel op de rustdag. Begin ik bij jou, Ali. De WK-finale, dat woord?
2: Spanje-Engeland.
4: Spanje-Engeland. Oké, leuk. Marciano.
3: Frankrijk-Argentinië. Herhaling.
4: Herhaling, ja.
3: Ja, toch?
4: Ja.
1: Ik ga met mijn Haagse vriend mee, Spanje-Engeland.
4: Oké. Dus bij jullie gaat Frankrijk er...
1: Uit tegen Spanje.
4: Oké, bij jou uit tegen Spanje. Bij jou?
2: Ook tegen Spanje.
4: Oké, dus...
2: Nee, dat andere... De eerste stelling nu?
4: Want dan zit ik toch te denken aan...
2: De stelling van de net.
4: Dat Marokko tegen Frankrijk.
2: Omdat je zegt, natuurlijk gaan ze niet stunten. Zo natuurlijk
4: zat je niet lekker.
2: Zo natuurlijk vind ik dat niet.
4: Ja. Nee, waarom?
2: Nou, omdat Marokko Frankrijk wel degelijk pijn kan doen. En we weten hoe voetbal kan lopen. We hebben Duitsland eruit zien vliegen tegen Paraguay. Waarin Duitsland 99,9% de bal had. Dus dat kan wel. Het is niet onmogelijk. En in Marokko is niet een ploeg dat niet kan voetballen of niet gevaarlijk is en geen doelpunten kan maken.
4: Ja.
2: Dus daar zit het tenminste. Dat is het natuurlijk.
4: Nee, maar met jouw Marokkaanse hart, je hebt ook zitten kijken, Frankrijk, natuurlijk naar Marokko. Waar liggen die kansen?
2: Met mijn Marokkaanse hart zeg ik 3-0 Marokko.
4: Ja. en met je Marokkaanse hoofd.
2: En de Mbappé gaat heilend naar huis. Dat is mijn Marokkaanse hart. Maar als ik mijn verstand gebruik, dan denk ik dat Marokko het heel erg moeilijk gaat krijgen. En echt een. Frankrijk echt een off-day moet hebben. En Marokko een topdag moet hebben om dit Frankrijk te verslaan. En waarom? Omdat Marokko wil heel graag voetballen. En toen zag je dat Canada ook. Dat ze vaak counters weggeven. En tegen Canada kom je er mee weg. Maar bij Frankrijk kom je er niet mee weg met al die kanonnen die ze daar hebben. En dat is wat ik het meeste vrees.
1: De vraag is ook een beetje of Marokko het aandurft om zo met Hakimi te spelen als ze tegen Nederland hebben gedaan.
2: Ik 4 jaar geleden deed het ook.
1: Ja.
2: En toen speelde ze verdedigend dan ze nu doen. En dat is ook een van hun wapens. Ja. En daarom zeg ik, kijk, nogmaals, Marokko moet zo geducht zijn op die 4. En ik denk ook niet dat je ervoor terug moet zakken.
1: Ik denk dat je dan gaan ze tegen hun natuur in voetballen.
2: Je moet ervoor zorgen dat ze geen gerichte ballen kunnen geven. Want voorin bij Frankrijk zijn ze niet kopsterk. Dus die wel eens kan je winnen. En dan is het die tweede bal winnen. En dan vanaf daaruit voetballen. Het moment dat je slaan weer te veel in gaat zakken. Je gaat die gast op een gegeven moment aan de bal krijgen. Wanneer ze alle tijd krijgen om gerichte ballen te geven. Ja, dat ga je niet kunnen verdedigen. Want die gasten zijn zo ongelooflijk snel en technisch vaardig. Dan gaat het gewoon een keer mis.
4: Hoe kijk jij naar Marokko, Marciano? Want ze waren die eerste helft tegen Canada. Die zit dan aan de ene kant in mijn hoofd. Dan worden ze eigenlijk weggespeeld door Canada. Een beetje overdreven.
3: Die volle bak druk vooruit.
4: En dan uiteindelijk winnen ze wel gewoon met 3-0.
3: Ja, dat is echt... Ik vond Canada zo goed spelen. En dat was, denk ik, eerste half uur, 35 minuten.
4: Heel indrukwekkend.
3: Waren ze gewoon echt... Ten opzichte van Marokko, heer en meester. En uiteindelijk zie je de ervaring van Marokko en de kwaliteit ook wel. En dan draaien ze die wedstrijd om.
4: En een doelpunt?
3: En een doelpunt, tuurlijk. Alleen tegen Frankrijk is dat gewoon moeilijk. En ik denk ook gewoon inzakken heeft geen zin, compact. Want daar zijn, denk ik, het centrale duo is daar, denk ik, niet sterk genoeg voor van Marokko. Om dat gewoon de hele wedstrijd vol te houden. Plus het feit, bij Hakimi zit er natuurlijk een drang, een drive om naar voren te gaan. En we hebben in de eerste wedstrijd werd het beeld laten zien dat hij het langzamer terugkwam, waar hij bleef hangen. Nou, dat kan je dus absoluut tegen een Barcola of een Doué, kan je dat niet doen. Plus het feit dat zij zo snel handelen in de omschakeling, dat is gewoon levensgevaarlijk. Dus wat ga je als Marokko doen? Ga je nou zeggen van Hakimi, ik wil dat jij in de wedstrijd maar 1 keer gaat? Nou, dat zit gewoon niet in de beestje. Masaroui speelt een toernooi van zijn leven. Ik vind Masaroui echt fantastisch spelen. Die zal ook heel geconcentreerd en positiebewust moeten spelen. En dan het middenveld. Ja, daar heeft Frankrijk ook gewoon een paar beulen. En Rabiot, die is overal. En hoe heet die andere die ernaast staat? Donkere...
4: Corné.
2: Ja,
4: weet je,
2: die... Corné of Tchouaméni.
3: Ja, maar ik denk Corné, die speelt heel sterk. Dus ik verwacht gewoon dat het voor Marokko... Heel lastig gaat worden om zichzelf te zijn.
1: Nou, maar misschien staat Frankrijk dat juist wel toe. Want die vinden het allemaal wel prima als de tegenstander het initiatief pakt. En Marokko is wel bereid om dat te
3: doen. Ja, maar Marokko gaat ook niet het initiatief nemen. Want die weten dat ze dan geslacht worden. Dus dan gaan we de wedstrijd krijgen dat ze... Jij de bal.
1: Ja, maar ze deden tegen Nederland toch ook?
2: Ja, dat gaat niet gebeuren.
1: Omdat Nederland er toe stond.
3: Ja, maar Nederland was wel zo zwak. Die maakte zichzelf voor.
2: En wat betreft Hakimi, ik vind wel... Als ik een zwakke punt mag uitzoeken bij Frankrijk, is natuurlijk de linksback met Digne. Dat vind ik wel de minste die daar staat. En dat is natuurlijk wel een... Hè? Als je wat wil benutten, moet je daar doen. En ik vind Marokko het middenveld vind ik voetballend beter als dat van Frankrijk, met Rabiot en Tchouaméni. Dat is meer statig en bonkig en wat meer kracht dan echt dat frivole voetbal.
3: Maar kan Digne niet tegen Brahim Diaz, die... Nog niet. Hij had wel dan een per ongeluk assistje. Want iedereen zegt over dat die actie mooi was. Ik denk dat hij gewoon niet uitkwam. En dat hij hem dan op breed speelde waar die goal van Unai kwam.
2: Het was wel zijn intentie. Alleen maar natuurlijk via de verdediger natuurlijk de andere twee als ze die gewassen.
3: Maar hij is nog niet.
2: Hij speelt een dramatische WK op dit moment.
3: Snap je? Dus dan als jij je zwakste schakel, Frankrijk, dien je is... ja, dan zegt het wel, denk ik, wel genoeg over hoe sterk...
2: Ik bedoel meer van als de Hakimi eroverheen dendert.
3: Jawel, maar Hakimi gaat echt niet zomaar eroverheen denken. Ja, hij speelt tegen zijn ploeggenoten. Die weet echt wel...
2: Hakimi, die gaat eroverheen denderen. Hakimi,
1: ja, dat hoop ik ook.
2: Want... Die heeft geen rem.
3: Ik ben het met je eens.
2: Hè,
1: jij bent bijna besmet geraakt door het Nederlands elftal. Om maar na te denken.
3: Wij allemaal. Jij bent weg geweest.
1: Ik ben weg geweest. Heb ik godzijdank geen last van. Ja. Ik hoop dat Marokko heel dicht bij zichzelf blijft. En dan maar glorieus ten onder. Want dat had het Nederlands elftal ook gewoon moeten doen. Weet je, dicht bij jezelf blijven.
3: Ze hebben de coach die in ieder geval wel aanvallend voetbal en vooruit wil.
2: En ik zeg eerlijk, dat is echt de manier hoe je het moet doen. Ik denk niet dat je echt moet gaan inzakken. Want dan geef je zelf geen schijnvakantie. Dan kom je op een gegeven moment achter. Dan moet je risico's gaan nemen en dan word je helemaal geslacht.
3: Nee, maar ik zeg ook niet dat ze moeten inzijden. Ik weet niet hoe ze het zouden moeten doen. Want ga je vooruit, word je in de omschakeling geslacht. Want ze hebben gewoon pure snelheid voorin. En nog eens daarnaast de handelingssnelheid. En zak je in, ja, dan vraag je er eigenlijk ook om. Want dan is er altijd wel een penalty moment. Of een moment dat Mbappé in één keer iets...
2: Je moet zo een beetje contentensie gaan hangen. Dat moet je echt niet doen. Als je dan een blok zou pakken, zou ik misschien in het middelblok pakken. Om dan vanaf daaruit als de diepteballen dat de keeper eventueel mee kan doen. Om zo een beetje dat proberen uit te schakelen.
1: Weet je eigenlijk of Saibari kan voetballen?
2: Ja, de gerucht gaat de ronde dat hij op tijd fit zal zijn voor Frankrijk. Maar nogmaals,
4: hij heeft nog niet meegetraind, hè? Maar hij heeft een eigen programma en dan wordt hij zo fit.
2: Ik heb wat hamstringblessures meegemaakt in mijn leven.
1: Zou het risico nemen als je trainer bent? Dat is een beetje de vraag. Ja, maar kan natuurlijk de laatste wedstrijd zijn. Dus.
2: Kan de laatste wedstrijd zijn. Ik
3: heb erin Spanje daarnaast.
2: Ja.
3: Ja, dus stel dat je nu het risico neemt.
2: Dat is nog een punt. Zou je dat met een bij Bayern doen?
1: Dat is het punt.
2: Want ik heb in Marokko. En dat vind ik echt wel een minder punt. Is in de breedte en de stootkracht wat ze hebben.
1: Mm-hmm. En maar dat is juist een argument om het risico dus te nemen.
2: Precies.
1: En als het dan misgaat, ja, oké, dan kost het je een wissel. Ja. Dat is
2: ga het risico nemen. En kom je dan voor, dan kan je proberen dicht te timmeren en vechten voor je leven.
4: Zou je het als Saibari ook doen? Want hij heeft een transfer gemaakt. Dan zou je nu een...
1: Ja, wat is het nu, 8 juli? Ja, de Bundesliga begint 27 augustus.
2: Als die weer heeft geschiet, dan is die ruim op tijd weer fit voor de Bundesliga.
4: Ja, oké. Nou, gewoon het risico nemen, Saibari. En dan zien we allemaal wel hoe dat loopt. Dit was in ieder geval het eerste gedeelte van WK Praat. Zometeen gaan we natuurlijk ook nog even hebben over Frankrijk en al die andere mooie wedstrijden die we hebben gezien in de achtste finales van dit WK. Tot zo.

0: Welkom terug, deel 2 van WK Praat. Op de eerste rustdag van dit WK. Voor het eerst in 27 dagen geen WK-voetbal. Maar als je het ziet als een hele lange hydration break, dan valt het allemaal best wel mee. En morgen dan is het alweer Marokko tegen Frankrijk. Marokko hebben we besproken. De kansen liggen dus aan die rechterkant voor Marokko. Aan de linkerkant bij Frankrijk. Frankrijk dat won van Paraguay met 0-1. Dat heeft nog steeds heel veel mensen bezig gehouden. Politici in Paraguay, maar ook in Frankrijk overigens. Jij was eigenlijk best wel blij, volgens mij, Vincent, dat het anti-voetbal afgestraft wordt, dit WK.
1: Daar ben ik zeker blij om, want dat heeft helemaal niks, echt helemaal niets met voetbal te maken. Ik heb ook soms wel het idee dat wij hier heel lyrisch kunnen doen over die Zuid-Amerikaanse passie rondom wedstrijden, maar dat ze zelf behoorlijk in de weg kan zitten ook. Want waar gaat dat nou over? Als je zo in een veld staat en de aflopers wordt uitgeschakeld, gisteren met Colombia ook weer, massaal het gevoel voelt om je excuses daarvoor aan te bieden aan het volk, dat allemaal. Ik denk, jezus, dat is toch tamelijk ongezonde, zeg ik hier hoor, vanuit het Calvinistische Nederland hoor, een tamelijk ongezonde manier om je sport te beleven. En hoe Paraguay daar natuurlijk op het veld stond, was jaren 70 voetbal. Dat zie je helemaal niet meer.
2: Ik denk dat ze hier voetbalgek zijn. De Zuid-Amerikaanse landen is een heel andere level, joh.
1: Ja. Maar dat is bijna letterlijk gek. Want dat is helemaal niet gezond, lijkt me.
0: Dat sloeg een beetje door.
1: Ja, dat sloeg wel een klein beetje door. Weet je, als je de grens opzoekt, dat vind ik allemaal wel vermakelijk. En alleen dit ging helemaal nergens meer over met slaan. Want ik soms zie je van die clips uit de jaren 70 voorbij komen. Ja. Laatst nog een filmpje van Nederland-Brazilië in 1974. Dat was dit ook. Gewoon in het voorbij gaan mensen een knal geven.
0: Twee kanten op, hè?
1: Weet je, en dan wordt er eergisteren een doelpunt afgekeurd omdat iemand half op zijn teen gaat staan. En daar worden gewoon drie rechts direct uitgedeeld en er wordt niet tegen opgetreden. Ja, vind je het gek dat mensen dan voor een tv gaan zitten en dan denken van waar zit ik hier nou naar te kijken?
2: Ja, die scheidsrechter was het helemaal kwijt, joh. Die wist op een gegeven moment niemand. Die gok zelf van wat hij zag, denk ik. En ook bij die penalty moment dat die gozer tussen zijn benen van Dembele helemaal probeert dat veld kapot te maken.
1: Bizar.
2: Bizar.
1: Nee, maar dat heeft ook wel als effect dat als dat dus allemaal maar door kan gaan en dan gaat er dus eergisteren iemand op een teen staan, dat wordt dan gelijk afgefloten, dat mensen inderdaad gevoed worden, denk van wat is de FIFA hier nou aan het doen? Als de integriteit en geloofwaardigheid van sport op die manier in de waagschaal gesteld wordt, dan is dat best zorgelijk, denk ik, voor voetballiefhebbers die voor de tv gaan zitten en naar het WK willen kijken. Gewoon onbevangen. En mogen de beste winnen. Dus dat is een hele naïeve gedachte.
0: Is toch
1: doodzonde?
2: Niet naïef,
1: dat werkt het wel in de hand, denk ik. Als je op die manier omgaat met de regels.
0: Het was wel indrukwekkend dat Frankrijk, de Franse spelers, daar zo met zo'n glimlach mee om leken te kunnen gaan. Ook niet altijd, hoor.
2: Ik denk dat ze wel zijn gisteren weer door de chambre van jongens, luister, ze hebben natuurlijk ook gezien wat voor ploeg dat is. En van, als je laat je nou niet uit de tent lokken, ga dan geen domme rode kaarten pakken. Ik heb het ook wel eens, dat mijn, hè, met mijn ploegie.
0: Ja.
2: Dan zijn we maar bescheiden vierde klasses. Maar heb je ook bepaalde ploegen die echt proberen te zuigen? Dat gebruiken ze gewoon als wapen. En dan spreken ze toe van: jongens, alsjeblieft, ten alle tijde kopie erbij gebruiken. En ik denk dat ze dat ook wel weten. En professioneel genoeg zijn om te weten wat.
3: Vincent, is het dan niet. Kijk, wij zien nu steeds meer heel erg clean voetbal. Hè? Mm-hmm. Met de VAR en de scheidsrechters die geïnstrueerd zijn. Was het dan ook niet een beetje nostalgisch, ouderwets, Zuid-Amerikaans, strijden voor wat je hebt en uiteindelijk dood op het veld neervallen, excuses maken. Strijden, en passie die wij misschien wel missen.
1: Ja, maar dat vind ik altijd zo makkelijk. Strijden met alles wat je hebt is wat anders dan iemand voorbij gaan de knal voor zijn kanus geven. En dat daar de VAR niet op ingrijpt tot twee keer toe.
3: Kan jij Argentinië nog herinneren met al die bebloede shirts?
1: Ik heb een schitterend boek in de kast staan dat daarover gaat. Dat heeft volgens mij letterlijk bloed.
3: Wij zenden toch ook vaak die Zuid-Amerikaanse wedstrijden uit.
1: Maar dat vind ik leuk in de samenvatting van 2 minuten. Dat die gekkigheid. Maar een hele wedstrijd, dat heb je ook wel eens. Dat je in zo'n hele wedstrijd valt. Dat is niet om aan te gluren.
3: Nee, ik heb me ook verbaasd over sommige momenten. Maar ik vind wel, misschien ben ik daar dan de enige. Ik vind dat je alles moet doen om die wedstrijd tegen een topfavoriet om die te winnen.
1: Ja, en ik vind dat alles wel zijn grenzen heeft.
3: Dat snap ik, maar de scheids moet bepalen wat de grens is.
1: Ja, maar dat is nou net het punt wat ik probeerde te maken. Ja. Als een scheidsrechter dus dat daar niet aangeeft en een paar dagen later wel fluit voor iemand die half op meteen gaat staan, dat er dan mensen komen met complottheorieën.
3: Nee, oké, maar dan ga jij nu van de mensen uit. Maar die spelers hebben daar echt lak aan. Die willen een ronde verder. En die staan tegen de torenhoge favoriet. Dus die gaan het veld in, opgepompt en al. En je weet, de Afrikanen die zingen dingen allemaal in de kleedkamer. Bij jullie gaat de bus aan. En zij zijn helemaal tot in de nek zijn ze toe gewapend om die wedstrijd te winnen. En daar horen, en als je die, ik heb ook zo'n Galarza. Ik vond dat het typische Zuid-Amerikaanse strijder. Mm-hmm. Nou, hij ging over de scheef. De scheidsrechter die zag volgens mij alles behalve wat er allemaal gebeurde. En Mbappé ging er als... Nou ja, en het Frans Els ging er toch om zoals je ermee om moet
0: dat
3: gaan.
0: Dat komt omdat iedere Fransman in zijn achterhoofd die actie van Zidane heeft. Ja. Dat is het allerbeste voorbeeld van een provocatie waar iemand
4: van zich...
0: Tegen Materazzi, WK-finale. Dat je zelf totaal, dat weet iedere Fransman. Die hebben dat... Het kan niet anders dat die coach heeft zich gewoon voorbereid. Luisteren. Dus die gaan echt alle grenzen opzoeken en eroverheen. En nog een keer eroverheen. Laat je niet provoceren.
2: Wat jij zegt eigenlijk, leg maar bij één iemand... Want dat is bij de scheidsrechter een hoeveelheid toelaat. Mm-hmm. Het moment dat ze komen lopen zuigen of zeiken of wat dan ook... en er trekt gelijk een gele kaart, dan zijn ze gewaarschuwd. Maar omdat hij dat elke keer naliet, ja, zij zoeken natuurlijk de grens op.
0: Ja,
2: ik ben het met Sjano eens. Ik ben het met hun eens. Zij weten dat ze geen kwaliteit hebben om Frankrijk te verslaan.
3: Ze gaan ze nooit, dus als je 100 keer tegen Frankrijk speelt...
2: Het gaat uiteindelijk alleen om de winst als je op het veld
3: 99 keer.
2: En dat vond ze niet leuk om te zien.
0: Ja, maar het is toch geen vrijbrief om te gaan schoppen en slaan?
3: Nee, maar
0: alleen, wat ik die poolfase had iedereen erover dat die scheidsrechter dat ze juist zo goed waren, want iedere knullige overtreding... je hebt natuurlijk die nieuwe regel.
3: Als
0: je, ja, doorgaan, omdat je moet opstaan en door, anders sta je een minuut langs de kant. Ja. Dus dat over het cleane voetbal, dat zagen we eigenlijk best veel in die poolfase. En dan krijg je gekkigheid, zoals bij Paraguay, Frankrijk... en die scheidsrechter die ineens een goal afkeurt... omdat iemand een kwartier ervoor op iemand zijn teen half is gaan staan.
4: Ja,
0: ja, dan is alles wat opgebouwd is in die poolfase... dan val je toch weer terug in te veel interpretatie, te veel gedoe. Far. En dat mensen voor de televisie het dan ook niet meer weten.
3: Nou, kijk, de scheids die floot in de lijn van het hele toernooi, die liet doorgaan. Maar de VAR heeft hem teruggeroepen om toch naar de beelden van Martinez...
4: 18 Egypte hebben we het nu over.
3: Op zijn voet. Dus daarin is eigenlijk waar wij al heel lang over roepen... dat de VAR zijn doel voorbijgeschoten is en dat we nu aan het muggen zitten. En volgens mij heeft Danny Koevermans hier al gezegd... we zitten er momenteel om te kijken. Niet om te bewonderen wat er allemaal goed gaat... maar we zitten echt te zoeken bij de VAR naar dingetjes die er fout zijn gegaan. En dat zijn hier twee voorbeelden.
0: Die VAR was toch juist heel terughoudend?
3: Dat was het. Ja. Alleen nu blijkt dus waarschijnlijk dat het ook bij hun spannend wordt.
0: Ja.
3: En dat ze denken, ik moet de finale halen. Want als ik dit gemist heb... Mm-hmm. En Argentinië staat morgen de krant te koppen... dan weet je dat je als VAR de finale niet gaat halen. Als dat zo is. En andersom. Dus die gasten zitten daar onder hoogspanning... en die moeten elk dingetje moeten ze beoordelen. En ik denk dat ze echt in hun achterhoofd hebben... dat ze de finale of zo ver mogelijk in het toernooi willen blijven. Scheidsrechters en VAR. Nou, en dan heb je dus dat er...
0: Nou, dan had die van Frankrijk-Park waar je dan geen last van.
3: Nee, die wisselde dat het de laatste was. Die
0: Oezbeek,
3: die wist...
2: Dat is ook mijn punt. Kijk, een overtreding is een overtreding. Maar op een gegeven moment iemand langsloopt en geeft gewoon een tik. Wat de bal zien in de buurt, niks. Ja, dan moet je gewoon de VAR erbij roepen. Die geeft een tik. Want tegenwoordig, een slaande beweging is al een rode kaart.
3: Nee, intentie. Het gaat
2: om de intentie.
3: Met de kracht waarmee.
2: Volgens mij
3: op de arm. En tegen wie was dat? Op de arm dat slaan tegen Mbappé, toch? Dat hij voorbij liep en op zijn arm sloeg.
4: Ja,
3: de scheids stond exact in de lijn. Hij zag het gebeuren. Ja. En hij koos er bewust voor om daar niet voor te fluiten. En ja, dan krijg je dus uiteindelijk dat die gasten zich gaan misdragen. Zuid-Amerikaans misdragen. Ik vond het op de een of andere manier... Vond ik het een soortement van... Weet je, dat je als kind zijnde de grens opzoekt... en steeds een beetje over de grens en dat je denkt... Oh,
0: ja, maar zonder van het hele verhaal... het ging vrij lang goed, dit toernooi, met de arbitrage. Er werd best wel
4: veel complimenten.
0: En heb je twee situaties. Trump gaat zich met die rode kaart bemoeien.
2: Ja, dat is een afschrik.
0: En je hebt dat Argentinië-Egypte wedstrijd.
4: Voer voor complotdenken.
0: Ja, precies dat. Nu zit je toch weer voor de televisie en denk je... Ja, wat gaan we nu weer meemaken? Ja. Dat was eigenlijk weg. Mm-hmm. Het was een vrij clean,
2: als het aan mij ligt,
0: goed toernooi.
2: Als het aan mij ligt dat je... Als je lekker Canada-Mexico samen laten doen... misschien met Brazilië erbij, maar niet Amerika, joh. Dat is niet geschikt.
1: Om de toernooi te organiseren?
2: Nee, niet geschikt.
1: Dat is misschien al een andere discussie, maar...
2: Ja, gewoon niet, totaal
4: maar
2: niet geschikt.
4: Maar de ingreep van Trump heeft uiteindelijk Amerika ook niet geholpen.
3: Nee. Dit. Nou, wat ik en die jongen ook niet. Die Balogundi, die kan er niks aan met doen. Een zak aardappel op zijn rug.
1: Maar ik weet niet wie
3: het... Wat mooi vond zo'n last van de druk die met zich mee... Want heel Amerika had nu de hoop dat hun beste speler... Want hij werd 100 keer benoemd als beste speler van Amerika. Dus ja, die jongen die voetbalde en hij volgens mij... daarna ook een statement gegeven.
4: Ja.
3: En weet je, zodra hoogbekleders, zeg ik dat goed?
1: Hoogwaardigheidsbekleders
3: zich gaan bemoeien met voetbal of met sport in het algemeen... dan geef je zomaar een extra druk aan sporters die eigenlijk vrij in hun hoofd moeten zijn. Die Balogun die speelt een fantastische WK. Die heeft Pepi achter zich gelaten. En die laat zien waarom hij misschien wel straks in Engeland moet spelen. En dan komt er zo'n wedstrijd met zo'n druk... waarbij de belangrijkste man in de wereld eventjes gaat regelen... dat jij mag spelen en vertelt dat jij de beste... en dat je Amerika richting de finale gaat schieten. Ja, ja, ook voor Pochettino natuurlijk verschrikkelijk.
4: Ja, die was daar denk ik ook niet zo blij mee. Dat
2: ja, maar dat kan toch niet? We hebben het toch nog nooit vertoond in de geschiedenis van het voetbal. We hebben het over. Dat kan
1: nou, die Pochettino had een enorme bak boter op zijn hoofd. Die zei voorafgaand aan de wedstrijd... dat het allemaal dat het volkomen terechte beslissing was.
4: Ja.
1: En afloop, toen die kansloos afgepoetst was, zei hij van... ja, nee, maar er werd ook een bepaalde druk op mijn elftal gelegd. Die ging volledig de andere kant op. Ja, dat vond ik een mooi verhaal.
4: Dus ik zag bij de Amerikaanse collega's.
2: Wat grappig vond is dat hij aan het vertellen was. Trump dat hij heel veel van voetbal... van

0: wordt en dat je direct naar het kleed, is bij hun niet een consequentie van de volgende wedstrijd niet meedoen. En dat is best wel gek.
1: Er komt bij. Er is ook een precedent geschapen door het gegogel met die schorsing van Ronaldo. Voorafgaand WK al. Daarmee, dat hebben ze uit elkaar getrokken. 1 wedstrijd schorsing en de rest dan over het WK. Ja. Nou, als je op die manier met de regels gaat morrelen.
2: Ja, maar ik vind dat veel te weinig is benoemd.
1: Dat speelt hier dus ook een rol.
2: Dat is ongelooflijk.
0: Die spits van jullie toch ook?
1: Ja, dat is zeker. Lokalia kreeg ook een rode kaart tegen Schotland. En die schorsing is ook over dat Aruba was die geschorst. En de rest, uiteindelijk bleef het bij 1 wedstrijd. Maar als dat langer zou zijn geweest, dan was dat ook over het WK ingezet. Dus je gaat goochelen met je eigen regels.
3: Want Frankrijk heeft nu al gevraagd. Olise kreeg een onterechte gele kaart. Die zouden we ook graag kwijtgescholden willen hebben.
0: Die 5 gezegd, blijf staan.
3: Kwanza kreeg rood bij Engeland. Uitrecht. Die zeiden ook al van, nou, dan willen we ook nog wel eens naar gaan kijken. Zo blijf je bezig.
2: Ik vind het ook bedoeld als we ze gaan creëren op een gegeven moment. Weet je, je hebt bepaalde richtlijnen, je hebt regels. En daar wordt nu gewoon van afgestapt om bepaalde mensen te pleasen. En ja,
0: ik denk dat de FIFA het gewoon bij deze hiccup, als ik het zo, want ze liggen er nu toch uit, dat ze het hierbij houden en dat het nu wel weer gewoon.
1: Ga jij daar je hand voor in het vuur steken? Ah, ik denk niet, hoor.
0: Nee. Qua spelregels denk ik wel. Ik denk dat ze zich nu niks meer kunnen veroorloven. Ik denk dat ze zich wel.
1: Ja, maar iedere keer als je denkt, gekker wordt het niet. Ja,
0: daar heb je wel gelijk in. Maar nu is wel iedereen eroverheen gevallen. Normaal gebeurt het achter de gesloten deuren. En nu was Trump, die ging even vertellen hoe geweldig
1: hij was. Het gaat dus alleen maar om hun zin te halen. Ja. En of het wel of niet terecht is of wel of niet zinvol is, dat maakt helemaal niet. Het gaat om de zin.
2: Ja, eigenlijk
1: dus de volgende keer doen ze het weer.
2: Eigenlijk begon het al met het schandalig verwoorden dat Iran elke keer ingevlogen moet worden, wedstrijd moet spelen en volgens gelijk weer weg moet.
1: Ja.
2: Dat is al. Ik kan er niet bij mijn hoofd.
1: Nee, en die scheidsrechter, dat gaat weer richting de achtergrond. Maar dat komt nu ook weer naar boven. Terwijl is een redelijk clean WK. 2 van de incidenten. En wij halen het er nu ook allemaal.
2: Dus zo'n land als Iran heb gewoon vanaf het begin af aan geen schijn van kans gehad.
1: Nee, dat klopt. Dat was duidelijk.
2: Geen schijn van kans gehad.
3: Ja. Nog één ding, ook over dat Argentinië-Egypte. Want Vincent, jij hebt een lievelingsscheidsrechter. Dat is bijzonder en opmerkelijk. Maar,
1: ik vond het altijd een hele goede scheidsrechter.
3: Ja, François Letéchier. Dat was die wedstrijd bij Argentinië-Egypte. Wat denk je?
1: Die gaan we niet meer terugzien, nee. Nee. Want als ze ergens niet van houden, of het nou UEFA of FIFA is, dan is het ophef.
3: Gedoe.
1: Ja, gedoe. En hoe het ik wint of keert.
3: Egypte heeft ook gevraagd, van laat hem geen wedstrijd meer fluiten.
1: Ja, of dat een grote rol speelt, weet ik eigenlijk niet. Want ze bepaalt toch uiteindelijk alles lekker zelf.
0: Hey, is het voor Makkely, is het voor Makkely bijvoorbeeld, wil hij de finale halen? Want de kans is nu best wel aanwezig. Nederland al heel snel eruit. Ja. Moet je dan willen dat je nu Frankrijk-Marokko krijgt, bij wijze van spreken? Mm-hmm. Of moet je eigenlijk nu een beetje low en dan half finale niet, dat je dan de finale...
1: Ik denk dat het gunstig zou zijn, een goede kwartfinale fluit. En dan speel je zelf wel dus, kijken voor een finale. Een halve finale is altijd
0: Engeland-Noorwegen bijvoorbeeld. En daar het goed doen.
1: En daar een geweldige wedstrijd fluiten. Dan heb je kans dat hij
0: een doelpunt. Frankrijk-Argentinië finale mag fluiten.
1: Ja.
3: Hoop jij toch nog een beetje op Nederlands succes dit WK, Marciano?
0: Nee, maar als we dan toch chauvinistisch mogen zijn, dan hoop ik wel voor Makkely dat hij de finale mag fluiten.
1: Alleen weet ik niet wie 4 jaar geleden de finale floot. Als dat een Europeaan is geweest, dan is dat vaak.
0: Ga je dat nu zeggen? Nee.
1: Dat speelt vaak ook wel een rol. Of een Zuid-Amerikaan of een Afrikaanse scheidsrechter of wat dan ook. Dat ze daar ook in roleren.
3: Maar dan wordt het toch nog een soort politiek spel, ook die scheidsrechterszaken. Gelukkig. Blijven we erin. Oh, toch nog even. Spanje-Engeland hadden jullie allebei als finale eensgezind. Frankrijk zit daar dan niet bij.
1: Nou, ik denk dat we allebei denken dat Spanje de methode gaat vinden om Frankrijk uit elkaar te spelen.
3: Ja, vinden jullie Spanje zo indrukwekkend?
2: Ja, ik tegen Portugal ook. Tegen Portugal ook. Druk zetten. Maar zo druk zetten dat je bijna niks weggeeft. En dat is de kracht. En als ze het bal hebben ze zoveel kwaliteiten aan de bal. Dat ze, ondanks dat ze niet echt een spits hebben eigenlijk.
1: Hij is juist een hele goede spits, vind ik. Allebei. Hij is zowel Ayarzabal als Merino.
2: Maar ik bedoel, het zijn geen echte spitsen.
1: Nee.
2: Maar die vullen het zo goed in als volgens een spitsen. In het meevoetballen en die goal die ze maken tegen Portugal. Geweldig. En ik denk dat zij Frankrijk echt pijn kunnen doen.
1: Die Ayarzabal loopt gewoon 1-2. Hè? Ja, iedereen zegt dus geen spits. Maar die loopt gewoon 1-2 in de nationale.
3: Ja, hij scoort wel zijn goal.
1: Maar hij 30 goals. Ja. In 59 wedstrijden.
2: Hij is spits gemaakt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ach, zo goed.
3: En verder Argentinië hebben jullie allebei ook niet?
2: Ja, ik ben niet onder de indruk van Argentinië.
1: Ik ook niet.
2: Ja. Verdedigend matig.
0: Als je 2 keer 3-2 weet te winnen, met of zonder hulp. Maar als jij een aantal keer gewoon zo door het oog van de naald... dan heb ik altijd het idee, dan moet het ook zo zijn.
2: Nee, de reden waarom ze het niet gaan redden... is omdat ze nu nog steeds teren op een 39-jarige Messi.
0: Ja. En, dat deden ze 4 jaar geleden, was hij 35. Juist.

0: Des te langer het duurt, des te meer de aanslag is op zijn lichaam.
1: Gis je niet.
0: Waardoor ik denk dat het op een gegeven moment voor hem te veel gaat worden. Je zag het gisteren eigenlijk al. Ja,
2: hij speelde helemaal niet goed.
0: Hij speelde niet goed. Vooral niet de eerste dingen van de wedstrijd. De eerste periode van de wedstrijd. En daarna op een gegeven moment kwam hij. Ging hij even gas geven. Geeft een assist en maakt hij een goal. Maar je ziet ook aan hem dat het voor hem ook gewoon op een gegeven moment zwaar wordt. Want deze man voetbalt tot 20 jaar op het allerhoogste niveau. En ik ben 39 jaar. Dat gaat je echt niet in je koude kleren zitten.
3: Hij krijgt ook weinig. Hij krijgt geen rust eigenlijk bij 18. Kan ook niet de laatste
2: die
3: wedstrijd.
2: Ik deed die laatste poolwedstrijd dat hij volgens mij begon niet op de bank, toch?
3: Ja, toen kwam hij erin en scoorde hij alsnog. Ja. Jordanië. Want ze hebben dus nu gespeeld Algerije, Oostenrijk, Jordanië, Kaapverdië, Egypte, Zwitserland.
2: Die gaan ze nu krijgen.
3: Pieter Schmeichel zei al, dit is de Europa League route op,
2: goed gevonden.
3: Op het WK.
0: Ja, maar ik vind dat wel een beetje onzin, want van tevoren weet je niet wie je krijgt of wie de eerste wordt.
2: Dat Nederland toch 2 jaar geleden?
3: Ja, ze had Nederland 2 jaar geleden. Het is ook gewoon een groot plan of zo, maar het is wel...
0: Ja, maar zo wordt het wel gezegd. Ja. 18 wordt geholpen dit. Er is een paar complottheoristen nu gegaan.
3: Maar het is een andere route dan die Marokko heeft richting de finale.
0: Sowieso, maar dat weet je. Je moet ook de geluk aan je zijde hebben. Ja. Hè? We zien het met Champions League, we zien het met zoveel dingen. En
4: ze zijn ook de number one seeded. Hè? Dus eigenlijk bij tennis heb je ook... volgens mij, als je de nummer 1 van de wereld bent... dan speel jij best wel redelijk. Tot de kwartfinale is redelijk. En dan de halve finale krijg je de nummer 4. Wow. En zo bouwst op naar de nummers 1
0: alles
4: tegen 2.
0: Alles is toch van tevoren geloot? Alle groepen zijn toch van tevoren geloot?
3: Zeker. Wel, maar de nummer 1, 2, 3 en 4 zouden elkaar van de wereld... zouden elkaar volgens mij eigenlijk pas in de finale...
0: Want ik was het ook niet mee eens dat Nederland zo vroeg Marokko trof. Want als je andere wedstrijden had, zoals Canada tegen Zuid-Afrika... en zo, denk ik, weet je wat geeft een van die twee dingen?
4: Wie zijn de 1, 2, 3, 4?
0: En nu had je eigenlijk al toplanden die eruit vlogen... omdat ze gewoon tegen elkaar speelden, weet je? Maar ja, dat is je geluk.
2: Volgens mij volgen we nu 2 discussies.
3: Ja, dan gaat hij door elkaar. Jij zegt Frankrijk-Argentinië, Marciano?
4: Ja.
3: Ja, gewoon. Want je had je theorie herhaling.
4: Nee, het is 1 keer eerder voorgekomen. Maar ik blijf erbij. En dat was dat Argentinië-Duitsland. Dat was toen die Maradona-wedstrijd. En 4 jaar later was het weer Argentinië-Duitsland. En toen won Duitsland in Italië, 90. En dus ik denk dat de geschiedenis vaker herhaalt. En dat is in de sport en dat is in het leven ook zo. Dus ik heb zo het idee dat de geschiedenis zich gaat herhalen.
2: Je hebt er wel een beetje met haren bij getrokken, die geschiedenis.
4: Ja,
0: een beetje aangepast.
4: Ik heb hem een beetje aangedikt. Maar goed, het maakt niet uit. Hij gaat zich herhalen.
2: Ja. Ik hoop wel op een halve finale Argentinië-Engeland.
3: Mooi.
2: Dan gaan die tabloids in de Falklandoorlog
3: komen erbij.
2: Dat wordt zo opgepompt.
3: Zouden ze dat weer doen?
2: Ja, dat vermoed ik. Dat ze die kant al op gaan. Ja, nee. Dat wordt echt een schitterende wedstrijd.
3: Overigens de FIFA-ranglijst. Argentinië, Spanje, Frankrijk, Engeland natuurlijk.
4: Ja, die zitten er allemaal in.
3: Ja.
4: En dat kan.
3: Het kan.
2: Sterker nog, het zou vrij logisch zijn eigenlijk als je de wedstrijd erbij pakt.
3: Nog even op de stelling terugkomen, want we hebben toch nog bijna 2,5 minuut. Jullie zeiden allemaal eens op een buitenlandse Ajax-trainer... hoe kan gebrekkig Engels spreken. Ja, is dat niet hartstikke onhandig?
0: Nou, ik heb in het Midden-Oosten gewerkt en daar had ze ook gewoon vertalers. Dus,
3: tolken erachteraan.
0: Ja, natuurlijk. Gewoon een tolk die erbij loopt en die...
2: Ze hebben weer blind nu door binnen gehaald.
3: Ja, dat is de tolk. Ja.
2: Dus. 3 jaar met hem samengewerkt, die kan het zo overbrengen.
3: Want vandaag was het een open training. We hebben ook op ESPN.nl daar een artikel over, een item te zien. En ja, Daley Blind is toch degene die het een beetje moet gaan uitleggen.
4: En spelers zijn heel erg visueel ingesteld. Dus als jij gewoon goede beelden van de training... goede beelden van wedstrijden, oefenwedstrijden... als je daar gewoon met de juiste mensen... en nou in dit geval Blind kan ook nog een heleboel vertalen... maar spelers willen het zien. Zitten de hele dag op dat ding, op die telefoon. Dus die willen het ook zien. En die weten echt wel wat ze fout doen. En als de trainer gewoon aangeeft... Nou, in het gebrekkige Spaans. Of een gebrekkige Engels.
3: Spaans schijnt wel...
4: In het gebrekkige Engels. Hoe die het wil hebben, nou, dan snappen ze het echt wel.
3: Ja?
0: Ik vind wel dat hij mooie dingen heeft gedaan bij Girona. Echt mooi voetbal gespeeld. Jammer niet gedegradeerd dan afgelopen...
2: Dat kan. Nou ja, dat kan. Girona is geen Atletico Madrid of Valencia. Dat is een klein clubje. Die hebben 1 uitschieterjaar gehad waar ze de Champions League haalden. Ja, maar die kunnen er ook uit. Ja. Dat is op zich niet zo gek.
3: Het was...
0: West Ham is eruit, dus...
3: Ja, die zijn er ook.
2: Spurs, bijna 2 jaar achter elkaar. Dus dat kan wel.
3: Dizzy Hansen zei het wel ergens in een interview. Ja, het Engels is een dingetje. Maar de rest zei al vrij snel van het kan gewoon. Dus nou ja, blijkbaar kan dat. Als jullie ook zeggen dat kan.
0: Geen probleem.
3: Ajax, veel Ajax-nieuws. Ter Stegen komt er nog aan. Jean Steur dus weg.
0: Goeie hoor, Ter Stegen als hij fit blijft.
3: Ja, dat is een belangrijk
0: een wapen, zeg ik.
3: Of die
2: voetballend ook.
0: Ja, niet normaal.
2: Ja, die legt ze heel makkelijk.
0: Die is gewoon een van de betere in de rondes bij Barca.
3: Ja.
0: Bizar, hè?
3: Ja. Nou, dat zou qua naam in ieder geval wel heel leuk
4: Succes,
3: zijn.
4: Succes voor Sean Steur.
2: Zijn hij cynisch?
4: Nee.
3: Hij moet aan de bak.
4: Hij moet aan de bak. En hij blijft bij de selectie. Zij hebben ze vanuit daar aangegeven. Dus hij zal het dan denk ik met minuten moeten doen.
2: Mag het voor een kleine 30 miljoen bij de selectie blijven in ieder geval? Ja,
4: daar kijken ze toch niet op 30 miljoen.
3: Jullie blijven ook bij de selectie, mannen. Maar gelukkig. We gaan wel even tussenuit. En dan zijn we er morgen gewoon dus weer met een nieuwe WK-praat. Na afloop van Marokko tegen Frankrijk. Zit in. Tot dan.

0: naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Op de Franse Nationale Feestdag deden 8 Nederlandse militairen en een paar honderd collega's van andere Oekraïne-bondgenoten mee aan de parade in Parijs. Het is de eerste keer dat de coalitie van bereidwilligen meedoet. Frankrijk viert vandaag de bestorming van de Bastille en de Franse Revolutie. Dit jaar staat in het teken van het ontwaken van Europa als militaire macht. De militairen liepen langs tientallen staatshoofden en regeringsleiders die sinds gisteren in Parijs zijn voor een top van de coalitie. Onder hen premier Rob Jette. En dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Er wordt zo'n 20.000 kilo Emmentaler kaas vermist. De kaas was op weg van het Zuid-Duitse Beieren naar Frankrijk, maar verdween spoorloos. De lading heeft een waarde van 80.000 euro. De vervoerder van de kaas laat weten dat hij de levering aan een logistiek bedrijf had uitbesteed dat online was benaderd. Diefstal van kaas komt wel vaker voor. In 2024 werd een kaasgroothandel in Londen voor 350.000 euro opgelicht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Harmelen en Nieuwegein 9 kilometer file door een vrachtwagenongeluk. De hoofdrijbaan is dicht, verkeer gaat via de parallelbaan. Dat geeft een half uur vertraging. En 230 Maarsen richting Utrecht bij de A27 3 kilometer file en een half uur vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Here, WIZ, we play nothing but the hits. Nothing but the hits. Nothing but the motherfucking hits.
1: Van 27 september tot en met 4 oktober komen de beste padelspelers ter wereld naar Rotterdam. Ahoy! Tijdens Cupra Rotterdam Premier Padel zie je razendsnelle rallies en beslissende punten op het allerhoogste niveau. Intens, snel, meeslepend. Dit is padel zoals het bedoeld is. Beleef het live en ga ook zelf de baan op in Ahoy. Bekijk het programma en bestel je ticket of zakelijke arrangement nu op premierpadelrotterdam.com.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, oh, nee.
2: Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: De AD Voetbal Podcast.
2: Met minder geld en minder mensen willen we meer bereiken. We willen meedoen in de Champions League en daar ook presteren. Het moet anders, slimmer en de Ajax-manier met eigen jeugd. Het zijn de woorden van Ajax-directeur Menno Gelen op 17 december 2024 bij de aandeelhoudersvergadering. Anderhalf jaar later presenteert de Amsterdamse club een Braziliaanse spits waar ze 17,5 miljoen euro voor betalen.
1: Etienne Verhoef.
2: Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 14 juli met Maarten Wijfels. Ik heb geen waardeorde over die 17,5 miljoen euro, maar ik vond het een heel mooi contrast hoe je twee jaar geleden kan zeggen, anderhalf jaar geleden kan zeggen, we gaan het anders doen en je geeft nu een transfersom uit die Feyenoord en PSV niet betalen.
3: Nee, het is Miralem Soleimani-achtige bedragen. Miralem Soleimani-achtige tijden zijn het weer in Amsterdam. Daar vergelijk ik het een beetje mee. Dat toen moest Ajax ook, vonden ze zelf. En het werd er enorm veel uitgegeven. Het werd vervolgens een rampseizoen onder Marco van Basten. Niet gezegd dat het nu wordt, maar het is wel. Wat ik Mikos gisteren ook hoorde zeggen in de in de podcast hoorde zeggen dat het alles op rood is in Amsterdam. En dat, daar lijkt het wel op.
2: Het lijkt ook een beetje, we hebben over een aantal dagen Conference League. We hebben eigenlijk geen spits meer lopen, want Wout Weghorst is weg. Dolberg is geblesseerd, we moeten iets. Want anders maken we geen doelpunten. Moet ik het ook zo een beetje zien?
3: Ja, god. Het kan natuurlijk best zijn. Ik las wat dingen over die nieuwe spits, dat die. Ik geloof dat. Was het Hans van der Zee, de oud-scout van Ajax? Die zei, hij kan absoluut doelpunten maken in de 16. Maar buiten de 16 kan hij niet voetballen. Dat is misschien gechargeerd gezegd. Maar het is wel zo. Dat geldt ook een beetje voor Peppi bij PSV. Ja. In de 16, ja, dat maakt hij ze wel.
2: Ja.
3: En buiten de 16 is het moeilijk. Dus als deze jongen voor Ajax het doelpunt gaat maken die Peppi maakte, nou, dan heb je er wat aan.
2: Ja.
3: Maar goed, dat is een beetje moeilijk inschatten. Want hoe komt hij binnen? Hoe gaat Ajax spelen? Pakt dat meteen in het programma dat ze hebben? Of heeft dat tijd nodig? Daarom, ja, ik vind ook altijd, er worden nu altijd hele analyses gemaakt van spelers die dan komen. Ja. Van wat voor speler is het en hoe gaat dat? Maar volgens mij kun je dat echt pas zeggen als hij er is. Ik moest het meeste lachen om Branko van de Bomen. Ik haal dat voorbeeld altijd aan.
2: Ja.
3: Daar werden ook hele analyses over gemaakt. Nou, zijn traptechniek, die zou Ajax echt in een volgend level brengen. Dat was me toch een geweldige aankoop. En wel hierom wat hij in Frankrijk allemaal deed. En vervolgens ging je die jongen in Nederland bekijken. En toen, ik heb het wel eens verteld. Je keek naar hem en je dacht meteen, maar wacht even, deze jongen. Die heeft toch niet het Ajax-niveau of het top Nederland niveau. Als je kijkt naar wendbaarheid, het wegdraaien. Dat heeft hij helemaal niet. Dus ja, waar die analyses, dat is ook een beetje een verdienmodel geworden. Hè? Van zie ons eens even meteen iemand neerzetten. Maar ja, ik vind dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn.
2: Je hebt wel een teamwedstrijd, dat kennen we. Teamwedstrijden kijken.
3: Ja, maar Etienne, hoe langer, hoe meer. Het is gewoon zo dat je iets de tijd moet geven. En er worden nu ook al hele analyses van oefenwedstrijden gemaakt. Waarin vorige week zei een trainer tegen mij, ja, ik ben nu begonnen. Ik heb er maar 7 van onszelf, van de A-selectie. Die heb ik maar even verdeeld over 2 helften. Want je moet er allemaal nog geen conclusies aan verbinden. Maar dit is echt even het opstarten van. En vervolgens lees je analyse oefenwedstrijd. Ja, dat niet doen. Gewoon even. Even, je kan best met een speler wat maken in de voorbereiding. Hè? Een nieuwe speler van die vertelt eens wat. Of iemand die een nieuwe start maakt. Allemaal prima. Maar de rest, laat dat zich nou even uitkristalliseren. Dat is toch logisch?
2: Ja. Maar goed, het beleid van Ajax is dus, kunnen we concluderen, alles op rood.
3: Daar lijkt het wel op. Het zou interessant zijn straks om na de transferperiode eens even de rekensom te kunnen maken met de financiële mensen ook bij Ajax. Hoe dat dan gaat. Bij club als PSV geven ze altijd wel even, dat is meestal de hand van het jaarverslag, geven ze ook echt een. De financiële man komt dan, Jaap van Baar, die komt dan echt uitleggen hoe de jaarrekening eruit ziet en hoe dat is opgebouwd en wat je eruit moet afleiden. En dat is altijd een heel helder verhaal. Ook een controleerbaar verhaal. Ze halen daar ook altijd supporters bij. Hè? Die hebben dan een aparte sessie waarin een paar supporters vragen kunnen stellen. Die ook wat financieel onderlegd zijn. En dat gaat eigenlijk heel transparant. Dus dat zou.
2: Ajax heeft ook, hè? Aandeelhoudersvergadering, ben je klaar, hè?
3: Dat snap ik. Maar je zou dat ook. Je zou dat ook na deze transferperiode zou je dat eigenlijk gelijk wel willen zien.
2: Nou, we gaan de teller erbij houden, hè, met de aankopen die gedaan zijn. Want 8 miljoen voor een linksback, 17,5 miljoen euro voor een spits. Dat is toch al 25,5 miljoen euro. Terwijl we afgelopen jaar van Johan toch steeds hebben gehoord dat de policy bij Ajax was tering naar de nering zetten. Want we hebben niet zoveel geld meer. Dus dan kijken wat het gaat opleveren deze periode, wat gaat gebeuren.
3: Ja, waarbij ik wel moet zeggen, ik was er vorige week en kijk, ik juich het als volger van de Eredivisie. Zou ik het wel toejuichen, een sterk Ajax dit seizoen? Want dat is voor PSV en voor de hele Eredivisie is dat uitstekend. Ajax moet echt weer gaan meedoen om de titel. Dat staat voor mij echt buiten kijf. Dus als dat op een of andere manier wel lukt, het moet natuurlijk wel verantwoord zijn. Maar als ze dat kunnen onderbouwen en ze zouden weer mee gaan doen, is dat uitstekend nieuws.
2: Ja, voordat de luisteraars beginnen, ze hebben inderdaad ook verkocht. Dat klopt. Ze hebben ook nog Sjur verkocht voor een goed bedrag. Ja.
3: En misschien gaat er nog meer weg. Waardoor, kijk, PSV had dat ook in het seizoen waarin Nederland voor het eerst twee Champions League plekken weer kreeg. Dat ze al voorsorteerden door Gakpo te verkopen, Madueke. En toen hadden ze in de zomer dus geld om echt grote aankopen te doen. Ja, dat pakte meteen goed uit. Waar ze bij Feyenoord ook een beetje verrast van. Of een beetje, heel erg verrast van. Hey, wacht even, hoe kan dat? Hoe kunnen ze dit doen? Het bleek te kunnen en PSV werd kampioen.
2: Ja.
3: Het doet mij ook denken. Jordi Cruijff heeft natuurlijk bij Barcelona ook meegelopen bij Laporta, die het toen weer overnam in de hele slechte periode van Barcelona. En die begon eigenlijk ook toen meteen met meteen weer een sterk elftal neer te zetten. Wat toen blijkbaar ook financieel misschien niet eens kon, maar ze deden het daar gewoon. En Barcelona is van daaruit weer gaan winnen. Dus het is misschien ook wel dat hij dat beeld in zijn hoofd heeft bij wat hij nu aan het doen is in Amsterdam.
2: Ik wil wel even naar het trieste nieuws van deze dag. Want je wordt er toch even door opgeschrikt. Rob Dieperink overleden, 38 jaar. Was onderdeel ook van Team Makkelie, VAR. Was natuurlijk in de opspraak enigszins ook weer vrijgesproken. Aanklachten waren geseponeerd van aanranding. Maar ja, dat is toch triest nieuws, hè? Voor zo iemand.
3: Zeker.
2: Ja, en voor de familie
3: ik
2: ook.
3: Ik moet
2: vooral
3: zeggen, ja, ik schrok er ook echt van toen je dat las. Omdat je zijdelings, het was wel, wij waren met het WK bezig. Dus het is niet zo dat in ons hoofd zat. Hè. Het is ook in de podcast niet voorbij gekomen volgens mij in Amerika. Zijn WK werd natuurlijk door de neus geboord. Door de hele berichtgeving en de nasleep. Ja. En nu, ja, dit trieste bericht. Ik begrijp dat hij van het weekend nog een wedstrijd had gefloten. Dus ja, goed.
2: De sterkte voor de nabestaanden. Laten we dat vooral voorop stellen natuurlijk. Hè?
3: Absoluut. Ja. En ik zag dat ook scheidsrechters, collega's scheidsrechters reageerden. En die waren ook echt in die berichtgeving echt wel aangedaan. En dat snap ik wel.
2: Ja, Danny Makkelie ook.
3: Een directe collega van je die wegvalt. En nog zo jong ook. Hè?
2: Zeker.
3: Jonge vent.
2: Ja.
3: Zo.
2: Danny Makkelie reageerde ook. En eigenlijk zei hij, ja, weet je wel, hij had net ervoor gereageerd dat WK klaar was voor hem. Toen kwam het dieperig erbij en hij zei ook, dan maakt eigenlijk er zijn vele malen dingen die zijn vele malen belangrijker dan dit. Dat zo'n WK dat al voorbij is eigenlijk. Hè?
3: Ja.
2: Hoe vervelend dat ook is voor hem, voor Makkelie.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Want even naar de scheidsrechter Makkelie dan. Drie wedstrijden op het WK. Had jij nog gedacht, halve finale zou er misschien wel eens in kunnen zitten voor hem of niet?
3: Ik heb geen idee hoe die aanstellingen tot stand komen.
2: Nou, waarschijnlijk belt Donald Trump door wie die wil hebben als scheidsrechter voor de halve finales. En,
3: Nou ja, ik heb een beetje het vaste standpunt dat scheidsrechters, ik kijk werkelijk nooit wie scheidsrechter is bij een wedstrijd. Je hebt het nu door het hele VAR gebeuren, heb je wel eens dat het ook in mijn hoofd gaat zitten. Maar over het algemeen, ik hou me altijd vast aan de theorie. Ton Gerbrand schreef eens in een boek. Die beschreef eens in een boek hoe in de Amerikaanse ijshockeycompetitie, geloof ik. Het WK ijshockey. Dat ze volgens mij Canada tegen Verenigde Staten. Dat ze twee Canadezen daar scheidsrechter waren. En dat iedereen daar blij mee was. Omdat juist de twee beste scheidsrechters die wedstrijd leiden. Toch probeer ik me altijd maar op dat standpunt te hebben. Dat ik zeg maar wat was het? Frankrijk tegen Marokko door een Argentijns trio wordt gefloten. Dat moet kunnen. Als we dat in vraag gaan stellen, ja, dan is het einde zoek. Dus,
2: Frankrijk-Spanje wordt geleid door Ivan Barton uit El Salvador. Die kennen we, want dat was de man die een historische rode kaart gaf dit WK. Aan de speler van Paraguay voor het praten achter met de hand voor de mond, hè?
3: Ah ja. Ja,
2: was voor het eerst dat daar een rode kaart voor werd gegeven. Dus die fluit die halve finale.
3: Ze zijn gewaarschuwd.
2: Juist. En Dennis Higler mag wel blijven als VAR. Want die blijft in ieder geval tot de slotfase daar. En het is nog niet bekend welke wedstrijd die als VAR gaat meemaken. Maar die mag in ieder geval opblijven. Dus het kader van arbitrage nieuws.
3: Hey, dan even... Maar wel een wedstrijd, hè? Wil je het daar nog even
2: over? Ja, nou, ik wil heel graag... Dan wilde ik net dat bruggetje maken naar die wedstrijden. Laten we beginnen met Frankrijk-Spanje. Want dat is natuurlijk de wedstrijd van vanavond.
3: Ik heb er een voorverhaal ook over geschreven. Omdat, ja, ik ben wel benieuwd. Frankrijk heeft zijn hele arsenaal al op tafel gegooid. Dit WK.
2: Ja.
3: Alle geweldige aanvallers. Iedereen heeft alles van Frankrijk al gezien. Maar voor Spanje geldt dat nog niet. Want hun grootste wapen, en dat is eigenlijk de tandem Lamine Jamal en Nico Williams.
2: Ja.
3: Ja, die hebben nog bijna niet samen in actie gezien. Omdat Williams, die had veel blessures dit seizoen bij Bilbao. Die is het WK. Ze probeerden hem in de eerste ronde rustig te brengen. Dus speelde hij weinig, maar een beetje kijken hoe dat ging. Na de derde poolwedstrijd kreeg hij weer een flinke overtreding tegen zich. Waardoor hij er in de eerste twee knock-out-wedstrijden weer uit lag. En tegen België in de slotfase kwam hij terug. En als hij meedoet, dus Jamal op de ene flank... En Williams op de andere flank. Ja, dat scheelt heel erg in wat Spanje dan brengt.
2: Ja.
3: Dus als dat wapen er weer is, dan krijg je waarschijnlijk een heel andere wedstrijd. En ik ben wel benieuwd, de La Fuente, de bondscoach van Spanje, ja, die heeft wel een puzzel te maken. Want wat ga je doen met een weer aanwezige Nico Williams? Breng je die vanaf het begin? Dan heb je een zekere wissel in de tweede helft.
2: Ja.
3: Je kunt ook zeggen, we brengen hem na een uur... en dan heb je hem op het veld als de verlenging begint. Maar ja, dan moet het na dat uur geen 2-0 voor Frankrijk staan. Dus,
2: ja.
3: Maar het scheelt echt heel erg. Want
2: maar Lamine Jamal, ik moet zeggen, die laatste in die kwartfinale... Zag je Spanje langzamerhand ook beter voetballen. Hè? En naarmate die wedstrijd vorderde, vonden de spelers elkaar beter. En Lamine Jamal is misschien nog niet in de topvorm die we allemaal betichten. Maar wat hij wel doet steeds, is de bal... zo slim bij zich houden en doorgeven aan een medespeler... die kleine paasjes tussen linies door en dat soort dingen... dat geeft hij wel echt heel goed, hè?
3: Ja, dat klopt. Maar het is nu... bij Frankrijk, het contrast is een beetje... Mbappé heeft in op één na alle wedstrijden gescoord, dit WK. Ja. En Lamine Jamal heeft pas één keer gescoord.
2: Ja.
3: En,
2: waar je misschien verwacht dat het WK van Lamine Jamal zou worden... als jonge ster die zich zou aandienen. Ja,
3: maar het is best wel makkelijk in te vullen. Mbappé profiteert ook van de aanwezigheid van al die andere aanvallers. Dat zijn bliksemafleiders voor hem. En omdat Nico Williams bij Spanje niet meedoet... Ja, komt natuurlijk nog meer terecht op de schouders van Lamine Jamal. En nou ja, als Williams dus toch weer beschikbaar zou zijn... Ja, dan haalt dat bij Lamine Jamal wat druk weg. Of letterlijk wat aandacht weg.
2: Ja.
3: Waardoor het voor hem misschien ook makkelijker wordt om er goed uit te komen. En ja, de laatste twee wedstrijden. Want we gaan allemaal ervan uit dat Frankrijk de sterkste ploeg is dit WK. Ik denk dat ook. Alleen, Spanje heeft wel twee keer van Frankrijk gewonnen. Hè, de laatste twee keer.
2: Ja,
3: op het EK in 24. Ja. En afgelopen, of tenminste een jaar geleden in juni... In de Nations League werd het 5-4 voor Spanje.
2: Spanje staat ook wel goed dicht, hè? Die geven weinig weg. Weinig ruimte weg.
3: Ja, het is alleen wel, zij willen natuurlijk op balbezit spelen. En zij willen ook dat balbezit controleren. En Frankrijk heeft natuurlijk per definitie een team... wat als je dan een keer de bal verliest, gelijk omschakelt.
2: Ja.
3: En dat zal de uitdaging worden voor Spanje. Kun je de wedstrijd controleren met balbezit... zonder die kans op de counter weg te geven. En dat lijkt me vrijwel onmogelijk. Want dit Frankrijk scoort elke wedstrijd wel. Het is alleen de vraag, ja... Wat ik net uitleg, kan Spanje dat balbezit ook omzetten in gevaar voor het Franse doel.
2: En vind jij dat, los van Lamine Jamal en Nico Williams... dat zij ook eigenlijk in dit Spaanse elftal echt een spits missen... die er echt gewoon 5 of 10 voor je inlegt? Dat zou toch moeten met dit voetbal wat je speelt?
3: Ja, dat zou het allemaal makkelijker maken. Alleen zijn ze ooit wel eens volgens mij met Fabregas als valse spits... Ook volgens mij Europees kampioen geworden. Of ik denk Europees kampioen, ja. Dus ze kunnen het wel. Maar het zou alles ietsje makkelijker maken. Als je een Harry Kane voorin hebt staan, scheelt toch wel.
2: Ja, dat ja. Als Harry Kane een Spanjaard zou zijn... Ja. Zou het allemaal iets makkelijker maken. Garicanos, zeg maar. Henk Jansen, die zegt... Ik hoor nu veel over Argentinië-Engeland. Als 10-jarige zag ik in 1966 Argentinië-Engeland... In mijn herinnering is dat een van de smerigste wedstrijden geweest... met een hoofdrol voor de Argentijn Ratien en scheidsrechter Krijtlijn.
3: Ja.
2: Ja, ik was in 66 niet, dus ik leg hem even bij jou neer. Jij bent ouder.
3: Ik ook niet, maar die Ratin is nu die is overleden deze week. Dus dat komt er ook nog bij. Ja, nee, in onze herinnering, in jouw herinnering ook, zit de wedstrijd in 86.
2: Ja, ja, dat klopt.
3: Dat eigenlijk. Dus nee, het is een hele beladen wedstrijd door alles wat erbij komt kijken. De Falklandoorlog zal wel weer voorbij komen. Dus ik ben benieuwd. Maar ik ben bij die wedstrijd vooral benieuwd ook. Volgens mij gaan twee uitgeputte teams tegen elkaar spelen. Want Sjoerd zei het ook. Engeland heeft al heel veel gereisd.
2: Ja.
3: Nou, bij Argentinië moet het elke wedstrijd uit hun tenen komen om nog een ronde verder te gaan. Dus het zou wel eens kunnen dat die twee ploegen echt op zijn. En dan wordt het de slijtageslag wie nog het meeste over heeft.
2: Ja, is dat dan ook... Want in Messi zag je er ook weinig meer in die laatste wedstrijd. Tot op het slot, hè? Toen was het er ineens weer.
3: Voor Messi is het natuurlijk... het is voor hem ook een toernooi van 5 weken straks. Ja. En natuurlijk gaat dat wegen. Ja, met alle druk die er al is. Hij was al emotioneel, hè? Heb je Messi ooit zo zien huilen als dit toernooi? Zegt waarschijnlijk ook iets over...
2: Dat weet jij beter dan ik, maar oudere mannen hebben daar vaker last van, hè, dat ze meer gaan huilen.
3: Ja.
2: Had jij in Kansas City ook last van een paar keer, dat je s'avonds moest troosten? Oh. Je emotioneel werd.
3: Wat zei jij nou allemaal weer? Dat associeer ik meer bij onze Pim.
2: Ja, dat is waar. Ja. Ja, dat klopt inderdaad. Ja,
3: Pim was, wij zijn nog te jong. Ja. Wij zijn nog te jong. Pim Ras, die zit wel in die categorie.
2: Ja, die is iets emotioneler.
3: Emoties.
2: Ja, emoties. Nee, dat klopt, ja. Je hoopt wel dat het een beetje dat het leuke halve finales worden. Want ik moet zeggen, ik dacht met die door het hele WK genomen, ik heb genoten van de voorrondes. Ik heb genoten van de tweede ronde ook nog wel. Maar naarmate we verder komen in het toernooi, vind ik het niveau van de wedstrijden slechter worden. Heb je dat ook, ja, snap
3: maar,
2: je?
3: Nou ja, maar het komt volgens mij ook omdat... je gaat nu echt wedstrijden krijgen die op het heetst van de dag worden gespeeld. En dat zie je natuurlijk ook wel terug.
2: Ja.
3: Ik denk dat als je gaat kijken naar het tempo in de wedstrijden... dat het tempo nu lager ligt dan in de eerste ronde.
2: Ja, en maar dan wel gemeten dat deze wedstrijd ook weer van Frankrijk en Spanje is in Dallas. Dus dat is gewoon een stadion dat dicht is. Ja. Dus...
3: Dat scheelt. Dat scheelt.
2: Dat is een verschilletje inderdaad, ja. Sjoerd is bij die wedstrijd. Dus morgen in de podcast blikken we met Sjoerd nog even terug op die wedstrijd. Nog één vraag van Gerald van Zanten. Vinden jullie het ook voor eens niet belachelijk dat er niet eens meer een kwartfinale in het Azteca-stadion wordt gespeeld? Of is gespeeld?
3: Ja, eens. Nou ja, een kwartfinale. Dan had de finale gespeeld moeten worden.
2: Ja.
3: En dat hadden ze toch vanuit historisch oogpunt hadden ze dat moeten doen. De derde keer... Er is geen stadion wat voor de derde keer een WK-finale organiseert. Dus dat zou eigenlijk gemoeten hebben. Maar misschien dat ze het niet gedaan hebben ook door de hoogte. Het zou kunnen dat dat nu een factor is.
2: Ja.
3: Of dat het gewoon omdat Amerika de hoofdorganisator is... dat ze het niet willen, hoor. Dat zal denk ik de hoofdreden zijn. Maar dat had wel mooi gestaan.
2: Ja, overigens is Argentinië-Engeland... of Engeland-Argentinië, zo je wilt... ook in een overdekt stadion in Atlanta. Dus... Ja.
3: Oké, dat zou dan schelen. Neem niet weg dat die ploegen wel echt veel kracht hebben verspeeld. Maar dat zou misschien voor het tempo in de wedstrijd kunnen schelen. Ja.
0: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Gary Lineker zei het ook in de podcast voorafgaand aan dit WK. Toen vroeg Louis Theroux, daar zat hij bij de podcast... en toen ging het over strafschoppen nemen... en waarom hij zo vertrouwd was met strafschoppen nemen. En toen zei hij, ja... oefende gewoon heel vaak, dus ik wist precies wat ik ging doen... en waar ik hem erin ging schieten, want ik had een vaste routine. Even een tipje voor de bondscoach die het zometeen gaat worden in Nederland. Maar hij zei ook daarin... ik roep al jaren, zei hij, dat wij onze spelers in Engeland kapot maken. En toen dacht ik... Harry Kane speelt in Duitsland. Dus Bellingham speelt in Spanje.
3: Ja.
2: Dus is het nou zo dat die spelers van de Engelse nationale ploeg... stuk worden gemaakt in de Premier League. Want daar worden de meeste wedstrijden gespeeld, toch? Die competitie is meest uitputtend.
3: Ja, maar weet je dat er dit toernooi nog geen Premier League speler heeft gescoord voor Engeland? Zag ik voorbij komen.
2: Ja, dat zegt misschien ook wat, ja.
3: Dat zegt misschien wel wat.
2: Ja.
3: Dat zij dus inderdaad, als het er echt op aankomt... leunen zij op de niet-Premier League spelers.
2: Ja, op Bellingham en Kane. Dat is eigenlijk, daar leunen ze op vooral.
3: Daar leunen ze dan toch inderdaad vooral op, ja.
2: Ja. Ga je ervoor zitten voor die halve finales van het WK? Je moet kijken, maar ga je ervoor zitten? Dat is wat anders, hè?
3: Jawel, want ze zijn nu ook op christelijke tijden, om het zo maar te zeggen. We zijn af van 3 uur 's nachts.
2: Ja, dat klopt.
3: Dus ja, dat is wel een voordeel, toch?
2: Heb je een voorkeur ook voor welke ploeg er doorgaat? Of
3: nee, nee, nee, nee. Dat maakt me echt niet uit. En het is niet zo, ik ben er, sinds Oranje eruit ligt, ben ik niet meer zo gegrepen door het WK, moet ik eerlijk zeggen. Omdat je, ja, dat heb je denk misschien ook wel als WK-rookie. De ballon loopt dan toch ineens loopt leeg. Ik heb dat altijd wel. Dat dan is de spanning waarmee je werk doet in die periode dat Oranje erin zit. Je bent helemaal gefocust daarop. En dat valt dat weg. Dan is voetbal even. En je moet ook je jetlag verwerken. Dus dan is het iets vrijblijvender wat mij betreft.
2: Oh, wat mij betreft niet hoor. Want ik ga wel heel goed op al die verhalen zeg maar van zo'n Trump en Infantino. En dan heb je mij wel helemaal te pakken. Ik ga van die intriges, vind ik echt geweldig.
3: Oké. Nou ja, ik had het wel bij het feit dat de 4 beschermde ploegen ook de halve finale halen.
2: Ja.
3: Daaraan gekoppeld kwam ook een bericht daarna dat. Ja, dat maakte me ook wel een beetje somber. Dat de FIFA er nu dus voor heeft gezorgd dat deze top 4 van de FIFA wereldranglijst. Die staan inmiddels zo ver voor op de rest. Dat het bijna onmogelijk nog is de komende jaren dat die landen ingehaald worden. Dus dat betekent dat de top 4 altijd verzekerd is van geplaatste statussen. En dat niet alleen, bescherming ook nog verderop in een toernooi.
2: Ja,
3: en toen dacht ik van oké, maar dan kom je toch op een punt dat als je het zo ver gaat formateren, dan denk ik toch dat op een gegeven moment de kijker gaat afhaken. Want ik zie ook graag de topspelers in actie. Als je kijkt naar het tennis, dan is het is leuk als er een keer een verrassing is. Of als er een.
2: Zoals Wimbledon nu een Britse jongen halve finale.
3: Maar dat bedoel ik. Dat maar uiteindelijk wil je. Wat hadden we? De geweldige wedstrijden tussen Federer en Nadal. Dat wil je vaak zien. Maar. Als in voetbal het zo geformateerd wordt dat straks die Britse verrassing eigenlijk bijna niet meer mogelijk is, dan kom je weer in een andere fase terecht. En ik denk dat zeker bij landenvoetbal, waar zoveel passie in zit, dat heb je ook gezien hè, dit WK. Ja. Als dat een invuloefening wordt, dan gaat het publiek toch afhaken.
2: Nou,
3: denk ik echt.
2: Maar daarom is het misschien ook wel slim, wat Infantino heeft bedacht. Dat eigenlijk iedereen aan het WK mee moet kunnen doen. Dus misschien moeten we dat WK voetbal dan nog maar uitbreiden naar 64. Want...
3: Ja, maar weet je, ja precies. Maar wat er gaat gebeuren is, en het is vanuit Infantino beredeneerd, ja, het is heel slim. Je kunt ook zeggen, het is heel sluw. FIFA wil dat in de eerste weken van het toernooi, dan moet je dus de Curaçao's hebben en dan moet je de Cape Verde's hebben, die zich helemaal verheugen dat ze misschien een rondje verder komen.
2: Ja.
3: Daar wordt het geld dan eigenlijk gemaakt. Hè? De kijkcijfers tot in de binnenlanden van Woekoe. kijken mensen naar het WK. Nee, maar zo cynisch is het. En daar haalt hij ook zijn stemmen vandaan om herkozen te worden. En dan aan de andere kant moet je de big guns, hè, de grote landen, moet je tevreden stellen dat die op het einde in het toernooi zitten. Ja, en dat gaat op deze manier prima. En als je er 64 van maakt, dan heb je in plaats van 1 Cape Verde, je hebt straks 3 Cape Verde's.
2: Ja, maar voetbal is een feest voor iedereen, Maarten.
3: Ja, maar het is. Ik moet je zeggen, ik luisterde vandaag in de auto naar een gesprek bij de NOS over bij de Tour de France. En toen kwam Stef Clement, is dat, hè? Die daar ook de analyse doet. En toen ging het ook over het gevaar voor de wielrenners. Dat er aankomsten zijn waar nog een extra bocht in zit. En weet ik veel wat allemaal. En toen zei de presentatrice, het moet toch om het belang van die sporters gaan. En toen zei Stef Clement, nee joh. Hij zegt, de Tour de France is het circus. En die sporters, dat zijn gewoon de artiesten of de wilde dieren, of hoe je het ook wil noemen, in dat circus. En die moeten gewoon een kunstje opvoeren. Maar het circus is de sport. Of het sport is het circus.
2: Ja.
3: En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk bij het WK momenteel ook. Het is het circus. En ja, dat treedt Messi treedt op.
2: Circus Infantino en iedereen treedt erop.
3: Precies. En de leeuw uit Cape Verde die treedt op. En Messi, de dolfijn uit Argentinië, treedt ook op. En het publiek moet vooral klappen.
2: Ja.
3: Maar ja, zo beleef ik voetbal niet. Dus ik ben er toch echt wel van geschrokken. Ook bij mezelf. Dat ik denk, fuck, hey, dit. Ik wil niet cynisch zijn. En dit Infantino gaat er nu voor zorgen dat je cynisch wordt. En dat moeten we niet hebben.
2: Nee, nou, laten we dan
3: van de schoonheid blijven genieten, maar het wordt wel verdomde lastig op deze manier.
2: Nou, laten we nog even van de schoonheid misschien van Oranje gaan genieten. Want Jurgen Klopp heb jij nog heb je een aantal keer geroepen als suggestie. Die moeten ze bellen. Nou, dat is dus niet. Is hem niet geworden?
3: Je zegt het verkeerd. Die hadden ze dus op het oog. Ja. Alleen.
2: Nee, oké.
3: Ja, hij gaat naar Duitsland.
2: Hij gaat naar Duitsland. Ja. Hebben we al nieuws uit Zeist?
3: Nee, het is. We praten nu om maandagavond om 11:15. Het is nog steeds. Ja, dat is steeds vandaag niks gebeurd.
2: Nog geen witte rook, zeg maar. Geen HB-boespa van.
3: Nee. En ja, er komen dan af en toe ook berichten. Er was ook weer iets over Slot en Liverpool. Dat Liverpool zeg maar niet in de weg zou zitten. Met Slot dat ze hem financieel, hoe zeg je dat?
2: Compenseren of zo.
3: Dat ze hem vrij baan geven. Maar ja, naar onze info, en die is volgens mij heel goed. Zijn er helemaal geen financiële belemmeringen vanuit Liverpool? Dat is gewoon afgekocht bij het ontslag. Dus daar is helemaal geen thema.
2: Nee, je bedoelt
3: dus,
2: zoals Paul Simonis had bij Wolfsburg, die werd nog doorbetaald. Dus ja. Het was dan minder interessant om uit je contract te stappen, bij spreken. En ja, tenslotte is het al helemaal afgehandeld. Ja,
3: ja dat dus, nou, wij begrijpen. En ik ben daar niet alleen in. Dus ik zeg bewust wij. Breed, dat nemen wij als AD, zeg maar, voor onze rekening. Dus, maar goed, voor de rest is het heel stil. Er wordt ongetwijfeld op meerdere borden wordt er geschaakt. Want dat begreep ik wel. Er wordt echt breed gekeken. En ook in het buitenland. Ja, ik ben ook heel benieuwd waar het uiteindelijk op uitkomt.
2: Hey, ondertussen in Nederland gaat die transfermarkt een beetje lopen. Hè? Feyenoord raakt Wang kwijt aan Porto. Gaat allemaal een beetje lopen. Hè? Van Oevelen, weet je, wat gaat die dan doen? En wie gaat daar dan geld voor betalen, voor dit keeperstalent?
3: Ja, klopt. Ja, het begint nu. Meestal, dat hoor je bij Nederlandse clubs altijd zeggen, dat Engelse directeuren, die moet je pas bellen als het juli is. Want de hele maand juni nemen ze niet op. Liggen ze op het strand of hebben ze wat anders te doen.
2: Ja.
3: Die kunnen zich dat permitteren. Want ja, dat is de top van de piramide. Maar vanaf juli dan heb je kans dat ze de telefoon opnemen. Dus dan begint het.
2: Ja, precies. En dat Feyenoord, zeg maar, nu Wang kwijtraakt, is eigenlijk, dat is het verhaal ook. Ze hebben 40 selectiespelers. Feyenoord, ja, moet ook
3: Wang,
2: wel wat.
3: Wang heeft bij Feyenoord toch vorig jaar niet meer gebracht wat iedereen ervan had gedacht.
2: Nee.
3: Veel geblesseerd geweest. Ik denk dat prima is.
2: Ajax dreigt Guy kwijt te raken ook. Is het ook Duitse
3: interesse? Nou, dat lijkt me ook niet verkeerd.
2: Nee, dat scoort wel, hè, af en toe.
3: Ja, zeker, maar.
2: Is ongeveer de laatste van de Mislintat-selectie samen met.
3: Ja, bijna niemand. Nee, klopt. Dat heeft dus een jaar of drie geduurd, wat ook de verwachting was.
2: Nou, we houden dat met jou in de gaten. Tot slot van deze podcast, Maarten, weet je, moet je altijd nog één ding doen. En dat is antwoord geven op de vraag van vandaag. En ik geef je wel eens de waarschuwing. Want je moet goed opletten zo meteen. Klaar voor?
3: Ja.
4: De vraag van vandaag.
2: Dit was de vraag van Sjoerd gisteren in onze podcast.
5: Laten we dat een keer twee doen. Vraag 1. In welk dorpje werden de Engelse wags beroemd omdat ze daar allemaal massaal aan de Prosecco gingen en hele dure kleren gingen kopen in 2006? Hoe heette dat Duitse dorp? En vraag 2 gaat over Miami. Daar zijn we tenslotte nu. Aan de noordkant van Miami speelde in de Major League Soccer jarenlang een vrij bekende voetbalclub. En ik wil weten welke voormalige Major League Soccer League club hebben we het over. En noem 2 Nederlanders die daar gespeeld hebben.
2: Nou, beginnen met vraag 1.
3: Eetje.
2: Dat dorpje dat overvallen werd door Engelse wags in 2006... die daar heerlijk aan de Prosecco zaten en de dure shoppingstassen hadden.
3: Ja, er staat mij iets bij. Dat iets Baden-Baden of zo?
2: Ja, dat is heel goed. Ik vind het ook helemaal een antwoord voor jou dit. Ja. Joost Dieriks is de eervolle vermelding voor die. Goed hoor, dat je Baden-Baden wist. Ja. Heel goed.
3: Ja, en dan, nou ja, ze hebben van die plaatsnamen, die blijven dan in je gedachten zitten. Ja.
2: En dan die tweede vraag. Dus die club aan de noordkant van Miami. Niet getiteld Miami. Welke club was dat?
3: Ja, ik dacht dat Miami Fusion was. Maar dat is dus niet Miami.
2: Nee, dat was niet Miami. Miami zat niet in de naam, zeg maar. De club die hij zocht. Aan de noordkant van Miami.
3: Ja, dat zei hij. Maar ik dacht dat was. Maar ik weet zeker dat die club in de Major League Soccer heeft gespeeld.
2: Ja, maar was niet de club die hij zocht bij deze.
3: Oeh. Nou, dan moet ik het antwoord... Inter Miami? Nee, tuurlijk niet. Dat is het niet, nee.
2: Nee. Het was Fort Lauderdale Strikers.
3: Oh.
2: En spelers die je had kunnen noemen... onder andere Jan van Beveren of Lex Schoenmaker had je kunnen noemen.
3: Oh, ja.
2: Thomas Verongen zelfs had je nog kunnen noemen erin. Jaco K. wist dit ook. Bij deze eervolle vermelding voor jou op het beantwoorden van die vraag. Dus dat waren twee vragen van Sjoerd. Ik zou zeggen, Maarten, geef ons een mooie vraag voor morgen voor Leon.
3: Laten we teruggaan naar het WK van 86... omdat het Argentinië tegen Engeland is deze week. Argentinië werd toen wereldkampioen. En er was een speler van hun, een verdediger... die ontwrichtte tijdens de WK-finale tegen West-Duitsland zijn schouder... na een botsing met Norbert Eder. En hij weigerde echter een wissel, deze stoere Argentijn. Hij maakte een gaatje in zijn shirt om zijn duim in te haken... en hij speelde de wedstrijd uit om de 3-2 zegen veilig te stellen. Wie was deze stoere Argentijnse verdediger?
2: Nou, welke Argentijnse verdediger zoeken wij? Mag eventueel ook mijn bijnaam nog erbij, als je dat wil. Ik zou zeggen, stuur je antwoorden maar door via X of Blue Sky... met de hashtag ADVoetbalPodcast of reageer even via Instagram... kan in de stories dan wel door een DM'tje te sturen. Het AD Voetbalpodcast is ons kanaal. En dan kan je dan je antwoord achterlaten... om mee te dingen naar de eervolle vermelding in de vraag van vandaag.
3: Weet jij zijn bijnaam ook dan, omdat je dat zegt?
2: Nou ja, hij heeft een tweede naam... die je vaak dus de aanleidingstekens ziet, zeg maar. Zo'n verkorte bijnaam, zeg maar, weet je? Dat je dus, dat, ik weet niet of het helemaal...
3: Jij weet het. Ja. Jij weet het. Nou, goed zo.
2: Het is niet, zeg maar, een... misschien niet zozeer een bijnaam. Het is niet, zeg maar, niet de Os of zo, hè? Of, nee. Maar, nou ja. Dus,
3: hij is trouwens ook al overleden, hè?
2: Ja.
3: Maar goed, ja. Is ook wel sneu. Maar het was wel
2: heel... Was niet door die gebroken schouder?
3: Nee, maar ik kan me nog herinneren. Hij scoorde ook toen en het was echt wel... ik vond het als kind echt prachtig, ja.
2: Nou, kom maar op met je antwoorden. Geef ze maar door. En dan morgen het antwoord van Leon in deze AD Voetbalpodcast. En dan blikken we ook met Sjoerd terug op Frankrijk-Spanje. Ik wens je een mooie dag en tot de volgende.
3: Is goed, yo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Groningse Ter Apel wordt door het Rode Kruis de nieuwe dagopvang voor asielzoekers ingericht. Mensen die in de noodopvang worden opgevangen kunnen daarover water, stroom en wifi beschikken. Asielzoekers voor wie nog geen opvangplek in Ter Apel is, zullen als het goed is morgen in het pand in de buurt van het aanmeldcentrum worden opgevangen. In het kantoor zijn toiletten, maaltijden, koffie, thee en airconditioning aanwezig. Na de nodige incidenten op het grasveld voor de opvang moet het binnen een stuk veiliger zijn. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, gaat morgen naar Oekraïne en zal Kiev bezoeken. Politico meldt dat ze ter plaatse de EU-uitbreiding en defensie wil bespreken. Verdere details wil haar woordvoerder uit veiligheidsoverwegingen niet geven. Vanmorgen hebben de EU-lidstaten groen licht gegeven om een nieuw deel van de Oekraïnse onderhandelingen voor toetreding tot de Europese Unie te openen. De tanker die voor de kust van Oman werd aangevallen is van Stolt-magnesium uit Rotterdam. Dat meldt scheepvaartmonitor UKMTO. In de machinekamer brak brand uit, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Het is nog onduidelijk wie voor de aanval die gisteren zou hebben plaatsgevonden verantwoordelijk is. In de golfregio worden de laatste tijd wel vaker tankers aangevallen. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen in de straat van Hormuz. Investico en dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is vertraging door een ongeluk. Tussen Elslo en Maastricht is de weg nu dicht. Het verkeer richting Maastricht wordt omgeleid via Heerlen over de A76 en de A79. Dan de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en knooppunt Lunetten, 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum 8 kilometer met bijna een half uur extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A15 vanuit Nijmegen. Tussen knooppunt Deil en knooppunt Gorkum 14 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Op de A50 Arnhem richting Os is een ongeluk gebeurd met veel vertraging. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de extra reistijd een uur. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Eindhoven tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 8 kilometer file. Met daar 20 minuten extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is vanmiddag overwegend zonnig met sluierbewolking. In het zuidoosten en oosten van het land kan in de loop van de middag lokaal een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied tot zo'n 32 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond is het op de meeste plaatsen zonnig en blijft het nog lang warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. In de nacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag met wat sluierbewolking. In de loop van de middag kan er hier en daar een plaatselijke onweersbui ontstaan. De wind zit nog altijd in de noordoosthoek en in de middag tikt de thermometer aan zee de 22 graden tot lokaal 31 graden aan. Ook op donderdag is het zonnig. Bij een noordoosten tot oostenwind wordt het nog een tikkie warmer dan de voorgaande dagen met 29 tot 33 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Belgische autoriteiten melden dat bij een brand in Brussel vanmorgen meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Er worden nog 6 mensen vermist. De brand ontstond op de 2e verdieping van een appartementencomplex dat op dit moment gerenoveerd wordt. Het vuur kon snel geblust worden, maar brandende deeltjes kwamen in de liftschacht terecht, waarna er brand in de kelder van het pand ontstond. 200 mensen zijn uit het gebouw geëvacueerd. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland is door de rechter vrijgesproken. T. moest voor de rechter verschijnen in de zaak over de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar in 2020. Het meisje werd aangereden nadat ze van huis was weggelopen. Volgens de rechtbank is niet aan te tonen dat T. niet goed op de weg gelet heeft. Het Openbaar Ministerie had hiervoor 2 weken gevangenisstraf geëist. T. werd ook vrijgesproken van het doorrijden naar het ongeluk zonder naar het slachtoffer om te kijken. De verdachte dacht dat hij over een dier was gereden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 34-jarige Maurice B., die verdacht wordt een vrouw te hebben gedood in zijn huis in Arnhem, het lichaam verminkt met als doel om het te laten verdwijnen. Het lichaam van de vrouw werd op 2 april in het huis aangetroffen. De verdachte werd diezelfde dag opgepakt. Het slachtoffer zou voor een seksafspraak op 29 maart naar de woning van B. zijn gegaan. De twee zouden ruzie hebben gekregen. Justitie wacht nog op het definitieve sectierapport. Libanon en Israël zitten in Rome aan de onderhandelingstafel. De gesprekken vinden plaats in de ambassade van de Verenigde Staten die bemiddelen. Een belangrijk punt is dat Israël zich uit het zuiden van Libanon terugtrekt. Volgens Israël zit het daar om het noorden van het land tegen Hezbollah te beschermen. Voor Iran is een staakt het vuren in Libanon een keiharde voorwaarde voor het uiterst kwetsbare bestand dat het land met de VS is overeengekomen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

at the bottom of the ocean, under the

Ik stel mezelf een hele goede vraag.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Belgische autoriteiten melden dat bij een brand in Brussel vanmorgen meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Er worden nog 6 mensen vermist. De brand ontstond op de 2e verdieping van een appartementencomplex dat op dit moment gerenoveerd wordt. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland is door de rechter vrijgesproken. T. moest voor de rechter verschijnen in de zaak over de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar in 2020. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 34-jarige Maurice B., die verdacht wordt een vrouw te hebben gedood in zijn huis in Arnhem, het lichaam verminkt met als doel om het te laten verdwijnen. Libanon en Israël zitten in Rome aan de onderhandelingstafel. De gesprekken vinden plaats in de ambassade van de Verenigde Staten die bemiddelen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 26-jarige Christian W. uit het Gelderse Ulft is door de rechter tot tbs met dwangverpleging veroordeeld voor het doden van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel. De verdachte krijgt geen gevangenisstraf omdat hij vanwege een psychotische stoornis volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij Lisanne op 23 juni 2024 in haar eigen huis doodstak. W. logeerde bij haar. De NS gaat de regels in de trein aanpassen. Zo mogen reizigers hun tas niet meer op een stoel neerleggen. Die moet in het bagagerek worden geplaatst of op schoot worden gehouden. Een grote ergernis voor passagiers zijn de stoelen die door bagage bezet worden gehouden. Hoe het nieuwe verbod gehandhaafd gaat worden is nog niet duidelijk. Er komen geen boetes voor een tas op de stoel. NS wil reizigers bewust maken van de regel. De verharde toon van de Amerikaanse regering tegen het internationaal strafhof in Den Haag baart het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zorgen. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een grote campagne tegen het strafhof aangekondigd, omdat deze een onaanvaardbare bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit zou vormen. Eerder had de VS al sancties tegen de hoofdaanklager, de plaatsvervangende aanklagers en rechters van het ICC ingesteld. Nederland meldt dat het als verdragspartij en gastland achter het hof en zijn medewerkers staat. De twee hoofdverdachten van de diefstal van Franse kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs op 19 oktober vorig jaar hebben verklaard niet te weten wie hun opdrachtgever was. De Franse krant Le Monde heeft inzage in de verhoren gehad. De twee verdachten zijn een 40-jarige illegale taxichauffeur en een 36-jarige werkloze man die aan een psychische aandoening leidt. De twee werden vrij snel na de roof opgepakt. Ze hebben uitgelegd dat ze een paar dagen voor de roof zijn geronseld door iemand wiens naam ze uit angst voor wraak niet willen noemen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond is het op de meeste plaatsen zonnig en blijft het nog lang warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijke regen of onweersbui voorkomen. In de nacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag met wat sluierbewolking. In de loop van de middag kan er hier en daar een plaatselijke onweersbui ontstaan. De wind zit nog altijd in de noordoosthoek en in de middag tikt de thermometer aan zee de 22 graden tot lokaal 31 graden aan. Ook op donderdag is het zonnig. Bij een noordoosten tot oostenwind wordt het nog een tikkie warmer dan de voorgaande dagen, met 29 tot 33 graden. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het verbod van digitale economie en soevereiniteitsstaatssecretaris Willemijn Aerts blijft voorlopig in stand. Dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solfinity, het bedrijf dat het DigiD-platform beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kyndryl wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de VS inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solfinity had een kort geding aangespannen om het besluit van de staatssecretaris te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in het Noord-Hollandse Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. In het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief geweest is. De in Nederland gevestigde rakettenmaker Destinus werkt met 4 andere bedrijven samen aan een wapen dat snelle Russische raketten in de ruimte onschadelijk kan maken. Als het aan de 5 ligt, kan volgend jaar de Bliksem Exo al getest worden. Destinus is een grote naam in het fabriceren van drones en raketten en werkt nu samen met onder andere Airbus, Defense en Space. Ballistische raketten zijn moeilijk tegen te houden omdat ze de ruimte invliegen om daarna met hoge snelheid op het doelwit neer te dalen. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingraketten heeft. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. In de nacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het verbod van digitale economie en soevereiniteitsstaatssecretaris Willemijn Aarts blijft voorlopig in stand. Dat heeft de rechter bepaald. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in het Noord-Hollandse Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. De in Nederland gevestigde rakettenmaker Destinus werkt met 4 andere bedrijven samen aan een wapen dat snelle Russische raketten in de ruimte onschadelijk kan maken. Afgelopen maand is een recordaantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN-Mensenrechtenmissie in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. In de nacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

is Loesje, wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke band. Hoor, de drummer speelt een break.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de Straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aarts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Dat heeft de rechter bepaald. Aarts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. Tijdens het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief is geweest. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN-Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingsraketten heeft. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk en dat merk je vooral bij Rotterdam en rond Utrecht. Je hebt nu vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en knooppunt Del, 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto en 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 richting Rotterdam, tussen Roelof Arendsveen en Den Haag Zuid, 23 kilometer file met een half uur vertraging. Daarna de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 50 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A20. En tot slot de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op 35 minuten extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: is het weerbericht.
1: Het is nog lang zonnig en warm en in het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui tot ontwikkeling komen. En er staat een matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden en het is overal droog. In de ochtend zijn er in het oosten wat wolkenvelden, in de rest van het land is het zonnig. 'S Middags neemt de bewolking in het binnenland toe en kan er een enkele bui ontstaan. In de kustprovincies blijft de zon schijnen. Het wordt 23 tot 31 graden en er staat dan een matige noordoostenwind. Tot en met vrijdag blijft het zonnig en warm met temperaturen rond de 30 graden. En vanaf vrijdagavond neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. De meeste vertraging heb je nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden aan de A20.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de Straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de Straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aarts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Dat heeft de rechter bepaald. Aarts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Goldenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was. Vandaar dat de straf flink lager uitvalt. Rond het Gardameer in Italië worden morgen heel zware onweersbuien met hagelstenen van mogelijk 10 centimeter doorsnee verwacht. Weer online waarschuwt vakantiegangers. Het wordt er morgen warmer dan 35 graden en de buien ontstaan boven de Franse en Zwitserse Alpen. Die trekken als één groot onweersfront later in de middag en 's avonds over Noord-Italië en het gebied rond het Gardameer. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone.

0: Transfermolen alweer op volle toeren. Vooral de geruchten draaien op volle toeren. We beginnen met een Belg, Youri Tielemans, naar Man United. Wordt gezegd, de man die een geweldig WK heeft gespeeld. Helaas geblesseerd uitgevallen. Man die eigenlijk nog tot 2028 onder contract ligt bij Aston Villa. Kan vertrekken voor 41 miljoen euro. Is dat een koopje in Engeland, Steven?
1: In Engeland wordt er gedaan dat het een koopje is. Een paar Paul Scholes bijvoorbeeld, die zei dat het een absoluut koopje is voor een speler zoals Tielemans zijnde. Ik denk dat er een afkoop stond in van 35 miljoen pond, denk ik. Dus
0: jij ziet hem wel naar Old Trafford vertrekken?
2: Het is rond, denk ik. Ja,
1: het is rond. Okay. Ik denk dat het officieel is. Dan lijkt het mij vrij rond, ja.
0: Is het een goede stap?
1: Ik denk het wel. Qua naam Manchester United wel. En het is een stap in de goede richting voor de recruitment van Manchester United. Maar ze hebben wel meer spelers nodig, zoals Youri Tielemans, om echt competitief te zijn en voor de titel te gaan.
0: Oké, ik gooi er nog eentje tegenaan. Trossard gaat naar Beşiktaş. Dat moet misschien nog 100% bevestigd worden, maar Beşiktaş meldt al dat hij onderweg is naar daar. 31 ondertussen.
3: Ja, ik denk dat hij nog een jaar had. Dus op zich verdient Arsenal er ook nog wel iets aan. En ik denk dat hij zich ook zelf financieel verrijkt. Dus in dat opzicht of financieel aantrekkelijk was voor hem, snap ik ook wel. Het zal daar een belangrijke rol spelen. Heeft hij op zich ook wel gehad bij Arsenal, maar moest op bepaalde momenten ook wel met die invallersrol het kunnen doen. Maar op zich valt het wel te begrijpen. Ik vind hem misschien de meest verrassende transfer.
2: Ik had verwacht dat hij ging vertrekken uit Engeland om naar Turkije te gaan. Ik had het gevoel dat hij zijn basisplaats ten opzichte van Martinelli eindelijk vast had. Dat Martinelli nu de rol had die Trossard 2 jaar geleden had.
3: Maar ga je vanuit dat Arsenal niks meer gaat aantrekken?
2: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Maar hij stond dat vorig jaar ook al dicht bij Turkije. Hè? En ik heb zo'n beetje het gevoel door zijn goede WK dat hij misschien, als hij iets langer had gewacht, dat er misschien...
0: Dat er nog meer uit te halen viel.
1: Meer uit te halen viel,
0: Je weet het natuurlijk nooit. Je zei verrassend. Er is nog een verrassende. Ja, net vers van de pers. Voilà, Meunier van Lille naar Sunderland. Toch ook een relatief grote verrassing.
3: Ja, 34 jaar en dan toch nog naar de Premier League, werden ook 7e volgens mij, als ik me niet vergis. Dus ook Europa. Op zich is dat een heel
0: krijger,
3: knappe transfer voor een Meunier.
1: Ja, heel knap.
0: Zo, het toonvoorbeeld van never give up.
2: Het is eigenlijk wat je van Trossard verwacht. Je gaat naar een competitie waar het iets minder intens zal, of in de intensiteit iets lager ligt. Hij doet het tegenovergestelde op zijn 34 nog eens naar de Premier League. Dat vind ik wel echt een verrassing, dat ze daar ook nog in de Premier League, jongens van 34 gaan halen. Dan moet je wel een goede kwaliteit...
0: Ja, bedrijfszekerheid zeker. Nog eentje voor jou, Frank. Club Brugge heeft een nieuwe doelman, hij is 37. Jan Sommer, is dat een goede zaak? Een goede aankoop?
2: Is, absoluut een hele goede keeper. Maar ik vind het wel bijzonder dat ze bij Club Brugge iemand van 37 jaar nog een 3 jaar contract geven.
0: Ja.
2: Dat wil zeggen dat je toch tot je 40ste fit moet zijn. Dus die fysieke testen en de medische testen moeten toch zeer geslaagd zijn van Sommer. Want anders geef je geen 3 jaar contract, denk ik.
0: Ja, maar op je 37ste heb je die kwaliteiten nog, die reflexen zijn er ook, dat is geen enkel probleem.
2: Als je fit bent...
0: Voilà, ik wou... Nee, maar...
1: Hij is 39. Hij is 39, dit waar. Even zien,
0: Jan Sommer, geen enkel probleem. De leeftijd is bewezen.
2: Ik denk dat Jan Sommer ook iets fitter is.
3: Is hij geschrokken? Kijk, ik zie hem los een bal passeren.
0: Goed, Frank. Goeie keeper.
2: Geweest.
0: Jan Sommer
2: is dat nog.
0: Die gaat het helemaal wel doen op zijn manier. We laten de transfercarousel voor wat het is. We gaan even alle aandacht vestigen op de eerste halve finale. Morgen dus de tweede, maar vandaag Frankrijk tegen Spanje.

0: Het is vooral 14 juillet, het is dag 34 van het WK. En als de Fransen dan ook nog eens op die dag hun halve finale van het WK kunnen spelen, dan kan het misschien wel een Grand Cru-editie van de Nationale Feestdag worden. Plaats van gebeuren is Dallas. Le Bleu heeft natuurlijk enorm veel wilde voorin. 16 doelpunten gemaakt, 2 tegen. En dus is de logische vraag, wie in hemelsnaam kan er iets aan die oppermachtige Fransen doen?
1: Dat zullen we straks bepalen, maar ik volg je wel, Ruben, in die zin dat Frankrijk al voor het meeste animo heeft gezorgd. Zoals je zegt, die aanval alleen al. Mbappé, 8 doelpunten gescoord. Dembélé, Ballon d'Or. Het Olysee spelen van het toernooi, wat mij betreft, ja, nu al zelfs. En Barcola, Doué, ook qua breedte. Het is ongelooflijk wat een wereld dat zij hebben. Ik heb er echt al van genoten. En daar tegenover staat er een ploeg, Spanje, die misschien een klein beetje onderschat wordt, omdat ze nog niet het wervelende Spanje waren van weleer. Maar ik zou toch opletten, want oké, minder spectaculair, maar toch heel consistent.
0: Ze lijken onverzettelijk en ze hebben ook nog maar 1 tegendoelpunt, dus makkelijk scoren is het niet. Doelpunt van de Ketelaar natuurlijk. Hoe moet je die Fransen bespelen, Steven? Wat is nu de ideale manier?
2: De ideale manier?
0: Is er een ideale manier?
2: Dat ja, weet ik niet. Ik denk met het aanvallende kwartet van Frankrijk, weet ik het niet. En zeker op de manier hoe Spanje speelt, met een heel hoge lijn, ben ik zeer benieuwd of Spanje zich gaat aanpassen aan Frankrijk.
0: Ja. Het is feitjestijd, Frank. En jij mag er zo meteen het belangrijkste feitje voor jezelf uitpikken.
1: Goed luisteren, Frank.
0: Ja, goed luisteren. Dus coëfficiënt komt er nu wel niet in voor.
1: Ja, zonde.
0: Frankrijk aast op de derde WK-finale op rij. Het kan ook hun derde wereldtitel worden. Spanje is al 36 wedstrijden na elkaar ongeslagen. Geen enkele andere ploeg won de afgelopen 20 jaar zo vaak van Frankrijk als Spanje. Namelijk, van de laatste 10 duels won Spanje er 7. Wat vind je nu het meest relevante? Of vind je er eigenlijk niks relevant aan?
3: Zijn ze alle 3 waar? Of is er...
0: Nee, alles is waar. Nee,
3: we zitten hier. Niemand checkt. Ja. Niemand.
0: Kijk naar uzelf, we zitten in de 3 wijzen hier.
3: Ja, goed. Ik dacht dat ik er moest uitkiezen die niet waar was. Dus, ik was goed aan het opletten. Maar ik...
0: Nee, maar misschien wel het feit...
3: 36 matchen ongeslagen?
0: Ongeslagen, ja.
3: Dat vind ik eigenlijk wel heel straf.
0: Ja, dat is toch wel... En ook dat er op een of andere manier... is het toch stil aan het zwarte beest ook een beetje van Frankrijk... als je er zo vaak van kan winnen? Ja, dat ergens in de hoofden kunnen kruipen?
3: Ik was net, voordat je de vraag stelde... Of dat je de feitjes gaf, ook aan het denken... hoe kan je winnen van Frankrijk? Dus zelf de bal hebben. Hè. Als Frankrijk de bal heeft, zijn ze zo goed... en zo snel en zo doeltreffend... dat je eigenlijk gewoon de bal zoveel mogelijk zelf moet hebben... dan is Frankrijk niet gevaarlijk.
0: Als er één ploeg is dat

0: individuele klasse te over. Dus ja, ik denk dat zij zich gewoon aanpassen naar de omstandigheden van de wedstrijd.
1: Ja. 2 jaar geleden troffen Frankrijk en Spanje elkaar ook al. Toen was dat op het Europees kampioenschap. Toen ook in de halve finale. Was een wedstrijd om niet snel te vergeten met in de aanloop naar die wedstrijd ene Adrien Rabiot die zich liet verleiden om de toen pas 16-jarige Lamine Yamal arrogant te noemen. Dat had Rabiot beter niet kunnen doen, want we gaan terug naar 9 juli 2024, de dag dat Lamine Yamal de Allianz Arena in München deed ontploffen. U kijkt naar het werk van Andy de Pre.
2: Welkom in München. Welkom bij de clash van deze halve finale. Ja. Voorzet, goal. Nee, ze laten hem liggen. Dit had altijd de 1-0 moeten zijn voor Spanje. En hier is Mbappé. Bal niet ideaal. Navas uitstekend naar binnen geknepen. Halve finale uitstekend begonnen. Druk op de ketel. Spanje met een echte kans. Frankrijk die iets wel een kans had moeten worden. Mbappé. De voorzet is goed en de goal. Colomboy scoort. Frankrijk op voorsprong. Kylian Mbappé met de assist. En Colomboy die raakt er. Yamal. Yamal. Wat een doelpunt. Niks tegen te beginnen. Je ziet Maignan zweven. En ook hij voelt meteen nee. Wegkoppen Saliba. Olmo, prachtig vrijgemaakt. Olmo! Koundé met de home goal. Spanje speelt zijn 5e finale van een EK.
1: Het was een geweldige partij en we halen er meteen de stats van Yamal bij op dit wereldkampioenschap, enfin, in zijn carrière. Basisplaats 11 keer, winst voor Spanje ook 11 keer. Dus als je hem bijna in de basis zet, dan win je zo goed als zeker. Al is het er nog niet 100% uitgekomen, dan vraag ik me af, kan je daar als coach nu nog iets aan doen op zo'n week? Ja? Of is het gewoon een kaars branden en hopen dat hij zijn dag heeft?
0: Hopen dat hij echt zijn dag heeft. Ik kan hem alleen maar laten starten en kijken hoe het gaat. Je probeert hem in de beste omstandigheden klaar te maken natuurlijk. Hè. Maar ik denk dat die blessure dat hij juist had voor het WK zal er wel wat mee te maken hebben. Maar hij zal het ook zelf moeten
3: tegen de Belgen. Ik vind hem ook nog altijd bovengemiddeld.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja,
3: hij is niet zo geniaal als anders, maar...
4: In vergelijking met andere topspelers op de WK. 3 balcontacten waren slecht. Dat je denkt, die zit niet in de match. Ja, de 4e balcontact is een weergeloze dribbel. Dat je denkt, oké, goed, hier komen we goed weg. Dus het is zo iemand die... het ook niet aantrekt als hem niet in de wedstrijd zit. Die flits komt er toch wel.
1: Ja, is gisteren 19 geworden. Laten we de jongen dus ook nog een klein beetje respect geven. Dan ben je nog heel jong en heb je vooral nog heel veel toekomst voor je. En dan krijg je taart. Gavi geeft taart aan Yamal voor zijn 19e verjaardag. Yamal wil zo snel speechen dat hij zelfs even vergeet zijn kaarsjes uit te blazen.
4: Ik denk dat hij durft met zijn kapsel.
1: Mogelijk.
5: Ja. Ganar a Francia. Estamos todos juntos hasta el 19 y vamos por ellos.
1: Ja, ja, vrij kort en krachtig. Hopelijk is dat straks ook het verhaal van zijn match. Hè. Dan hebben ze een goede zaak gedaan bij Spanje. Zullen we de opstelling van Spanje er even bij nemen?
4: Ja.
1: Frank.
4: Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Als je wint van de Belgen, dan moet je niet veel veranderen. Dus Unai Simon start door je doel. Cucurella, Laporte, Cubarsí en Porro de defensie. Dan de driehoek met Rodri als verdedigende middenvelder. Ruiz en Olmo daarvoor. En dan nog altijd Baena. Geen Nico Williams die op het EK zo sterk was. Aan de andere kant wel die sterke Yamal. En dan de onvermijdelijke, zou ik zeggen, Oyarzabal. Je ziet hem niet, maar hij gaat toch prikken of zo.
1: Ja, of... ja, ze rekenen alweer op Supersub Merino, want dat is de man à la Lukaku die ze erin legt wanneer hij invalt. Wordt dat op een duur een soort bijgeloof, vraag ik me af. Van, ja, want hij scoort wel, hij presteert wel.
3: Ja. Ik denk wel dat je het wel waar maakt. Het is niet zijn eerste keer, niet alleen dit toernooi, maar ook daarvoor heeft hij al dit soort belangrijke wedstrijden gespeeld. En ook gezien zijn verhaal, dat hij sinds januari amper 30 minuten aan één stuk heeft gevoetbald met een stressfractuur, als ik me niet vergis. Dus onwaarschijnlijk. Eigenlijk vooral een goede timing was daar het meest alert. En, ja, dit doelpunt kennen we.
1: Daar hebben we denk ik wel wat over gezegd.
4: Één ding dat hij meer heeft dan Oyarzabal. Oyarzabal is misschien nog iets beter in de combinatie. Mm. Maar hij kan ook echt goed koppen. Dus als je op het einde van de wedstrijd ballen moet pompen als je achter staat, ja, dan kan je met Merino echt wel onspaans direct gaan voetballen.
0: Maar hij loopt gewoon heel slim. Hè. Dus hij loopt tussen die lijnen. Als je ziet die goal tegen Portugal, wordt de fout op hem gemaakt. Geeft hij de eerste pas, gaat hij beginnen lopen. En dan staat hij ook ineens voor voor het doel. Dus ja, het is een heel slimme speler.
1: Ja, de spelers staan ondertussen klaar in de spelerstunnel. Dus nog tijd voor één vraag. Hoe aanvallend

0: Vallend wil Deschamps spelen, want de voorhoede is ongelimiteerd. Zet hij ze er allemaal in? Neemt hij toch een beetje gas terug?
1: Hij zet ze er allemaal in. In dat opzicht, dat misschien het enige wat je kan zeggen, is dat hij eventueel... even de iPad pakken.
0: Nee, de iPad
1: erbij geluiden.
2: Het stond al op het scherm.
1: Twee wissels eigenlijk. Ik denk Tchouaméni komt in de ploeg. Ten gevolge van Kone, Tchouaméni is ook gestart tegen Noorwegen, Zweden en Senegal. En dan misschien hier Barcola. Dit zou mij doen denken, oké, Barcola iets meer diepgang, terwijl Doué meer de man is als je weinig ruimte hebt met de dribbles. Dus misschien rekent hij dan toch wel een klein beetje op die counters. Maar we zullen het moeten zien.
0: Ja. Frank, heb je met de bal nog eens? Heb je hem nog ergens? Want dit is de bal waar ze vandaag mee gaan spelen.
2: Ja, maar, pakken, ja,
0: als je hem juist gooit tenminste. Maar de kleuren zijn veranderd. De namen van de verschillende speelsteden die nog overblijven staan erop. Dit is ook de bal waar de finale mee gespeeld zal worden. En de wedstrijd, als u zo meteen wil kijken met audiodescriptie, dat kan. En anders luistert u gewoon naar onze geweldige commentator daar, Peter van den Bent.
3: Goedenavond, welkom voor de laatste keer hier in het AT&T Stadium in Dallas. Indoor halve finale vandaag. Gelukkig maar, want zoals altijd is het bloedheet in Dallas. Daar gaan de spelers geen last van hebben. Vooral de Fransen zijn toch al een paar keer wat dat betreft op de proef gesteld. Maar ideale omstandigheden, perfecte grasmat, stadion helemaal volgelopen. Veel groter wordt interland voetbal niet dan duels tussen Frankrijk en Spanje vandaag. Of Argentinië en Engeland. Morgen en hoe dan ook een klapstuk open zondag in New York om deze wereldbeker 2026 af te sluiten. Een pleiade aan absolute toptalent aan de twee kanten. Kijk elkaar in de ogen. U zag al een paar door uw schermen flitsen met deze Jamal. Inderdaad, zoals net gezegd, net 19 geworden. Ze staan daar rond de middencirkel opgesteld. En we gaan luisteren naar de volksliederen. En we beginnen. Vol gas met de Marseillaise.

erg lang geleden de tijd dat Napoleon dit geweldig volkslied heeft verboden. En een bijzondere dag natuurlijk voor de Fransen. Le 14 juillet om deze halve finale te spelen. La Marche Arial dan aan de overkant. Zonder woorden toch altijd net iets minder gepassioneerd natuurlijk.

Zo, met de muziek zijn we klaar. Zometeen plaats voor voetbal. En dit kan toch niet anders dan een geweldige voetbalwedstrijd worden met, ik zei het al, het verzamelde talent. Het technisch vernuft aan de twee kanten. De organisatie zeker ook wel, dat is ook heel erg opvallend. En bij Frankrijk nauwelijks twee tegendoelpunten, maar dat was dan al wel in de groepsfase. En Spanje één keer geklopt in zes wedstrijden tegen de Belgen natuurlijk en Charles de Ketelaar. En voor het overige zijn de Fransen, wat het offensieve compartiment betreft, dat is ook al daarnet gezegd in de studio, helemaal on fire natuurlijk met maar liefst 16 doelpunten al op dit wereldkampioenschap voetbal. Met Mbappé in een nek-aan-nek race met Lionel Messi om alweer topschutter te worden van dit wereldkampioenschap. En er is de Fransen veel gelegen natuurlijk om zondag de finale te spelen in New York. Al was het maar omdat volgend weekend wel degelijk na 14 jaar een einde komt aan de regeerperiode. Geweldige periode, hoe je het ook draait of keert, van de bondscoach van Frankrijk, Didier Deschamps. En ze willen toch liever dat afscheid en liefst van al met een wereldtitel vieren op zondag in New York en niet op zaterdag. Met de kleine finale, zoals dat heet, de meest overbodige wedstrijd als u het mij vraagt. Maar goed, je mag er anders over denken. De Belgen bijvoorbeeld in Rusland vonden dat niet. In Miami de strijd om het brons. De scheidsrechter is een man uit El Salvador, Ivan Barton. Hij is nog maar 35, maar hij heeft wel al een rijke ervaring. Want ook al op het vorige wereldkampioenschap drie wedstrijden gefloten, zelfs een achtste finale. Champions League finales gefloten. In Zuid-Amerika dan wel te verstaan. En nog veel interland voetbal. En ook op dit toernooi is het zijn vierde wedstrijd. Ook Zwitserland-Colombia bijvoorbeeld. Hopen dat het niet dat soort wedstrijd wordt vandaag. Heeft hij voor zijn rekening genomen. En hij was natuurlijk de allereerste ooit in de geschiedenis die een rode kaart uitdeelde voor het praten achter de mond. Twee wijzigingen dus. Eentje is Tchouameni die terugkeert uit blessure. Miste de kwartfinale met een blessure. Maar hij is fit. Koné verhuist naar de bank. En op links was het kiezen tussen Barcola en Doué. Als je daar kan tussen kiezen, kan je niet verkeerd kiezen. Wat meer snelheid, wat meer diepgang. Terwijl Doué naar voren werd geschoven als de man die misschien net iets meer het volume heeft om zijn linksback Digne te assisteren. In het neutraliseren van Lamine Yamal. En hier aan deze kant geen wijzigingen. Het elftal dat de Belgen uitschakelde. Of tenminste van bij de aftrap dan. Dat staat ook gewoon vandaag aan de aftrap. Werd een beetje gespeculeerd of eventueel Ruiz opnieuw plaats zou moeten ruimen voor Pedri. Maar de La Fuente heeft gewoon vastgehouden aan wat goed was tegen de Belgen naar zijn smaak. En op basis van wat we al hebben kunnen zien op dit wereldkampioenschap ben je natuurlijk geneigd om het voordeel te geven aan de Fransen. Die hebben toch meer bekoord, zijn indrukwekkender geweest, zijn spectaculairder geweest dan de Spanjaarden. Maar de verwachting is toch tegelijkertijd dat het een close call zal zijn. Zoals het dat al wel vaker is geweest op dit wereldkampioenschap en voorbije ontmoetingen. For a moment of silence. In memory of the victims of the attack in Nice, France, 10 years ago. 10 jaar geleden stierven een heleboel mensen in Nice bij een aanslag. Vandaar even een minuut stilte.

En er staat daar ook wel degelijk een groot scherm. Ook daar wordt Le 14 Juillet gevierd. Dat zal met veel gemengde gevoelens zijn natuurlijk. Veel familieleden die familie en vrienden hebben verloren. Maar die zeiden, we zijn blij dat Frankrijk speelt vandaag in een overwinning. De kwalificatie voor een WK zou tegelijkertijd ook een mooi eerbetoon zijn. Laten we er maar aan beginnen, zou ik zeggen, aan Frankrijk tegen Spanje. Hier in deze geweldige Kuip, AT&T. Voor het laatst gaan ze hier nog een keer voetballen. En voetballen, dat mogen we er toch van verwachten. De sfeer is geweldig, het publiek is uitgelaten. Wie erbij is vandaag heeft er wellicht een fortuin voor neergeteld. En zal hopelijk straks zeggen dat dat met de glimlach is betaald. En vooral dat het dat ook waard is geweest. Hij liep natuurlijk ook in de picture. Aymeric Laporte, de gewezen Fransman zou je kunnen zeggen. Die door Deschamps werd opgeroepen in 2016. 3 keer zelfs, maar geen minuten maakte. Nadien toch een beetje wat ruis op de lijn. En uiteindelijk, jaren 5 geleden, voor Spanje gekozen. Lekkere bal van Cucurella. En een eerste keer, oh ja, een diepgang met Baena die rende. Voilà, dat is een lekkere bal richting Rabiot van Maignan. Het duurde even, maar nee, dat is een misverstand. In de rug van Barcola gegeven door Adrien Rabiot. Geen gevaarlijke uitspraken gedaan. Dit keer anders dan 2 jaar geleden voor de halve finale in München. Alles rustig houden, Adrien Rabiot. Over Jamal, u weet het wel. Oyarzabal, die er even niet aankomt tegen Upamecano. Eerste keer Olis met Dembélé. De Fransen die er ook jacht op maken. Olise Rodri. Maar zoals u weet is balverlies bij Rodri zeer schaars. De meest balvaste speler van het toernooi. En toch niet echt gek ver meer van zijn beste vorm. Kijk, ook geen stress bij Unai Simon. Geeft hem wel op het hoofd van Barcola. De twee doelmannen zijn in het begin van de wedstrijd comfortabel met de voetjes. Of tenminste, hebben het vertrouwen erin. En dat geldt voor zo ongeveer alle spelers op het veld. Mooie beweging. De eerste keer. De versnelling. Van de man in de picture ook. Kylian Mbappé maar gestuit. Dani Olmo. Wat mij betreft misschien wel de beste tegen de Belgen. Zeer slim overal opduiken tussen de lijnen. Goede voetjes betrokken bij het eerste doelpunt enzovoort. Oyarzabal die kaatst met Koubarsi. Die de ondergang van de Belgen inluidde met zijn trap. Waarvoor hij ook de vrijheid genoot aan de eerste keer Lamine Yamal. Nou, Rabiot zet hem stevig opzij, correct. Dan de Fransen natuurlijk snel proberen omschakelen. En Mbappé kapt zich vrij. Maar ook daar, kijk, Oyarzabal is geen wachtende spits, dat weten we. Moet meer dan zijn deel van het werk, zoals hij hier ook daar even op Mbappé ging storen. Koundé zat aan de binnenkant combineren met Rabiot. Zo hebben we toch redelijk veel balverlies in de eerste 3-4 minuten tussen deze twee technisch vaardige ploegen. Jamal met Baena. Jamal blijft hangen in het centrum. Porro met Koubarsi. Port werd niet aangevallen. Nu wel balverlies geleden. Rabiot. Maar ook daar Baena die er weer tussen zat. En zo is het wachten op een eerste keer vuurwerk in deze wedstrijd. Met Olmo. Beetje vrijheid gekregen van Rabiot.
Jamal wacht weer aan de buitenkant. Laporte, het lijkt erop dat een van de Fransen best wel aan de bal mag. Hun gewezen landgenoot. Kaatsen met Baena. Correa was diep gegaan, maar opgehouden. Dembélé, Mbappé. Het gaat nog via Digne. Barcola is mee. Dembélé zit al in de box. De versnelling van Barcola neemt de hoge horde voorbij. Porro, maar wordt er dan uitgehaald. De voorzet door Koubarsi. Eerste keer een poging tot snel omschakelen. Het kwam niet helemaal uit bij de Fransen. Hier dan weer de hoge horde verkozen om niet te gaan liggen. Echt een beetje als een hordenloper. Erover gesprongen. Koubarsi kiest goed positie. En een eerste corner voor Frankrijk. Met Olise. Pamecano probeert te koppen. Lukt niet helemaal. Rabiot. Dat is een volstrekt mislukte volley. En dan weer Unai Simon. De minst gesolliciteerde doelman van het WK. Zo is zijn strafschopgebied hermetisch afgesloten. De minst gepasseerde bij gevolg ook. Met dat ene tegendoelpunt. Barton maalt liever Laporte al aan om snel te trappen. En Oyarzabal verlengde wel, maar geen ploegmat in de rug. Dus zitten we bij de overbuur. Tweede keer nog maar dat ze elkaar treffen op een wereldkampioenschap voetbal. 20 jaar geleden in Duitsland. Toen de Spanjaarden vooraf de toren van de Fransen hadden opgewekt. Door te zeggen, vamos a jubilar. Of a jubilar Zidane. We gaan Zidane met pensioen sturen. Maar dat brak en zuur op. Frankrijk door naar de latere beruchte finale tegen Italië. Want dit is nog maar vreemd genoeg voor zo'n geweldig voetballand. De tweede halve finale ooit voor Spanje. En Rabiot voorlopig twee keer winnaar in het duel met Lamine Yamal. Ah, goede bal is dit van Upamecano. Ah, en ook uitstekend verdedigd door Laporte. Want de couloir naar Mbappé was er wel degelijk. Dani Olmo nu. Met Yamal. Olmo, mooie beweging. Weer Rabiot. Heeft hij een overtreding gemaakt? Ja, zeker. Niet de bal gespeeld, zegt deze Barton. En een eerste keer dreiging in de wedstrijd kan eraan komen na 8 minuten. Kijken in de herhaling. Bovenop de voet. En gelukkig voor hem nog net buiten het strafschopgebied. Scheelt maar een halve meter. Maar terecht gefloten natuurlijk. En wie weet een eerste Yamal moment. Hij maakte zijn eerste goal op het Europees kampioenschap. Uitgerekend tegen Frankrijk 2 jaar geleden. Een geweldige goal was het. Waarmee hij zich op de tabellen van het Europees kampioenschap voetbalde. Zijn enige goal ook op dat EK, maar natuurlijk wel een belangrijke. De gelijkmaker tegen Frankrijk. Hij heeft 7 goals voorlopig voor Spanje. Dat is niet overdreven veel, maar 3 daarvan wel. Tegen Frankrijk in halve finales, als je die van de Nations League ook meetelt. Minder belangrijk vorig jaar. 5-4 was dat spectaculair. En veel overleg. Oyarzabal kan dat natuurlijk ook. Maar hier zal het toch Yamal zijn.

Het busje is leeg of werkt niet goed. Hij heeft ook een gele kaart gekregen, Rabiot. Dat is dan weer heel streng. In een halve finale van een WK. U weet het, het heeft geen belang wat schorsingen betreft. Maar het kan straks nog wel gevaarlijk worden. Jamal en Baena zijn de twee kandidaten. Maar het zal toch Baena worden. Ik wilde net Jamal zeggen. Maar slap getrapt in de muur. Versnelling van Jamal. Daar is de steek. Laporte kan niet koppen. Want dat doet Upamecano. Ruiz wil hem meteen voorbrengen. Koundé zet er zijn achterwerk tegen. Ja, slappe bal van Baena. Toch net iets meer. Oké, als je die geweldig kan à la David Beckham krullen. Over de muur kan het natuurlijk ook. Porrobal binnendoor, maar de bedoeling was hem laten wegduiken in de rug van Luca Digne. Maar niet goed uitgevoerd door Pedro Porro. Hier gaat Rabiot. Barcola wil al graag vertrekken. Flirtend met de buitenspellijn. Het gaat eerst kort nog met Mbappé. Digne en Tchouaméni. Herstelt dus van zijn blessure. Maar Koné deed het ook uitstekend. Het is echt ook een heel goede. Betere techniek. Meer indribbelen. Dat kan hij beter in principe dan Tchouaméni. Maar hij heeft natuurlijk tonnen ervaring. En toch de eerste keuze. Van Deschamps.

Ik hoop dat ze u thuis niet te veel gaan vervelen met de tribuneshots. Want er is natuurlijk een hele pleiade aan vedetten aanwezig. Veel gewezen voetballers ook. Allemaal VVIP's van FIFA. Fransen, Italianen, ook Spanjaarden enzovoort. Gevaarlijke bal is dat van Olysee. Het loopt goed af. Dat is al een beter. Lucatinje kan tempo maken misschien. Toch een beetje behoedzaam met Parkola. Mbappé. Nee, ook deze bal is niet goed. Zo zit er toch net iets te veel, opvallend veel. Als u het mij vraagt, afval tussen aanhalingstekens. In het samenspel, in de passing vooral. Zagen we nu toch in de eerste 13 minuten meer dan gebruikelijk. Zouden deze door de wol geverfde vedetten die alles al hebben meegemaakt nog nerveus kunnen zijn voor zo'n wedstrijd, vraag ik mij af. Misschien wel. Olysee, ook weer bal kwijt tegenover Fabian Ruiz. Keken elkaar ook al in de ogen in de Champions League halve finale natuurlijk. Vele spelers die ofwel met elkaar spelen in uw ploeg. Tegen elkaar, gewezen ploegmaats. Een enorme mengeling van dat soort bij Barcelona, PSG, Real Madrid, Arsenal enzovoort, Man City. Cucuré. Zo heeft Real nu toch ook een speler in de Spaanse selectie sinds 1 juli en zijn officiële transfer. Rodri, opgejaagd door Olysee, maar bal toch nog bij Porro en overtreding gemaakt. Voordeel voor Rodri. Beste tackelaar, een verbluffend percentage liever aan geslaagde passes, ook in het laatste derde. Liniebrekende passes enzovoort. Dat is ook een lelijk foutje, hoor. Als ik het zo in de herhaling zie. Onbedoeld van Olysee, maar ook stevig op de voet. Rodri wel hersteld en voetballen met Laporte. Ruiz openen voor Bayna. Koundé moet er naartoe. Hoe het eruit gaat, dat is een lekkere bal van Olysee. En meteen richting Mbappé zet zich door. Ja, hij krijgt nog een herkansing. Maar toch te veel Spanjaard in de weg. Dat was een lekkere bal die werd gespeeld. Hier is Olysee. En uiteindelijk nog een corner. Ja, daar was zo'n countermoment van de Fransen waarvoor de Spanjaarden toch beducht zijn. Ja, rent die Mbappé. Kubarsi kan hem toch voldoende ophouden, zullen we maar zeggen. En dan nog steun van Porro erbij. Corner ondertussen genomen. En Dembélé brengt hem voor, maar opgeruimd. Rustig gebleven, Oyarzabal. Dat is moeilijk voor Jamal. Tegen België had je zo in het tweede kwartier even de indruk dat hij echt wel niveau begon te halen. In het tweede deel van de eerste helft, maar dat heeft zich dan toch niet helemaal doorgezet in de tweede helft voor Spanje dan. Koundé. Rabiot, Olysee. Dembélé ook bezig aan een geweldig WK. Vol vertrouwen. De versnelling en nog de goede voorzet. Parkola kan aannemen met Porro ervoor. Digne in steun. Tchouaméni de voorzet. Ja, Laporte mocht hem niet laten passeren, want Koundé lag op de loer in zijn rug. Even aandringen van de Fransen nu. Openingskwartier verstreken.
op het reuzengrote scorebord hier. 116 passes voor Spanje tegen 74 voor de Fransen. Dat kan ons niet verbazen. Bijna 60% balbezit. Frankrijk zit aan 36, maar goed.

Luis met Cucurella. Daar is hij met goede diepgang, maar de bal van Ruiz ook weer net te hard. Nog een keer, net iets te vaak gezien in de eerste 18 minuten. Twee duels met Deschamps voor de La Fuente. Allebei gewonnen dus. Die halve finale van 2 jaar geleden en dus Nations League ook. Een spectaculaire wedstrijd. Waar het na 55 minuten 5-1 was voor Spanje. En het nog 5-4 werd. Dat soort wedstrijd gaan we niet krijgen, denk ik. En Deschamps sowieso al een beetje in ondertal tegen Spanje. 7 duels en maar 1 keer kunnen winnen. 4 nederlagen. Daarmee zit de ploeg waartegen hij het slechts presteert. Maar de situatie is helemaal anders vandaag, hoe het ook loopt straks. Want dit is een heel ander Frankrijk. Na die eigenlijk al voor de wedstrijd van een jaar geleden, laten we zeggen 2 jaar geleden, Deschamps het over een andere boeg gegooid. Eerst kijken naar Cucurella. Oh ja, Zabal kan niet de lucht in omdat Saliba hem goed afdenkt. Nee. Penalty, oh! Dinje laat zich vangen. En Jamal tegen de grond. En de strafschop. En hij maakt er weinig van. Heeft hij dan getrapt tegen Jamal? Ja, het zal wel, want hij protesteert niet. Een typisch moment zoals Luka Modric ook al overkwam in ditzelfde stadion tegen Engeland. Speler uit de rug. Dinje hier, het was geen makkelijke bal. Ai, inderdaad. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Niets inkomen en een knaller tegen en geen discussie mogelijk. Komt nog redelijk aan. En ineens... Het eerste wapenfeit in deze wedstrijd na 20 minuten, want we hebben eigenlijk nog niets gehad in deze wedstrijd, is zo'n ongelukkig moment. Zoals er al zoveel in zijn geweest, zelfs bij de allerbeste voetballers ter wereld, wat ik net zei, Luka Modric tegen Engeland hier in het andere strafschopgebied. De Fransen hebben tussen de palen wel een specialist. Die stopt 1 op 4 penalties. En dit jaar in de Serie A zelfs 2 op 7. Van notoire trappers met een geweldige traptechniek. Calhanoglu. En even kijken. Achteruit, ja, zegt hij. Oyarzabal. Had de bal vast. Dat is dan gebruikelijk niet meteen degene die de penalty gaat nemen. Ja, daar kan geen discussie over zijn. Dus snel maar weg. Mbappé denkt, ik ga ervoor zorgen dat er nu ook... heel veel tijd overgaat, zoals mij dat is overkomen. Tegen Marokko. Een hele hoop gedoe en dan uiteindelijk missen. Het zal toch Oyarzabal worden, denk ik. Olmo heeft even de stippen bewaakt. Ook een penalty specialist. Zoals in de finale van de Copa nog. Dit seizoen voor Real Sociedad. En wie weet, de voorsprong voor Spanje tegen Mike Maignan. De focus bij Mikel Oyarzabal. Daar komt hij. Ja, knalt hem erin, geweldig getrapt. Geen schijn van de kans voor Maignan. Die wel degelijk de goede richting had. Maar als penalties op deze manier worden omgezet, dan is er geen houden aan. En hij toch een beetje de chimie van dit eerste deel van de wedstrijd. En Deschamps weet dat dit zeer vervelend is. Op achterstand tegen Spanje. De ploeg het land dat nog maar 1 tegendoelpunt incasseerde. Maar oké, de Belgen kwamen er ook nog van terug, zoals u weet.
normale aanloop. Hard knallen. Bijna in het zijnetje. Zelfs al is de hoogte in principe best wel oké voor een doelman als je ver genoeg rijdt. Maar ja, als hij zo ver is, kijk hoe ver hij er nog vandaan zit. 1-0 Spanje. We zijn net over halfweg intussen de eerste helft. De typische intussen internationaal ingeburgerde uittrap of aftrap

Al meteen zijn we ook klaar voor de hydration break, denk ik. Dat had dan daarnet ook gekund. Na dat doelpunt. Maar voorlopig lost deze wedstrijd de verwachtingen niet in. We wachten nog tot de sterren echt ontploffen. Jamal heeft zijn duit in het zakje al gedaan. Natuurlijk met de slim afgedwongen penalty tegen Luca Digne. Een baalmoment voor de linksback van Aston Villa. 32 intussen die 2 jaar lang niet werd opgeroepen tot september, 2 jaar geleden. Die recent nog een ode had aan Emery. Zei ik ben een veel betere speler geworden dankzij Unai Emery bij Villa. En hij werd druk gesolliciteerd natuurlijk. Lang geleden ook nog. Zijn het er nou vergeten? Bij Barcelona gezeten. Toch ook bijna 50 wedstrijden gespeeld. Hier nog een keer. Niet gekeken. En er knal tegenaan. En de perfecte strafschop quasi toch van Oyarzabal. Hij was al de eerste die sinds Buterak Ennio in 86 twee doelpunten maakte in een wedstrijd in de knock-out fase. Tegen Oostenrijk deed hij dat. En hij is gewoon een veilige, zekere belegging van de La Fuente. Hij zit nu aan 17 doelpunten en 7 assists in zijn laatste, deze meegerekend, 18 wedstrijden. Ja, dan heb je je plek wel verdiend in de basis. 24 goals al onder de La Fuente voor Spanje.

De grote favoriet, de gedoodverfde favoriet onder druk na 26 minuten hier in Dallas. Zoekend nog naar zijn eerste moment van echte dreiging. Wat voor Spanje ook het geval was.

kunnen weer voetballen. Met een ingooi voor Kukureya. Daar is Oyarzabal, bal er even kwijt tegen Tchouaméni. Ja, slechte controle zo waar bij Rodri. Mbappé neemt over. Snel gedraaid, maar meteen Ruiz erbij. Tikje even van Rabiot, daar is Digne. Met Tchouaméni. Nou, dat had Porro zo goed gezien. Het was ook wat getelefoneerd. Die bal binnendoor. Dus dat was tegelijk niet zo moeilijk om die te onderscheppen. Met deze derde halve finale van een wereldbeker op een rij doet Frankrijk overigens iets wat alleen Brazilië en Duitsland ooit hebben gekund. Barsi heeft de bal gespeeld, zegt Barton. Mbappé heeft misschien ook nog wel in de foulée een tik gekregen. Gisteren zou hij toch iets vroeger de training verlaten hebben na die enkel blessure. Dit zal ook wel aankomen natuurlijk. Ik denk dat het misschien de andere enkel was. Maar geen erg, hij staat alweer. Brazilië deed dat twee keer. Duitsland deed dat zelfs al drie keer en ook is een keer vier halve finales op een rij. Maar dat is wel al redelijk lang geleden natuurlijk. Oei, een probleem. Saliba, is het aan de rug? Want hij moest gemanaged worden. Met rugproblemen. Ja. Zo loopt er van alles fout, zou ik bijna zeggen. Voor Didier Deschamps. Dan krijgen we Konaté. Ik weet niet of het de rug is, maar dat was dat hebben we nu al genoeg gezien. Dat was in elk geval waarmee hij eigenlijk al het hele WK sukkelde, is wat te veel gezegd. Moest ook wat gemanaged worden bij Upamecano. Overigens is dat dan weer de voet. Maar voorlopig leek dat geen probleem te zijn. Nee, zoals hij hier stapt, ziet dat er niet geweldig uit.

Saliba naar de kant. Roets in de branding. Achterin bij Frankrijk. En bij Arsenal natuurlijk. Het is Lacroix die erin komt. Ja, dat is toch wel twee keer redelijke pech. Voor de Fransen. Dus even bekomen toch voor Frankrijk, denk ik. In deze fase van de wedstrijd. Olysee, zijn voet redelijk hoog geheven, denk ik, tegen Cucurella. En hij krijgt wel de fout mee. En meteen ook een gele kaart. Tja. Hij is er wel een beetje gretig mee. Oei, was dat even aan het haar meegenomen. Bedoeld misschien door Olysee. Ja, oké. Als je het zo ziet, misschien wel. En Dembélé met de vrije trap. Frankrijk in het slotkwartier intussen al van de eerste helft. Op zoek naar een eerste doelpoging. Nee. Ze waren natuurlijk in de allereerste wedstrijd van dit WK tegen Senegal ook lijkbleek in de eerste helft. Senegal had daar eigenlijk een paar doelpunten voorsprong moeten hebben. Maar zoals u weet zijn de Senegalese meesters in de eigen voet schieten. Nadien was het dan indrukwekkend, begon het ineens te lopen. Simon deze keer geen risico, geen drip richting Oyarzabal. Luis ook bal kwijt, Olmo neemt over. Bijna Rodri. Oyarzabal dient zich daaraan, maar Rodri denkt ik speel even Porro in. Nou, bijna. Toch ook bal kwijt. Maar kijk, weer een slechte bal nu van Barcola. Met Olmo. Bijna is nog in het centrum. Hier is Cucurella. Voorzitter uitgehaald door Upamecano. Dan Koundé die voorzichtig was nu in de box. Kan het hem niet kwalijk nemen. Aantal doelpogingen staat hier op mijn scherm. 1 voor Frankrijk. 2 voor Spanje. Olmo gaat er nog één ondernemen, maar ja. Het is een kleine kilometer erin, over en naast. En met Jan dan maar even wat vertrouwen geven, zeker aan de nieuwe man, even de bal laten voelen. En Luca Dini. Olysee neemt wel initiatief natuurlijk, weet dat het nodig is. Bal voor Barcola van Dembélé, die ook niet aankomt. Spanje staat gewoon natuurlijk uitstekend te verdedigen, dat ook wel. Niet vergeten toen ze wereldkampioen werden in 2010. Over het hele parcours. Ook maar 2 tegendoelpunten. Daar is ineens Baena en daar is Maignan. En er is buitenspel. En anders gingen ze misschien toch nog een keer kijken. Terecht gevlacht natuurlijk. Raakt Maignan de bal? Nee. Tja. En kan je dat een botsing noemen? Maar er gebeuren rare dingen op dit WK.
nervositeit bij Didier Deschamps. Zijn laatste week als bondscoach. Daarna, naar alle verwachting, Zinedine Zidane. Digne met een onmogelijke bal voor Barcola. Rodri duelleert met Ruiz. Ja, Koundé, loopt hij bijna omver? Nee, zegt Barton. Frankrijk vindt voorlopig geen oplossingen. En is toch ook te slordig in de passing om die dan toch te vinden. 1 of 2 momenten, meer heb ik niet geteld, waarop er wat ruimte was om echt te gaan counteren met Mbappé een keer. Maar Koubaxi en uiteindelijk Ruiz was het zeker. Of Porro er ook nog goed bij. De sterren van dit WK niet echt lekker in de wedstrijd. Dit is wel mooi gedaan van Dembélé. Hier is Barcola. Mbappé wacht in de box. Barcola kan meegeven met Digne. Maakt zichzelf een schietkans. Maar ook deze zwaait ver af. Hij zou vertrekken bij Paris Saint-Germain. Engelse clubs zijn geïnteresseerd eventueel. De waarde wordt geschat op 150 miljoen, lijkt mij wat veel. Mooi hakje van Oyarzabal. Denk vooral niet dat hij geen goede voeten heeft. Cucurella met Baena. Kijk de loopactie al van Oyarzabal, maar de bal komt niet. Ja, niet goed gedaan van Baena, want hij was aanspeelbaar. Ruiz kan zomaar oprukken. Olmo. Nee, daar kon hij niet door. Maar kijk, de recuperatie weer. Misschien dat Porro trapt van afstand. De doelpogingen vliegen de voorbije minuten overal naartoe, maar niet tussen de paal. Vol risico genomen. De voeten dan ook nog eens van Baena. Nee, de Fransen zijn het helemaal kwijt, zo lijkt wel. Jamal met Olmo, prachtig gedaan. Jamal, oh fantastisch, en nog afgeblokt. Buitenspel ook aangegeven, of niet? Nee, nee. Goh, wat een aanval van Spanje. Hun eerste hoogtepunt in deze wedstrijd. Het begint wel met dit gepruts van Maignan. Maar kijk dan eens hoe soepel dat gaat met Jamal, Olmo, Jamal. En dan was Ruiz klaar om te scoren. En is daar Upamecano om het te voorkomen. Ondertussen het vlagsignaal van de assistent. De bal lag niet goed, denk ik. Dat was wat hij aangeeft. Geweldige aanval van Spanje. En Ruiz als een slijpschutter daar in de box. Ver gegeven nu. Gaat hem hier weer ophalen. Fabian Ruiz. Nee, die gaat nergens naartoe. Dan moet Baena weer achteraan hollen. En dat doet hij nog uitstekend door. Jamal. Mooie versnelling, maar die had Digne dan weer gelezen. En Jamal met overtreding. Hij kan dus straks... Samen met Koubaxi zal het dan zijn uiteraard tiener nummer 4 en 5 worden in de finale van een WK. Zoals Mbappé dat was in 2018 en Pelé natuurlijk. Stevig onderin. Nolice vraagt zich af of dat zomaar kan. Dat is rustig gebleven. Dan Lacroix, dan Digne. En uit het spel aangegeven van Mbappé. Ja.
Ik zie hem helaas niet staan van op mijn commentaarpositie. Want de lijnen beneden in de dugouts. Daar zitten mensen in burelen voor. Ja, het is geen lekkere balletje achteruit. Maar Unai Simon is er nog bij. Opgestoken duimpje van Laporte. Voorlopig wordt dat aanvallend geweld van Frankrijk nu wel Mbappé. Kijken. Geneutraliseerd, wil ik zeggen. Nog eens buitenspel. Door het defensief zeer solide Spanje. Maar de kwaliteit aan de bal ontbreekt ook bij Frankrijk. Vreemd genoeg. Tja, was dat buitenspel? Het is wel nipt geweest. Enfin, ze krijgen altijd een signaal. Dus juist zal het zeker zijn. De 5 minuten intussen al van de eerste helft. Plus 3 nog erbij, uiteraard. En Oyarzabal weer. Rodri, Ruiz. En op basis van de kwaliteit. En het ja, overwicht, zeg maar. Ook al is het dan licht is. Spanje niet onlogisch, de ploeg op voorsprong. Maar echte doelpogingen of kansen, dat blijft eigenlijk totaal afwezig. De penalty en dan die heerlijke aanval van daarnet. Die je moet opletten en dat doet hij. Prima weer tot bij Mignon. Voilà, dat is goed. Nu, ja, uitstekend van Unai Simon. Zoals die mee voetballen. Geweldig gedaan. Want de bal was perfect gegeven. En Mbappé was weg. Daar is hij opnieuw, Mbappé. En nu een corner. Hoe barst hij ertussen? Dat was zo'n moment. En anders is hij de ruimte in. Geen vlagsignaal. Koubarsi gezien, maar daar is Unai Simon die de ruimte daar in de rug van zijn defensie. Die is er natuurlijk uitstekend bespeeld en ook wat meeval heeft. Dat moet je erbij zeggen met zijn tussenkomst. Olysee met de corner. Nee, niemand kan koppelen. Aqua probeert het, maar het is de kruin van Cucurella. Koundé brengt hem weer. En nu is het voor... Oei, misverstandje daar en dan opgeruimd door Rodri. Geraakt aan het hoofd deze Laporte. Wilder hem wel grijpen boven het hoofd. Van Oyarzabal. Maar deze twee Basken kunnen het goed met elkaar vinden natuurlijk. Vandaag toch, als ze tegen elkaar spelen is dat wat anders. Dembélé. Ja. Een vrije trap krijgt hij mee. Dat is nog een interessant moment. De Spanjaarden zijn heel erg boos op anderhalve minuut van de rust. Maar hij was zeer gedecideerd. Ivan Barton. Kijken in de herhaling. Dembélé. Echt helemaal niets aan de hand toch? Helemaal niets aan de hand leek mij. Hij tikt de bal weg en gaat dan door de knietjes. En hij heeft het ook gecorrigeerd.

0: was al aan het vallen.
1: Dus voilà, geen vrije trap voor Frankrijk in elk geval.
0: Jamal opent voor Cucurella. Nee, dat is een slechte blinde bol getrapt. Rabiot eruit met Olise. Twee, drie Spanjaarden in de buurt. Dat is Baena, die daar ook zijn werk doet. Laporte met Cucurella. Spanje vindt ook altijd de vrije man om er combinerend onderuit te komen. Positiespel, dat is geen nieuws natuurlijk, is zeer goed. Te opzichtig naar de grond, Jamal. Geen vrije trap, maar het balbezit nog altijd voor Spanje. En nu wel een overtreding. Zes minuten die erbij komen. Kubarsi met Oyarzabal. Weer goed afhakend. En Jamal. Moeilijke bal probeerde richting Olmo. Olise kan combineren met Dembélé. Daar is hij. Nee, weer een misverstand. Nee, Frankrijk heeft een geweldig groot probleem. Niet alleen de achterstand. Maar het haalt geen niveau in deze eerste helft. Ver verwijderd van wat we hebben gezien. Daar zal de tegenstander wel voor wat tussen zitten. Maar niet aan het feest. De Fransen op deze 14 juillet.

0: niet meteen op de bol te springen. Dembélé, nee, ook weer gemiste controle.
1: Tchouaméni ertussen. Dien je dan.
0: Ja, hij zat geen buitenspel van Rabiot. De voorzet komt, Koundé nog in het duel. En nu wel gevlacht.
1: Dus wel degelijk buitenspel, ook een overtreding overigens. Beetje een voorsmaakje van de Classico van volgend jaar. Koundé tegen Cucurella. Maar hier was het dus al voorbij eigenlijk. Van nee, het was Rabiot inderdaad aan de overkant buitenspel. Mbappé. Er bij lange niet bij de voorzet van Jules Koundé. Zeer tegen zijn zin. Intussen enkele jaren geleden naar de rechtsback verhuisde. Nu speelt hij de hele tijd. Zoals u weet ook bij Barcelona. Maar tijdens een poll in de winter. Dat is ook alweer twee seizoenen geleden. Supporters vonden dat hij maar moest vertrekken. Dat vinden ze intussen niet meer. Jammer, met een versnelling. Ding je goed aan de binnenkant en rustig gebleven. Ja, dat was even wat minder van Rodri. Ah, daar zit Laporte uitstekend tussen. Ruiz weer met Laporte. En Simon in de voeten van Tchouaméni. Is toch opvallend het bolverlies. Meer aan de Fransen. Spanjaarden begonnen er ook mee. Later was dat beter.

Ja, stevig van bijna ook. Zeer bewust, want zich niet laten uitspelen. Ja, pittig foutje. Dembélé, ook weer bal kwijt. Omhoog met Rodri. Dembélé er nog even naartoe gesprint. Olise. Vaak aan de rechterkant te vinden. En Upamecano moet opletten. Dat doet hij uiteindelijk wel prima. Met Oyarzabal in de rug. Maxence Lacroix dan met Upamecano. En Koundé. Er is nog tijd voor een aanval van de Fransen. Dat is mooi van Olise. Maar kijk, de goede rugdekking van Lacroix. Voordeel nog voor de Fransen. Gaat lopen met de bal en zegt ja, we houden ermee op. Lacroix schuift in en hier is Barcola. Mbappé, Olmo komt verdedigen. Mbappé opgehouden. Digne wil een voorzet trappen, maar Rodri ertussen.

0: Koundé met Olise. Dembélé, een versnelling.
1: En dan voldoende gehinderd door Baena.
0: Dat doet hij ook uitstekend werk. Alex
1: Baena.
0: Voilà, daarmee trekken we er een streep onder. Onder de eerste helft die niet heeft gebracht wat we er allemaal van gehoopt hadden. Denk ik toch niet. En vooral een groot probleem voor Frankrijk, want de vedetten geven vooralsnog niet thuis. En één moment van onoplettendheid zal ik het noemen van Digne en Frankrijk. Deze Luca Digne met een achterstand de rust in en op zoek naar beterschap in de tweede helft. De speech van Deschamps zal er misschien moeten voor zorgen. Want Spanje leidt bij de rust tegen Frankrijk in deze halve finale met 1-0. Van Dallas weer naar rust.
2: Het is een beetje zoals een verjaardagsfeestje waar je heel veel van verwacht. Alles erop en eraan. Toeters, bellen, kosten nog moeite gespaard.

0: maar uiteindelijk sturen heel veel mensen hun kat naar dat feestje. Dan wordt er weinig gevierd. Het zal van jullie moeten komen. Zometeen, na de onderbreking.
1: We krijgen een vrije trap. Oh, wat een goal!
2: Ramen en deuren.
3: Mijn papa zegt altijd, wij Belgen hebben goede smaak en daar moeten we fier op zijn. Wij staan als één ploeg achter onze lekkere kazen, want wij zijn supporters van goede smaak.
4: Achter elke wissel, elk zijn en elk spoor zit iemand van dit team. Let's go!
2: Word jij onze nieuwste aanwinst? Score een job op infrabel.be/jobs.
5: De Tour 2026 is begonnen.
6: En dat brengt memorabele momenten.
5: Pogacar gaat de etappe winnen. Pedersen die ze allemaal uit het wiel kletst en die met lengte voorsprong hier de etappe gaat winnen. Als een leeuw in een kooi pakt zijn eerste toerrit.
6: Volg de Tour de France nog tot en met 26 juli bij Sporza en op VRT1.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
8: Zelfs voor Zeemeer Zakenman is er een telenet op maat.
9: Go Yellow!
10: Ah, kijk, de genomineerden zijn er al.
11: Wie wint VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. De 20 genomineerden zijn er al. Nu nog de Zomerhit. Kies mee de hit van deze zomer op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
12: Hey Ketnetters, Hallo Kroket komt ook naar VRT Zomerhit.
13: Kom de hele zomer van maandag tot vrijdag live kijken in Blankenbergen.

0: Ja, hier zitten we dan. Met een eerste halve finale die voorlopig niet brengt wat er van verwacht werd. Laten we maar beginnen met de man wiens naam het dichtst aanleunt bij een van de twee halve finalisten. Frank, wat is dat met die Fransen, zeg?
1: Ja, de Spanjaarden hebben begrepen wat ze moeten doen om Frankrijk niet gevaarlijk te kunnen laten worden. En dat is zelf de bal hebben en de paslijnen naar die goede vier afzetten. En dat doen ze eigenlijk wel.
0: Dus 58% balbezit voor Spanje zegt iets.
1: Dat is meer dan Frankrijk.
0: Ja, dat is zo.
1: Voor Frankrijk in principe niet zo moeilijk of niet zo erg. Omdat zij daar wel de wapens voor hebben om met die 40% balbezit en ruimte iets te kunnen doen. Maar ja, het is
0: niet zuiver genoeg.
1: Goed genoeg.
2: Ja, het is niet zuiver. Veel te onzorgvuldig. Ja.
0: Dat is zo. En dan maken ze zelf ook nog eens cruciale fouten. Wat je dan in zo'n geval natuurlijk nooit mag doen in een halve finale. Maar het gebeurt. Het is menselijk. De penaltyfout. Weinig discussie over, denk ik, Imken, over die fout aan zich.
3: Ja, dat is heel jammer. Hè, want we hadden Jamal eigenlijk nog niet zo heel veel gezien. De actie die uiteindelijk op links wordt opgezet. En dan dingen die eerst hier wel eens checkt. Maar dan die controle met het hoofd nodig heeft. En dan wat ondoordachtzaam die bal wil wegwerken. Goed gedaan van Jamal om daar te gaan duwen, te gaan drukken. Er was nog wat discussie van, is dit een hands of niet? Maar goed, als je kijkt naar de trap, dat is onomstotelijk een strafschop.
0: Wat doe je eigenlijk best in zo'n fase? Hem doorkoppen?
3: Ik denk voelen dat die speler komt en als je voelt dat je hem niet meer gedraaid krijgt om hem weg te spelen, is nooit eventjes afschermen, hem in de beweging meenemen en dan proberen dan die bal weg te werken. Maar dit...
1: Ja, in ieder geval, je moet die bal doorkoppen en uit de 16 zijn. Want in de 16 een fout maken is duidelijk.
2: Het is een beetje on-Frans verdedigd. Normaal zijn ze altijd veiligheid eerste, dat ze die bal wegkrijgen, maar nu laat hij hem botsen, kijkt hij ook niet rond wat er hem gebeurt.
0: Ja, het overkomt de beste, we hebben het er al over gehad. Er zijn al beelden, gelijkaardige situaties geweest op dit WK. Met Modric onder andere, met Kane zei je ook nog, Imke. Ja. Het zijn van die fases die... Ik weet niet of ze een moment van onoplettendheid verraden. Ik weet het niet.
3: Ja, het is inderdaad gewoon even vergeten te scannen om te voelen dat...
2: Ja, je denkt dat je eerst gaat zijn om die bal, dat er geen gevaar is. En dan je ziet niet wat er gebeurt. En
3: dat is ook gewoon echt lullig als je dat voor hebt.
2: Ja,
1: je bent aan het wachten op die bal. Hè. Dus die bal kan niet sneller zakken dan dat hij zakt. En je wilt die bal wegtrappen en je kunt niet meer van gedacht veranderen.
0: Nee. Ja. Moeten wij het nog hebben over handspel of niet?
1: Ik zou het wel willen duiden in die zin. Ik vind het ook geen hands, want zijn arm is tegen het lichaam. Maar als hij die bal zelf meepakt en binnentrapt, dan kan de scheidsrechter zeggen dat hij voordeel haalt uit het gebruik van een hand.
0: Ja, tenzij je nu oordeelt dat hij ook voordeel eruit haalt, want hij tikt de bal voorbij de verdediger, waardoor die verdediger...
1: Ja, maar je kan je armen niet wegtoveren en ze zijn tegen het lichaam. En ook geen beweging met de arm, die arm hangt er tegen, dus ik begrijp dat het geen hands is.
0: Is er unanimiteit aan de tafel?
2: Ik volg Frank.
0: Oké. Jij volgt Frank.
1: Dat is recht, Frank. Opletten. Dat is recht naar de bar.
0: Opletten. We zijn al gesneuveld in het schok van Frank. Opletten daarmee. Nee, Imke, jij had al iets aan toe te voegen over het handspel?
3: Nee, ik kan vooral ook zeggen dat dit prachtig omgezet is van Oyarzabal. Geweldig binnengetrapt.
0: Ja, hier valt of viel nu echt wel niks aan te doen aan deze strafschop. Enfin, voor Mignan dan. Hè.
1: Nee, ik zou zeggen, het is op zijn Yuri Tielemans getrapt. Zonder twijfel, goede aanloop en de hoek uitkiezen. En stevig binnen.
0: Ja, maar zelfs los van het feit of die bal nu binnenging of niet binnen, of die penalty nu mocht getrapt worden of niet. Frankrijk speelt gewoon niet goed. Niet wat we ervan gezien hebben, niet wat we ervan verwacht hebben. Natuurlijk, jij zei het vooraf ook, Steven, ze gaan zich er weinig van aantrekken of ze nu goed spelen of niet. Maar ik zou toch liever iets beter gespeeld hebben als ik van Frankrijk was.
2: Ja, ze gaan er zich weinig van aantrekken, maar eens dat die vier van voor, die moeten dan wel... Iets beter gaan spelen. Ze maken technisch te veel fouten. Normaal hebben ze dat veel minder. Zeker op zo'n momenten zijn eigenlijk ideale momenten voor de Fransen. En dan zijn die jongens die het eigenlijk moeten doen voor Frankrijk, die geven vandaag niet thuis. Hier Olysee ook weer met een verkeerde controle. Iets wat ze dit toernooi eigenlijk nog niet veel hebben gehad, want er is altijd wel eentje die flitste. En nu zijn ze eigenlijk alle vier een beetje onzichtbaar, onzorgvuldig. Veel te passes die eigenlijk iets te gemakkelijk fout gaan. Wat dan voor zorgt, als je dan eens de bal hebt, eigenlijk dat Frank ook aangaf, normaal met die 40% balbezit kan je wel iets doen. Zeker individueel gezien kunnen Olysee en Dembélé met nu Barcola, die kunnen dan die individuele actie forceren. Maar ja, ze worden heel goed geneutraliseerd, of door hun eigen technische fout natuurlijk.
0: Ja. Dat is natuurlijk een heel vervelende vaststelling als coach, hè, want dan ligt het niet per se aan hoe je het tactisch hebt neergezet, het ligt aan de dag van de speler in kwestie.
1: Ja, ik zie dat niet heel vaak bij Olysee, want het is iemand die altijd aan het lachen, een beetje flegmatiek over dat veld gaat. En nu, net voor de rust, was hem zich echt aan het opjagen. En ik weet niet wat dat voor hem goed is, dat hij zich opjaagt, dat hij het wel beseft, of dat hij toch beter een beetje flegmatiek blijft om rustig te zijn.
2: Ja, het voordeel is wel, ze hebben wel nog wat op de bank zitten.
0: Het zal misschien nodig zijn, want voorlopig geven ze niet thuis die vier. En als die niet thuis blijven geven, dan moet je sowieso iets doen als coach. Wat is nu precies, Imke, voor jou het buiten de balbezit natuurlijk van Spanje, wat ze nog goed doen om Frankrijk uit hun spel
3: ja,
0: te halen?
3: Ja, ze hebben de slordigheden bij Frankrijk, die weinig momenten die ze dan krijgen, maar ze krijgen weinig momenten, omdat ik vind, en dat Spanje, dat kennen we, ze hebben een ongelooflijk goede counterpress, dat wil zeggen, als ze in balbezit en ze verliezen de bal, moet je eens kijken hoeveel mensen eigenlijk bezig zijn met onmiddellijk druk te zetten op de man die de bal draagt. Kijk, je de fase gaat doorlopen. Uiteindelijk is er steeds 2-3 jongens van Spanje die bal proberen te veroveren. Hier ook goede actie van Jamal, maar uiteindelijk ook goed opgevangen. Ja, ga onmiddellijk spelers negatief druk zetten. Ook Rodri altijd keigoed gepositioneerd. Maar hier ook, kijk, Porro gaat heel vaak hoog, maar zorgt ook wel dat hij altijd terug is. Hier moet Mbappé terug en staan ze eigenlijk alle 10, plus Doelman 11 dan, achter de bal terug. Dus ze zijn op dat vlak ook wel echt heel erg om die ploeg meteen te verstikken als ze die bal eventjes verliezen. En oké, dan moet Frankrijk terug van achterop beginnen op te bouwen. En deze bal, geniaal van Olise, heel bewust gedaan. En dit is dan, ja, dan beleef een geweldige bal. En maar je moet eens kijken met hoeveel jongens dat ze hier ook gaan terugsprinten om die bal te gaan recupereren. En we spreken altijd wel over tiki-taka, maar ook puur qua organisatie zit dit Spanje wel goed.
0: Ja, het is een ploeg met enorm veel discipline.
3: Daardoor voorkomen ze eigenlijk om Frankrijk echt grote kansen te geven.
0: Ja, en dan is natuurlijk de vraag, kan je het 90 minuten opbrengen? Hè?
3: Dat kunnen zij wel.
0: Dat kunnen ze, voilà. Dus dan gaan ze er weinig zorgen over moeten maken. Nou ja, als je dit kan doen, 90 minuten, dan moet je al een geniale aanval opzetten als Frankrijk.
2: Ja, dan moet Frankrijk gewoon zijn niveau gaan serieus gaan optillen natuurlijk.
0: Ja. Je hebt je blik nog even op Maignan gelegd, Frank.
1: Ja, wel, die fase die Imke net toonde van Unai Simon, die altijd, dat was ook een fase waar hij heel goed uitkwam. Maar Maignan, ik wou het eigenlijk tonen, omdat we het heel weinig gezien hebben, dit WK. De opbouw van achteruit met doelmannen. Oké, het gaat dan vanaf daar bij Frankrijk niet meer goed. Dat hebben we ook al getoond, maar het is echt iets wat we heel veel mensen hier in de studio ook gezegd hebben. Het is eruit, het moet eruit, want het is te veel risico. Maar goed, als je iemand zo vrij speelt tegen een hoge lijn met die vier voorin, ja, dan is het tactisch wel een goede keuze om het te proberen. Hier een hele moeilijke terugspeelbal, zou je denken. Heel veel jongens trappen die gewoon weg. Hier weer Olise. Oké, het gaat ook maar weer net goed. Maar het is toch heel gedurfd om tegen die Spanjaarden zo te willen gaan voetballen. Je gaat ze hoog proberen krijgen. Dit zijn echt gewoon...
0: Je weet dat Wesley Song nu naar zijn televisiescherm aan het roepen.
1: Absoluut. En Wesley Song krijgt ook gelijk. Hè? Want kijk, het gaat bijna mis. En het is de enige grote kans voor Spanje buiten de penalty. Waar het wel nog heel wat moet doen met Olmo en uiteindelijk Ruiz. Jamal die Ruiz bedient. Dus ja, het gaat ook bijna mis. En dan krijgt Wesley Song gelijk. Maar als je die 4-5 fases waar dat je 5-5, 4-4 komt met die goede 4 voorin. Ja, dan kan je daar ook uit scoren. Dus het is niet altijd... het is een beetje dubbel. Je kan kiezen als coach, we doen het niet. Je kan kiezen om
0: het risico te pakken.
1: Spanjaarden te lokken om 1-1 te komen met die goede 4.
0: Oké, dat wat de fases betreft. We gaan even naar Vilvoorde, mannen en dames. Want daar staat voor ons Mohsin Abbas. Die heeft zich gepositioneerd bij de Spaanse gemeenschap. Is helemaal ondergedompeld in de Spaanse cultuur. Al heb ik daar toch ook een aantal jongetjes met een Frans truitje zien zitten. Maar in de achtergrond nu vooral Spanje. Mohsin, je hebt Jelle Beekman bij je. Ik weet niet of het alleen maar over voetbal is gegaan. Of heb je ook zijn recept voor paella ontlokt?
4: Yes. Zoals je kan zien, Ruben, ben ik volledig omgedompeld in de Spaanse sfeer. Ik ben een matador, el matador, el paquito. Ik ga hier straks weer demonstreren, moet ik je kijken, zeg. Voilà, 1, 2, 3. Yes, hoe prachtig was dat? Ik heb natuurlijk de Messi-chef Jelle Beekman bij mij. Jelle, wat heb je allemaal al gegeten?
5: Veel te veel. Ik ben blij dat het een goede zetel is. Ik denk dat ik straks een siesta ga doen. Ik heb al bocadillos gegeten, Spaanse broodjes. Met scampiën, met iets van vlees in. Ik heb hier ook nog wat patatas bravas gehad. Dus ik denk dat ik morgen een serieuze Spaanse indigestos ga hebben. Yes. Maar het is hier fantastisch. De sfeer is fantastisch. Het is echt, ik zit in Spanje.
4: Heeft er al zoveel gegeten? En wat vind je eigenlijk van de match eigenlijk?
5: Ik heb veel gegeten, omdat de match niet zo...
4: Dat is waar.
5: Ja, het is niet top, maar de sfeer maakt heel veel goed. Ja. Kijk, voilà, fantastisch.
4: Ga je even een keer de sfeer inpikken. Ja. We gaan even naar de zetel. Je weet, ik ga altijd graag naar de mokjes. Ik heb er hier 2, Selena en Alexia. Wat vind jij van de wedstrijd tot nu toe?
6: Heel spannend. Ik heb heel veel stress. Heel veel stress.
4: Ik heb hier ook Alexia. Alexia, 1-0 voor Spanje. Wat denk je, wie gaat er winnen?
6: Spanje natuurlijk.
4: En ik ga ook eventjes zeggen aan het publiek. Publiek, wat denken jullie? Yes. Olé. Ruben, ze zijn al twee single. Ik stuur het nummer nog door. Salut.
0: Dat is prima, geen enkel probleem. Ik noteer alvast.
1: Wat waren de namen?
0: Selina was er eentje van. En de andere ben ik vergeten. Mijn excuus, ik kijk de beelden nog eens terug. Goed, dat wat de Spaanse gemeenschap daarin veel voor de betreft. Ik wil het al even hebben met jullie over de match van morgen. Kort nog, kan het nog spelers komen? Het is krap, zegt men mij. Jammer, dan zullen we het na de match doen. Er is een beetje een akkefietje in het Engelse kamp. Ik weet niet of jullie het hebben opgemerkt. Tuchel tegen Bellingham, zo aan de vooravond van een halve finale lijkt me toch
1: al. Als je twee keer scoort, mag je iets meer zeggen tegen de trainer.
0: Dat is waar, dat is waar. En Bellingham heeft dus de goede papieren. Goed, ik weet niet of er wissels aankomen. Frankrijk moet uit een ander vaatje tappen. Dat is duidelijk als ze naar de finale willen. En anders gaat Spanje hier voor de verrassing tussen aanhalingstekens zorgen om het sterke Frankrijk uit te schakelen op weg naar de finale. Het woord is opnieuw aan Peter van den Bent.

0: Wauw. Tja, Red Bull geeft je vleugels.
1: Welkom terug, dames en heren, in het AT&T Stadium met de nieuwe man bij de Fransen. Als ik dat goed gezien heb, ik zag daar, meende toch te zien, Koné, die bij Frankrijk in de ploeg is gekomen. En dan denk ik dat Rabiot is binnengebleven, want Tchouaméni zie ik ook nog staan. We krijgen het zo meteen wel in beeld, maar in elk geval de man van Roma aan het middenveld toegevoegd. Zo denk ik dat Deschamps heeft ingegrepen bij de rust op zoek naar de ware identiteit van de Fransen, zeg maar, in deze halve finale. Want anders gaat Spanje echt wel de boeman worden als het nu voor de derde op een volgende keer in het zand bijt tegen de Spanjaarden. Daar is Koné in elk geval een eerste keer aan de bal. Dus Rabiot, denk ik, die is binnengebleven. En benieuwd of Frankrijk kan reageren zoals het dat, ik zei het al, deed tegen Senegal in de tweede helft. De tegenstander is natuurlijk wel van een ander niveau dan toen in die eerste wedstrijd van de Fransen. Even overleg na de ingreep van Deschamps. Koné voor Rabiot. En dus niet Tchouaméni, maar nog eens, dat is de ervaren man op het middenveld. Rabiot ook natuurlijk. En wat zou Deschamps gezegd hebben op 14 juillet? Frankrijk wil graag 3 WK-finales op een rij. Enkel Duitsland deed dat tussen 82 en 90 en Brazilië tussen 94 en 2002. En nog een keer het einde van het geweldige tijdperk van Didier Deschamps. Willen ze in New York op zondag en niet op zaterdag. In de schaduw, zo is dat toch. In Miami. Figuurlijke schaduw wel te verstaan. En eigenlijk deed hij het op al die toernooien maar één keer niet goed genoeg. En dat was in 2021. Toen hij in de achtste finale verloor met de strafschoppen. De misser van Mbappé tegen Zwitserland. Laporte onderschept. Maar ook het EK van 24 werd eigenlijk als een mislukking beschouwd. Ook al speelde Frankrijk daar nog de halve finale. Maar dat had dan vooral te maken met het gebrek aan kwaliteit. Daar zit Rabiot. Dit Frankrijk is overrompeld geweest. Verleidelijk. 2 jaar geleden maakte Frankrijk wel geteld 4 doelpunten op het Europees kampioenschap. En alleen die ene goal van Colomoni in de halve finale was niet uit een standaard situatie. Kan je nagaan. Upamecano moet wel opletten, want het was Baena, maar hij doet het te goed. Koundé, net iets te veel tijd nodig voor de controle, dus daar is Baena al terug. En meenemen Olise met Cucurella op de huid. Kan hij ervan los? Nee, goed verdedigd door de nieuwe back van Real. Allemaal van de bal gezet door Upamecano, die ook de ingooi wil, maar hem niet krijgt. Zal toch ook verrast zijn, denk ik, door hoe Frankrijk, hoe zijn spelers zich hebben gepresenteerd in deze eerste helft. Er was grote euforie, grote tevredenheid, zelfvertrouwen na die wedstrijd tegen Marokko. Kon het zich toch ook aan als moeilijk overtreding. Upamecano geveld door Fabian Ruiz. Hij had zijn dag vrij afgegeven in Boston, 24 uur. De dag na de wedstrijd mochten ze gaan en staan waar ze wilden. Vrijdag 8 uur terug binnen met de familie of een keer de stad in. Boston, dat overigens blijkbaar helemaal in de ban was van die Franse nationale ploeg. In de armen gesloten. Ja, nee, Digne ging te makkelijk liggen. Ik denk dat het juist is. Rodri deed niet verkeerd. Oyarzabal met Yamal. Lacroix die even naar de buitenkant was gekomen. Oyarzabal, Yamal. Mooie beweging. Dat is wel een overtreding toch, de antik van Barcola. Ja, dat lijkt mij wel. Dus wie weet, als er wat van komt, wordt het nog teruggedraaid. Maar er komt niks van, want Mbappé bereikte Barcola niet. Overgenomen door Ruiz. Zabel zegt dat Aqua zich aan hem vergrepen heeft. Wat overkomt hem al wel een keer? Maxence. Af en toe dit soort momenten. Oh, bij Palace, kijk. En hier nog de tik van Barcola aan Jamal. Alweer 5 minuten verstreken zonder vuurwerk hier in Dallas. Gelukkig een geweldig optreden tijdens de rust. Jamal is vertrokken. Jamal met een schuine positie. Uiteindelijk geraakt hij toch niet. En het is ook buitenspel aangegeven, maar geraakt hij toch niet voorbij Maignan. Geen discussie. Geweldig optreden, zei ik. Een soort country rock. Voormiddag. En vooralsnog het beste van de avond. Of namiddag hier bij ons. Jamal met Ruiz. Nou, bijna de recuperatie, maar uiteindelijk zijn we toch weer bij Unai Simon. Ze willen wel jagen, de Fransen, maar ze kunnen moeilijk de bal afsnoepen van Spanje. Cucurella. Met Baena. Oyarzabal wilde met een hakje, maar dat lukte niet. Hij heeft hem nog niet laten trappen, denk ik. En dat doen ze toch. Hij zoeft erover en krijgt niet de corner die hij graag wil. Tja. Als hij al geraakt is, denk het niet. Hier zien we dat misschien beter. Nee, ik denk het niet. Verre trap maar van Maignan. Richting Olise, maar nee. Of Koundé was doorgeschoven, pardon. 2-6 staat uiteindelijk op het... grote bord wat de doelpogingen betreft. Maar goed, dat zijn ook die ballen die een kwartier aan het doel voorbij vlogen. En tussen de palen 0 voor Frankrijk, 1 voor Spanje. Goede versnelling van Jamal. Die achtervolgt hem. Barcola zet zijn schouder. Correcte tussenkomst. Upamecano. Nog net binnengehouden door Maignan. Ja, vooralsnog in de eerste 7-8 minuten. Geen tekenen van echt beterschap bij Frankrijk. Zit er een beetje gelaten bij. Mijmerend. Een beetje zoals zijn ploeg gevoetbald eigenlijk. Hier vanmiddag in Dallas. Thans tijdens dit WK 110 pogingen. Dat waren blijkbaar zoveel als de Spanjaard. En nog altijd net wat minder dan ze waren de Rode Duivels. Ik denk dat die aan 117 of zoiets zaten. Maar niet vandaag. Barcola met Olise. Dat is mooi. Barcola kan hem meenemen. Nee. Overgenomen Mbappé. Geen ruimte om te trappen. Misschien Kone ook niet. Tchouaméni. Dan even naar de overkant met Koundé. Nee. Nee, nee. Dembélé speelt ook echt een slechte wedstrijd. Zo on fire hier in de Verenigde Staten. Ousmane Dembélé. vervolg aan zijn uitstekende twee seizoenen, zou je kunnen zeggen. En hij wilde zo graag, het kan nog altijd, finale spelen om die van Qatar definitief te vergeten. Waar hij 5 minuten voor de rust vervangen werd samen met Giroud. Nadat hij een penalty had veroorzaakt op Di Maria. 7 keer balverlies had geleden. Dat was een enorme klap voor Dembélé. Hier al 5 keer gescoord. En ja, Koundé laat zich simpel van de bal zetten. We horen Baena. Wat heeft die werk verzet zich. Olise met Barcola. Barcola de versnelling, maar uitstekend weer van Simon. Er was nog weinig ruimte, denk ik, tot aan het doel om deze versnelling nog te plaatsen. Die hij zeker in zich heeft. De typische sleepbeweging van Barcola. Maar de kijk, die kwam er ook al niet helemaal goed uit. Zie je in deze close herhaling. Dat is ook een overtreding van Upamecano. Er is ook weer buitenspel aangegeven. Voilà. Nog een wissel op komst. Allebei hadden ze 3 wedstrijden in de basis gestaan. Gaf Guy Stéphan in het pre-match interview aan. En vandaag was het dus weer de beurt aan Barcola. Hij zocht hem wel, Mbappé. Maar voorlopig wordt hij ook niet gevonden. Olmo, Jamal. Rodri, links wat ruimte. Bijna. Nee. Bal te diep. De logische wisselvat is te zeggen. Zoals hij altijd wordt uitgevoerd. Barcola naar de kant en Désiré Doué erin. Nog altijd maar 21 voor alle duidelijkheid. Maar toch wel 2 keer de Champions League gewonnen. Misschien kan hij het allemaal van zich afschudden. Leidt hij niet aan... wat is het? Het syndroom waarmee Frankrijk hier nu worstelt in deze halve finale. Olise, maar Cucurella is kranig. En energiek zoals we dat allemaal kennen in het verdedigen. Dus geen kans voor Olise om zich door te zetten. Die aanvallers van Frankrijk, dus ook nog met Cherki en Akliouche erbij. Dit seizoen goed voor 165 doelpunten. Maar ze hebben er 1 nodig. Baena gaat trappen, maar dat was optimistisch. Koundé erbij, Rodri. Balletje richting Jamal, onderschept Digne.
2: Misschien wel geweest zijn. Knap werk van Dani Olmo. En Porro met de ruimte. En hij maakt het geweldig af. En na 13 minuten in de tweede helft balanceert Frankrijk op de rand van de afgrond. Heerlijk gespeeld. Heerlijke kaats. En 2-0 voor Spanje. Mbappé moedigt zijn manschappen aan. Nog maar 1 doelpunt incasseerde. Moet nu 2 keer verslagen worden door Frankrijk. De vertwijfeling op de gezichten. Ze gaan het nog een keer bekijken met de focus. De goede tik en niemand pikt hem op. En dan blijft hij rustig. En dan legt hij hem voorbij Maignan. Knappe goal van Pedro Porro. Het was vroeger een spits, dus heeft dit vaker gedaan. Maar dat is toch al lang geleden. En nog maar zijn 2e doelpunt voor Spanje.
3: Wat nu Frankrijk?
1: Geen finale voor Mbappé. Zou dat kunnen? Ja, Olysee steekt de bal nog diep voor Mbappé, maar kan er niet bij. Ruiz. Oyarzabal, Ruiz. Nee,
3: nu te diep. Voor Baena.

Lacroix wil wel in dribbelen. Tchouameni, beetje kort. Reignan blijft rustig. Even onvergeduwd nog door Oyarzabal. Maar geen tijd om te mopperen. Overtreding van Baena misschien op Koundé. Olise voetbalt. Nee. Onherkenbaar is hij ook, Olise. Wat een geweldig seizoen heeft hij gespeeld. Wat een formidabel WK, maar niet vandaag. En natuurlijk kwam Frankrijk in de finale 4 jaar geleden. In Qatar ook terug van een 2-0 en een 3-2 achterstand zelfs. Hier gaat Jamal in de rug van Digne. Jamal gaat hij het nu al afmaken. Kapt zich nog vrij. Jamal 3-0. Oh, nee, buitenspel. Buitenspel. Gelukkig voor de wedstrijd, zonde voor de schoonheid van de actie. Hij zegt wel van niet, maar de chip is in principe altijd correct. Daar was hij opnieuw met een doelpunt tegen Frankrijk. Een echt Jamal moment. Maar de vlag steekt de stokken in de wiel. En voorkomt een vroegtijdig definitief einde van deze wedstrijd. Voor zover dat nu nog niet het geval is. Ja. Veel is het niet, misschien in het centrum daar. Maar juist is het zeker. Heerlijk afgemaakt. Frankrijk gered. Of in leven gehouden, laat ik het zo zeggen, door het vlagsignaal. Nog landen hebben het gedaan. Ik probeer er maar de moed in te houden voor de Fransen. Een 2-0 achterstand ophalen. Aan het gezicht van Deschamps zou je het niet aflezen dat hij nog veel hoop heeft. Dat Frankrijk doet wat Argentinië deed. Op 10 minuten zelfs. Of België. Van 2-0 toch nog doorgaan. Baena, Olmo, Rodri. Spanje gaat er nog beter van combineren. Vooralsnog een totale off-day voor de grote favoriet op dit WK. Op een heel slecht moment.

Allee, er is altijd wel iets wat fout loopt. De goede recuperatie, ze waren met z'n tweeën in de hoek. Toch weer onderschept. Ruiz nu ertussen. Olmo, Porro. Jamal, prachtig hakje. Publiek geniet ervan hoor, van dit soort momentjes. Ja, dat is uitstekend. Komen vragen door Olmo. Geen overtreding gefloten, dus die. Nog tijd genoeg natuurlijk voor twee doelpunten. Maar deze moet dan ineens in gang schieten. De versnelling van Mbappé. Toch een redding nodig. Ik weet niet of hij er zou ingegaan zijn. Maar Unai Simon toch een keer aan het werk gezet. Hij was toch minstens voorlangs gegaan en niet tegen de paal. Corner kort genomen. Dembélé, Digne met ruimte, maar controle ook weer niet zuiver. Dus Porro die kan tussenkomen. Nieuwe corner Frankrijk. Met Olise, het hakje. Maar dat is moeilijk hoor van Tchouaméni. Frankrijk dat 17 van zijn laatste 20 wedstrijden won. Op een wereldkampioenschap voetbal, dat is indrukwekkend. Maar deze lijkt verloren te gaan. 15 van zijn laatste 17 wedstrijden ook gewonnen de voorbije tijd. Enkel een oefenwedstrijd voor het WK tegen Ivoorkust. Enzovoort enzovoort. Dat nieuwe verleidelijke Frankrijk was klaar om niet alleen kampioen te worden. Maar op een heerlijke manier. Niet zoals in Rusland of niet zoals in Qatar of niet zoals in Duitsland. Balverlies Koné. Lacroix en Koné komen het samen herstellen. Maar om te beginnen eerst een keer een doelkans afdwingen of een echte poging. Na 21 minuten alweer in de tweede helft. Dat is waar Frankrijk moet voor gaan nu. Dembélé. Mbappé met Koné. Doué. Nee, geen goede bal. Ook Doué. Binnen bereik. Simpel van Porro. Dembélé. Mbappé nu. Ja, de rakeling staast. Nog de voet er tegen van Olmo was het, denk ik. Dat is toch al twee keer Mbappé in de rechthoek. Het is Cucurella uiteindelijk die er zijn voet tegen zet. Hoop laait misschien weer op bij Frankrijk. Eindelijk toch een beetje dreiging. Olise. Doué. Kan trappen. Dit is een moment van Doué, maar kijk, gekraakte bal. Op wandel nu. Een hakje voor Olise. Want ook Doué heeft zo'n geweldige krul in dat been. En dat is plukwerk voor Simon. Zoals Julian Alvarez dat deed voor Argentinië. Ja, Maignan. Moedig en heel goed. En gecontroleerd tot bij Olise. Frankrijk probeert wat druk te ontwikkelen. Geweldige cross. Daar komt hij nog een keer van de linkerkant op. Maar er is buitenspel aangegeven, ja. Dan sta je toch echt niet op te letten. De hele lijn voor zich en toch buitenspel. Dat was dus het moment van Lamine Yamal en de afgekeurde goal.
Olmo met Ruiz. En Baena. Overtreding Koundé. Nee, zegt Barton. Is overigens een man met hersenen. Een docent organische chemie aan de Universiteit van San Salvador. Enfin, nu niet meer. Nu zie je voltijds scheidsrechter. Oh, nog een keer Koundé. Dat is de frustratie die opborrelt bij de man van Barcelona. Dat is geen poging om de bal te spelen. Dat is een poging om je tegenstander pijn te doen. En Baena zegt, wat is dat allemaal? Zo, driekwart van dit duel glijdt voorbij. En Frankrijk in zeer nauwe schoentjes. De regerende Europese kampioen nog altijd in koers. De La Fuente dus ook om te doen wat het zoveel jaren geleden deed. Na wereldkampioen, toen waren ze natuurlijk, na Europees kampioen, excuus. Ook wereldkampioen worden. En oké, er waren misschien even wat tekenen van beterschap. Met dan toch eindelijk, na bijna drie kwart wedstrijd, wat kleine momentjes van dreiging in de box van Spanje. Met Mbappé twee keer. De koning van de doelpogingen nochtans, co-topschutter. Nog een laatste keer, alles eruit. Dat is wat Didier Deschamps vraagt. Want geen finale zal als een mislukking worden beschouwd. Hoewel dat natuurlijk ook niet helemaal correct is als je tegen Spanje speelt in de halve finale. Ja, dan kan je verliezen natuurlijk. Mooi afgemaakt hoor, door Porro. Als een echte spits dus. Hij is het nog niet verleerd. Al blijven zijn doelpunten toch beperkt. Ook twee stuks voor Tottenham dit seizoen. Voilà, zo gaat dat in de Spaanse hoofdstad. Ferran Torres. Klaar om in te vallen. Hij heeft ook niet veel anders om handen dan wat voetbal te kijken. Cherki meldt zich ook. Waarom niet? Iemand die ineens inderdaad met een coup de génie het kan openbreken. En daar heeft Frankrijk nota. Er staat er nog één. Is dat Theo Hernandez? Jazeker. Het is Olise die naar de kant komt. Het was niet zijn wedstrijd, om het zacht uit te drukken. Die gaat er nog wel wat grinten inbrengen. En ding je dus uiteraard naar de kant. Speelt tegenwoordig bij Al Hilal. Hij is nogthans maar 28, maar heeft daar al voor gekozen. De laatste
laatste troeven op tafel. Dat valt mee voor Mbappé. Kan gaan versnellen. Linkerkant Doué. Hij voorzet er ook weer uitgehaald. Koné die te laat komt. Ja, ja, Sabal die zich sterk maakt tegen Upamecano. Vreemd genoeg Torres die nog moet wachten om in te vallen. Nu kan dat misschien. Voor Oyarzabal. Hij wacht nog op zijn doelpuntje. Ferran Torres. Wordt overigens genoemd bij Paris Saint-Germain. Nog 1 jaar contract bij Barcelona, maar geen gesprekken om dat te verlengen. Zouden dan volgens een of andere overeenkomst nog 8 miljoen extra moeten betalen aan City. En dus PSG zoekt nog wel wat aanvallende versterking. Dat is ook buitenspel, denk ik, van Ferran Torres. Jazeker. Want dus Gonçalo Ramos is al weg. Lee zou vertrekken. En misschien dus Barcola. Af en toe hoort u luid gejuich in het stadion. Dat is dat er dan op het grote scherm een of andere bekendheid wordt getoond. Nu was het Timothée Chalamet. Dus misschien krijgt u hem straks ook nog te zien. Versnelling van Doué. Kan Frankrijk het nog spannend maken? Moeilijke bal voor Cherki. Nee, voor Mbappé, pardon. Frankrijk probeert het wel nu in dit laatste deel van, daar is hij, van deze eerste helft of tweede helft. Dat is dus een opgenomen beeld, want dat zagen wij hier daarnet op het grote scherm. Koundé hield het nu proper. Ja, krijgt dan een tikje van Bayern. Die dacht ik ga ook even uitdelen. Dat moet ook een kaart zijn voor Jamal. Ja, dat is toch een overduidelijke overtreding voor een kaart. Ja, Deschamps zegt, daar doen we dus niet aan. Gele kaarten voor de grote sterren. Echt onbegrijpelijk. Kijk, hoe kan het nu geen gele kaart zijn? Dembélé gaat de vrije trap nemen. Cherki komt hem nog wat influisteren. Of meldt zich ook. Dat kan ook. Voor een schijnbeweging. Goed aangesneden. Goed gekopt. En een overtreding tegen de Fransen. Rodri omvergeduwd of zoiets. Slotkwartier intussen. Beneden krijgen we Merino. Dan mogen we nog een doelpunt verwachten. Olmo naar de kant. En ook Ruiz naar de kant. En Pedri krijgt ook nog een kwartiertje. Het zijn altijd logische wissels. Mikel Merino, de meest efficiënte voetballer van dit WK natuurlijk. 9 minuten gespeeld de voorbije wedstrijden. 2 wedstrijden en 2 doelpunten gemaakt. Ja, dat is redelijk straf natuurlijk. Daar gaat Pedri. Met Baena. Merino is er al. Torres komt. Goh, dat scheelt niet veel. De Banderia al gehanteerd, maar nog niet de definitieve doodsteek. Ja,
Had misschien tussen de palen gemogen. Spanje weer met Rodri. Nou, Merino was ook daar om te koppen. Wat hij ook goed kan, overigens. Die winning goal tegen Duitsland in de kwartfinale. Dat was er één met de kop, als ik mij dat nog goed herinner. Misschien is mijn herinnering verkeerd. Upamecano boven Merin. Rodri ontdoet zich van Koné, foutief, zegt Barton. Ja, de expected goals tegen voor Spanje. De cijfers verschillen altijd wel een beetje van aangelang de bron. Maar op 6 wedstrijden 1,83. Ja. En Simon, die wel geteld 7 saves heeft moeten doen, heeft hier nu eentje gedaan, denk ik. Daar is Hernandez. Misschien is er dat oké. Maar heel weinig. Nou, het is niet dat hij de clean sheets gewend is. Ja, het onwaarschijnlijke kabaal dat u nu hoort is omdat David Beckham en de voetbal niet zo minnende vrouw Victoria in beeld zijn. Zeer geliefd dus, in Dallas ook al. ...37 wedstrijden al zonder nederlaag in wedstrijden met inzet voor Spanje. Een evenaring van het record van Italië. Dat eindigde in 2021 tegen Spanje. Ook deze bal van Cherki. Te moeilijk voor Dembélé. Inderdaad. De Fransen zijn de wanhoop nabij.

De schreeuw van de wanhoop misschien wel van Didier Deschamps. Laporte laat de bal even schieten. Dembélé, daar is Simon opnieuw. En hij kopt hem nu wel in de voeten van Doué. Durft hij het aan om te trappen, Doué? Ja, maar tegen Simon. Het is helemaal naar het beeld van Frankrijk vandaag. Hij wilde hem nog gecontroleerd wegkoppen. En dat was toch een foutje dat niet wordt afgestraft. Maar kijk hoe hij die ruimte heel erg goed bespeelt. Alleen deed hij dit verkeerd. Maar Doué miste dan, uit het spel overigens van Jamal, het vertrouwen. En knalt hem dan gewoon tegen Simon. Hernandez met Mbappé. Tchouaméni. Koundé. Ja, dan toch even een missertje van Laporte, maar niet erg. Stonden nog twee Spanjaarden. Hernandez weer met Doué. Hernandez, Simon eruit. En heeft hij een fout gemaakt, niks aan de hand. Dan krijgen we een corner, dat is wat hij nu aangeeft. Het zou wel eens kunnen dat hij hem in zijn aangezicht geraakt heeft natuurlijk. Hernandez verontschuldigt zich wel een beetje. Ja, af en toe knipt het licht uit. Dat weten we. Nee, de man, ex-man moet ik zeggen, van Milan. Hij kijkt wel naar de bal. Ja, en in het aangezicht heeft hij hem in elk geval niet geraakt. De bal, maar niet de voeten. Dus wat mij betreft een terechte corner gegeven. En nee, Unai Simon kwam er heel goed tussen weer. Maar de corner is correct. Nico Williams meldt zich nog beneden. Nee, dus ja, geen corner. Oké dan, hier staat hij. Porro eraf. Voor, die staat daar beneden. Llorente. Ah ja. Kan hij nog schitteren? Dat is de vraag. Nico Williams. En ook daar de logische wissels altijd. Hij maakt het niet te moeilijk, de La Fuente. Bijna eraf voor Williams. Hij heeft defensief een geweldige wedstrijd gespeeld. Die bijna gewerkt als een paard. Maar op de linkerkant. Stilaan tijd voor het doelpunt van de hoop. Zo. Als dat van de Belgen viel tegen Senegal. Nu zo ongeveer. Uit het niets. Maar dat kan in het voetbal. Williams verraste bijna. Tchouaméni in de rug. Ah, mooi van Lacroix. Hier Hernandez. Ja, Dembélé hield zichzelf onside en zegt: speel nu toch die bal. Ik had hier de ruimte om te lopen. Lacroix voor Cherki. Altijd veel Spanjaarden in de buurt van de man met de bal. Spanje heeft een masterclass in verdedigen gegeven zonder dat het daarom in de eigen rechthoek stond, voor alle duidelijkheid. Maar in het vastzetten, het neutraliseren van dit Frankrijk is Spanje vandaag subliem geweest. En het heeft heel erg weinig zelf gecreëerd, maar heeft het ook nog een keer efficiënt afgemaakt.

Tussen, maar ik keek naar het scherm, heeft Mbappé even zich even laten gelden tegen Unai Simon. Dat is ook frustratie hoor. En het mag best een gele kaart zijn, want kijk, doet niets om hem te ontwijken. Is eigenlijk geel, maar goed, u weet hoe dat gaat met gele kaarten, dit toernooi. Hij heeft er een gekregen, excuus. Dat was mij ontgaan. Meer dan terecht. Hij voelt dat het hem ontsnapt. Topschutter kan er nog altijd worden. Maar geen finale voorlopig voor Frankrijk en Kylian Mbappé. Een 14 juillet, een minuut voor Frankrijk. Al die tienduizenden, honderdduizenden misschien wel op de Champs-Élysées. Ja, Llorente. Met een klein duwtje in de rug van Doué. Het is 6. Alleen maar ingooien. Pamecano. Twee keer de bal kwijt. Nico Williams. Nee, spectaculair weggehaald door Tchouameni. Cherki. Tussen drie Spanjaarden. Kijk, toch nog de bal tot bij Dembélé. Dembélé met Doué. Hier moet nu toch stilaan iets gaan van komen. Maar ja, overtreding. Buiten het strafschopgebied van Jamal. Op dik twee minuten van het einde moet hier iets bijzonders gebeuren voor Frankrijk om nog een overhoopte terugkeer in gang te zetten. Maar zit dat erin voor Mbappé? Nee, nee. Dat zijn momenten waarop de Fransen beseffen het strand in Dallas.

Jamal met Torres en Williams in de box. Mooi van Jamal. Hernandez. Ja, duwt hem een beetje nog ver toch. Niks. Maar helemaal kosher was het toch niet. Kijk. Nou, vaak geen strafschop. Beetje lijf aan lijf.

Koné loopt, maar moet op zijn stappen terugkeren. Met Koundé. Tchouaméni. Ook niet echt een plan B, waarbij ze maar hoge ballen gaan droppen bij de Fransen. Zit er ook niet echt in. Dit is een mooie combinatie. Cherki, balletje nog binnendoor. En net niet tot bij Mbappé. Maar dat is al van het betere werk dat we van de Fransen hebben gezien. De corner snel genomen. Met Doué. Dembélé. Maar zijn zoveelste slechte voorzet. Recuperatie Tchouaméni. Koundé met Mbappé. De voorzet er ook weer uitgehaald. Dat is mooi aangenomen door Koné. Een belegering nu even. Dat is voor Simon, denk ik. Ja, dat is zo'n vervelende bal, maar ver naast het doel. 7 minuten toegevoegde tijd. Hier Cherki, daar Mbappé. En daar het goede werk van Cucurella. Volgend jaar moeten ze het samen doen. Volgend seizoen bedoel ik.

Ze maken er even een spelletje van, de Spanjaard. Met de olé geluiden erbij vanaf de tribunes. Hier in het AT&T Stadium. Spanje is eens te meer de boeman voor Frankrijk. In de stad waar JFK in 63 het leven liet, sneuvelen ook de aspiraties van Frankrijk om wereldkampioen te worden. En Spanje de logische winnaar van dit duel. In alle opzichten de betere, maar vooral ongelooflijk solide geweest. Mbappé werd niet omvergelopen door Cubarsie, die deed dat slim. En is daar de bal kwijt tegen ook weer 2-3 Spanjaarden rond hem. Pedri even de bal monopoliseren. Wat hebben ze er eigenlijk veel moeten achteraan lopen. In delen van de wedstrijd dan tenminste. Overtredingje van Coné. Ja, nu gaat hij de vrije trap wel degelijk fluiten met een beetje vertraging. Kijk, daar zitten ze allemaal. Degene die ik daarnet vermeldde. Hun opvolgers staan misschien wel op het veld. Zij krijgen zondag de kans. 16 jaar na de triomf in Soccer City in Joburg. Om in hun voetsporen te treden. De mannen die het ook al deden in de finale van de Olympische Spelen 2 jaar geleden. Zijn er eigenlijk 10 aan de twee kanten opgeteld in de selecties die in de finale in Parijs, gewonnen dus ook door Spanje, op het veld stonden. Het had er ook 12 kunnen zijn, maar Zaïre Emery en Barcola werden niet vrijgegeven door Paris Saint-Germain. Maar dus op de Olympische Spelen kan je inderdaad in het voetbal dan tenminste kijken naar de sterren van morgen. Upamecano laat de bal liggen. Daar gaat Nico Williams. Nee, houdt even niet. Want Upamecano was weer ter plekke. Nico Williams. Zijn moment. Ja, ja, nog een bal tegen. Misschien wel de buitenkant van de paal of zo. Geen hand nodig van Maignan. Hernandez op zijn gemakje, Doué. En Mbappé. Gerrit hier nog meegeven. Nu misschien nog een momentje, denk ik. Ook dit balletje van Dembélé is naar het beeld van de wedstrijd. Hij heeft wel wat meer pogingen te verwerken gehad. Maar er was er eigenlijk toch geen enkele bij die hem echt kon verontrusten. Ja, nu Maignan er ook nog eens ver uit. Torres uiteindelijk toch onder controle van Lacroix. En dan scherp de bal gespeeld. Nico Williams nog. Laatste 2 minuten. Wedstrijd 183 voor Didier Deschamps. Is een grote teleurstelling. Niet alleen de nederlaag tegen Spanje, maar vooral de manier waarop Frankrijk eigenlijk kansloos verloren heeft. Dat zal nog de grootste teleurstelling in heel Frankrijk zijn bij de waarnemers. Dat dit geweldige elftal met al die offensieve weelden niets heeft voor elkaar gekregen. De grote verdiensten, zeker ook van Spanje, maar op een of andere manier had je toch de indruk dat Frankrijk los daarvan zichzelf niet was. Wat daarvoor ook de reden mag zijn.

0: Nee, jammer van de bal gezet door Kone. Cherki, toch maar vooruit voetballen leek mij de betere optie. Doué nog richting Dembélé. Dembélé, nog een schot. Maar ook dit is geen geweldige parade die nodig is van Simon. Kone nog met Doué. Mbappé. Hij had een enorme ratio aan pogingen tussen de palen. Dat was dubbel zo hoog als op de wereldkampioenschappen van de voorbije twee edities. Maar ook niet vandaag. De La Fuente was al bezig met handje klappen. Hij weet dat het voor elkaar is. Die fijne, vriendelijke Luis de La Fuente, 65. Heeft het toch maar voor elkaar. Het is op een andere manier dan twee jaar geleden. Yvan Barton fluit het einde van deze eerste halve finale. Spanje staat 16 jaar later opnieuw in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Met een verdiende en al bij al nog makkelijke overwinning tegen de grote favoriet Frankrijk. Die hier op een heel slecht moment een off day had. Het respect van Deschamps voor de La Fuente. En omgekeerd natuurlijk ook. Maar het zal niet meer gebeuren voor deze Didier Deschamps. Zijn 184ste en laatste wedstrijd aan het hoofd van Les Bleus zal er een zijn in de figuurlijke schaduw op zaterdag van Miami. Wie weet in een heruitgave van de finale van vier jaar geleden tegen Argentinië. Maar dus niet op de dag en de plek die ze dan allebei eventueel voor ogen hadden gehad. En zo zie je maar dat ook de grote favoriet kan sneuvelen. En België is dan toch maar mooi uitgeschakeld, de Rode Duivels. Door minstens al de finalist van dit WK in de Verenigde Staten. Het was al bij al een teleurstellende wedstrijd, maar geen Spanjaard die daar omhaalt. En treuren is het deel van de Fransen, uitgerekend op deze 14 juillet. Geen bestorming van de Bastille, figuurlijk dan de Spaanse, nee. Maar een nederlaag die pijn doet en die nog wel even zal blijven hangen in het lijf en de hoofden van de Fransen. Voilà. Afscheid nemen vanuit Telles en graag het woord weer aan Brussel.
1: Mercedes-Benz, de ster van elke match.
2: Belgen weten waarom.
3: Dankjewel, Peter. In mindere mate, dankjewel Frankrijk. Het is nu geen beklijvende voetbalavond geworden. We vullen even Peter nog aan. We zijn er niet alleen uitgegaan tegen de finalist. We zijn voorlopig ook nog altijd het enige land dat gescoord heeft tegen Spanje. Mogen we ons alweer wat beter beginnen voelen, Imke?
4: Zeer zeker, Ruben. Absoluut. Kijk eens aan. Nee, maar ik vind wel...
3: Prik niks op, vooral duidelijk.
4: Prik niks op. Het is op een bepaalde manier ook wel een verrassing. Omdat Frankrijk met een zekere gemak hier in deze halve finale stond. En zoals ik voordien ook al zei, Spanje een klein beetje onderschat ook met z'n allen. Maar met recht en reden hebben zij deze wedstrijd gewonnen. Echt sterk gespeeld van Spanje, dat helemaal zelf afgedwongen, ondanks die slordigheden. Een heel sterk collectief met uiteraard wel jongens die heel goed kunnen voetballen.
3: Ja, en een paar absolute wereldsterren die het toneel gaan verlaten. We hadden al Haaland, we hadden Ronaldo in een vroege fase natuurlijk. Neymar, dat was allemaal vrij logisch. Maar nu toch, ja, de grote favoriet die eruit gaat. En het zijn nog niet de laatste minuten van Didier Deschamps bij Frankrijk, want hij moet nog een kleine finale met zijn land af. Ik vraag me af, gaan die mannen, die wereldsterren, zich daarvoor kunnen opladen, Steven?
5: Jawel, toch wel. Je wilt toch altijd zo goed mogelijk proberen af te sluiten. Ik denk dat de ontgoocheling zal enorm groot zijn, want ik denk dat ze de grote favoriet waren. Maar ja, het heeft niet mogen zijn. Het was een collectief off-day van Frankrijk. Ook wel een heel sterk Spanje gezien vanavond, die toch, als het moet, heel goed kan voetballen.
3: Ja. Had Deschamps Rudiger moeten doen? Frank.
6: Chaos creëren.
3: Ja. Iets, want ja, zijn basis...
4: Random wissels.
3: Zijn basiself...
6: Hij kon wel gewoon een keer kijken op de bank en eender wie inbrengen. Die hadden allemaal kwaliteit gehad, maar ik denk dat het geloof na die 2-0 gewoon helemaal weg was. Er is... ja, met al die sterren, vedetten, topspelers die acties kunnen maken, die kunnen flitsen, heb je eigenlijk bijna niet op doel geschoten en ben je niet gevaarlijk kunnen worden. Dus ik denk dat hij een beetje moest inzien dat het niet ging lukken vandaag.
3: Ja, we weten natuurlijk nooit helemaal of er sprake is geweest van onderschatting. Waarschijnlijk in de media en dat soort dingen wel in Frankrijk. Maar de statistieken van Spanje, die liggen er niet om natuurlijk. Hè. 37 wedstrijden ondertussen op rij, ongeslagen. En dus van hun laatste 11 duels nu 8 keer van Frankrijk gewonnen. Ja, dat kan je geen toeval meer noemen. Hè. Dat is niet bij per ongeluk eens winnen van Frankrijk.
5: Ja, en ik denk dat we allemaal misschien een beetje dachten dat ze iets minder sterk waren, dit toernooi Spanje. Maar daar hebben we het ook ons... Spanje heeft ja, gewoon kwaliteit.
3: Minder sprankelend.
5: Minder sprankelend, maar tegen Frankrijk was het dan ook weer heel goed. Hè. Dus ze zijn ook echt gegroeid in het toernooi. En het lijkt me dat ze zich ook altijd aanpassen aan het niveau van de tegenstander. En het is voor mij wel nu dan de topfavoriet voor het WK te winnen.
4: Maar je voelt ook De La Fuente is echt wel een coach die daar supergoed in die ploeg ligt. Dat hij echt wel allemaal verbindt en ook een belangrijke factor.
3: Ja, als je wint is dat zo. Want ik herinner me dat we een paar wedstrijden geleden ook al zeiden van ja, Deschamps, knap hoe hij die wereldsterren er allemaal op één lijn krijgt. Ook niet gemakkelijk, want ja, het zijn allemaal haantjes de voorste. Toevallig nu over Frankrijk. Ja, verlies je dan weer, zal er waarschijnlijk in het thuisland nu weer gezegd hebben ja, Deschamps heeft er niks van gebakken. En hoe kan het nu dat je een ploeg niet klaar krijgt voor een halve finale? Ja, toch?
6: Ja, dat gaat toch ook veel gaan. Die komen in Frankrijk, maar ik denk in mindere mate op Deschamps. Ik zag bij vooral veel spelers heel veel frustratie, omdat die misschien al wel beseften dat zij de volle laag gingen krijgen. Olise op het einde frustratie bij Deze Mbappé, die misschien wel rood had kunnen krijgen, want het was
3: En misschien ook al ergens terecht. Hoeveel afval zat er nu in dat spel? Hoeveel, ja, op dat niveau, je kan wel eens één slechte bal geven of één verkeerde controle, maar dit was gewoon een opeenstapeling.
5: Ja, het was collectief, het was niet één speler, het waren ze echt bijna allemaal. Het was ongelooflijk hoe slecht Frankrijk aan het voetballen was. En dat was niet alleen door de sterkte van Spanje. Dat waren pure technische fouten die ze in de vorige wedstrijd absoluut niet hebben gemaakt.
3: Ja, de 2-0. Daar zullen we toch nog eens naar gaan kijken.
4: Ja, ik denk...
3: Voor de Spaanse fans.
4: Goed uitgespeeld, ook iets te laks van Frankrijk. Uiteindelijk wordt er hier wel druk gezet op Porro. En kijk, hier wordt de centraal verdediger van Frankrijk ook weggetrokken, waardoor dat die ruimte komt. Maar Porro loopt gewoon door en niemand die hem volgt. Dus die laten hem gewoon lopen. Ja, goed. Allee, 58 minuutjes, staat 0-1 achter. Moet je attentiever zijn. Op zijn minst Porro volgen. Dus ja, op zich is het ook wel goed gedaan van Olmo om die toch nog bij Porro te krijgen. En dan uiteindelijk schiet hij hem langs.
6: Ik vind ook een doelpunt waar je ziet. Doué, die valt in. Je weet dat je tegen aanvallende back speelt. Ja, dan moet je fris zijn en moet je zeker mee zijn. Doué, die blijft staan. Die kijkt naar Dinje. Ze kijken een beetje naar elkaar van wat doe je nu? Ja, dat betekent voor mij dat Frankrijk op dat moment eigenlijk al wist. Oei, hoe gaan we hier nog van bekomen?
3: Ja, maar als je gewoon je job doet op dat ogenblik. En moeilijk is het niet. Hè. Lopen is het simpelste wat er bij wijze van spreken is.
5: Ja, maar je ziet er ook in die fase, Lacroix, die is ook ingevallen. Die loopt dan ook mee. Dat is toch ook een beetje kwaliteitsverlies tegenover Saliba die er dan eens moet uitgaan. Ik denk dat er iets minder automatisme zit in dat Frankrijk. Maar je moet, zoals je zei, ook gewoon je job doen.
3: Ja, frustrerend was het dus voor Frankrijk, iets minder voor Spanje. Die gaan feesten de nacht in, denk ik. Dat vertaalt zich dan in allerlei fases. Frankrijk heeft zich op dat vlak niet van zijn fraaiste kant laten.
5: Nee, het waren allemaal een beetje een soort van frustratiefouten. Hè. Je zag dat het bij Frankrijk niet liep. En dan ging ze echt zo van die fouten. Ik zou die elleboog een beetje laten hangen. Echt, ja, je ziet echt, dat is ja beuken om te beuken eigenlijk. Hè. Gewoon om die fout te maken. En dan... Ja, dan zie je dat dit Frankrijk toch wel venijnig uit de hoek kan komen. Hè. Dus hier is het Koundé die eventjes... Baena is het vol in de rug. En dat is niet gewoon er tegenlopen. En dan hier, ja... Mbappé die eigenlijk... Ja, je ziet dat gewoon dat hij hem echt... Hij raakt hem niet met zijn voet, maar wel met zijn elleboog, denk ik.
3: Ja, maar het is toch een vettig foutje. Ja,
5: eigenlijk zou dit rood moeten zijn.
4: Ja.
5: Eigenlijk zou dit rood moeten zijn. Maar
6: de VAR was naar de voet aan het kijken, niet naar de arm.
3: Ja.
5: Ja, de sterren worden iets beter behandeld.
3: Ja, het zou niet mogen, want dit is absoluut geen voorbeeld van hoe het moet op een voetbalveld natuurlijk. Als ik nu aan jullie zou vragen, wat was nu het aanvalsplan van Frankrijk vandaag? Ik kan daar niet onmiddellijk een antwoord op geven. Tenzij het was van, ja, we gaan proberen op die counters te rekenen en die zorgvuldig uit te voeren. Maar goed, dat hebben ze niet zorgvuldig uitgevoerd. En dat plan was dan ook weg van zodra ze 1-0 zijn achtergekomen.
4: Ik denk een combinatie van die zaken, counteren, maar ook zeker wel rekenen op gewoon...
3: De klasseflits.
4: De vier sterke speels. En ik vind Olise... Het was zijn wedstrijd niet. Het was echt zijn wedstrijd niet. Het is nooit echt in die wedstrijd gekomen.
6: In één van die vier vooral.
4: Ja, maar Olise was wel heel belangrijk om Mbappé en Barcola. Hij had al 5 assists of dergelijke. Was na Messi de man met eigenlijk de meeste splijtende passes naar voren toe. En die heeft hij vandaag niet kunnen afleveren. En dat voelde je ook wel, dat die toelevering veel minder was. Ja.
3: Mooie opmerking van jou gehoord, Frank. Je hoeft geen wereldreddingen te doen om een goede match te spelen als keeper.
6: Wel, in Spanje was er veel te doen over Unai Simon. Dat is niet een speler van Real Madrid of van Barcelona. En dan blijft hij toch staan in de nationale ploeg. En hier ga je zien dat je ook door hoog te spelen, hier zie je hem in beeld komen. Goed, je kan hoog spelen, maar hij is wel op tijd terug, want hij beslist om niet te komen. Zijn positie was heel hoog en hij staat al terug in positie op het moment dat Mbappé hier eventueel op doel had kunnen schieten. Was hij in positie. Dus je moet geen 50 reddingen doen om een goede wedstrijd te spelen, want dat haalt heel vaak het overzicht niet. Hier ook eerst helft Mbappé. Ja, als hij daar de bal kan aannemen en naar binnen kan komen, dan is het een grote kans. Maar omdat Unai Simon goed staat op te letten, goed staat mee te denken voornamelijk met die hoge lijn. Hier ook uitgespeeld worden als verdediger en weten of voelen dat je keeper komt, dat is echt wel aangenaam. Dus het is echt wel gewoon een keeper die onderschat wordt, maar niet binnen die... Ja, Spaanse nationale ploeg. Het is natuurlijk makkelijk voor de coach. Hij moet, hier ga je ook zien in de herhaling. Het was een schot, de herhaling is er niet bij. Hij was heel dicht bij die bal. Als er dan eens een schot komt, hier weer. Ja, dat is echt niet makkelijk. En als deze bal nu binnen gaat, dan gaat het wel in de highlights komen. En dan gaan ze zeggen, wat komt die keeper er doen? Maar hij heeft wel 5 grote kansen, potentiële grote kansen van Frankrijk.
3: Verijdeld
6: voordat ze kans zijn geworden. Dus ja, dat is ook een kwaliteit.
5: Vind ik wel straf dat die zo hoog komt mee. Want die ene bal, ik denk het tweede beeldje, dat die bal was perfect op Mbappé. Dus die had hij eigenlijk alleen op doel. En dat hij eigenlijk zo hoog kan komen met die snelheid, vind ik wel straf.
3: Absoluut. Is hij allemaal klaar om wereldkampioen te worden? Hebben we hem vandaag een beetje zien groeien ten opzichte van de vorige wedstrijden? Of is het voorlopig naar het beeld van zijn WK degelijk goed, zonder beslissend te zijn?
4: Ik vind status quo, maar hoe je het ook draait of keert, dat was belangrijk, hè, met het uitlokken van die strafschop, waardoor dat Spanje op voorsprong kwam. En evenzeer met toch die blijvende dreiging, evenzeer in die tweede helft, kan je altijd voelen wel dat hij die klassefliets heeft, ook afgekeurd doelpunt gehad.
3: Dus, ik had hem die derde goal wel gegund.
4: Ja.
3: Nee, gewoon door de schoonheid van het doelpunt.
4: Ja, absoluut. Ja. Typische, ook wel echt slecht verdedigd van Digne. Ik snap het ook niet goed. Je weet dat hij naar zijn linker wil gaan zoeken. Dat hij heel graag naar binnen komt om dan die bal te krullen. Maar ja.
5: Ik vond hij wel veel meer in zijn sas dan tegen België bijvoorbeeld. Ik vind dat hij ook wel aan het groeien is met die toernooi. Met de tegenstander Frankrijk is een tegenstander van formaat. En hij heeft zich eigenlijk wel goed uitgeleefd. Dus ik vind wel dat Jamal aan het groeien is naar zijn beste vorm.
6: Het is duidelijk dat hij in het begin van het WK nog niet 100% fit is en dat die wedstrijden hem deugd doen om naar een beter niveau te groeien. We hebben dat bij bepaalde Belgen ook gezien dit toernooi, dat ze die minuten nodig hadden om goed te zijn. Dus,
3: Dat beloofd. Voor Spanje. Zo meteen gaan we erover verder praten, want ik zie in mijn andere ooghoek dat het feestje nog altijd bezig is in Vilvoorde. Mossin staat ertussen, de vlag wordt gehezen. Mossin, ben jij naast telefoonnummers nog iets anders te weten gekomen in de tweede helft?
7: Wel, ik ben te weten gekomen dat Frankrijk nog altijd ligt te slapen, want Spanje heeft hier een zotte match gespeeld. Ik sta hier bij Mika, de organisator. Mika, 10% zei dat Spanje zou winnen.
8: Ja, hier was 100% overtuigd dat we gingen winnen, dus je hoort het. We waren zeker van dat we gingen winnen eigenlijk.
7: En waar? Ik ga zondag kijken in Ibiza, hè, om in de Spaanse sfeer te blijven.
8: Ibiza.
7: En jij?
8: Ibiza moet je niet zijn, je moet in Vilvoorde zijn. Spanjaarden van België, alle Spanjaarden zijn hier. Vilvoorde, kom maar af allemaal voor de finale.
7: En nu mag je eindigen, een woordje Spaans.
8: Vamos a España, vamos a ganar la final. Argentina, Inglaterra, España campeona del mundo.
7: Hij zei, vrij vertaald, best dat Imke in de studio zit voor de analyse, want die andere peoples kunnen er niks van. Terug naar
3: Ik zal zeggen, komt dat hier eens zeggen, als je durft. Ik ga Imke uiteraard haar kennis niet in twijfel trekken, maar ik ga deze mening toch heel even aan mij laten passeren. Dus bij deze is dat uitgeklaard.
4: Ik ga ik bijna niet meer
3: doen. Nee, maar het is moeilijk. Het is ook laat op de avond.
6: Coëfficiënt. Ah, nee. Het
4: is 10:50.
3: Het is 10:50. Maar we gaan even door. Jullie zeiden daarnet, de man in kwestie was uiteraard zeker van zijn stuk. Spanje is topfavoriet om wereldkampioen te worden, maar na vandaag weet ik niet of we dat met zoveel zekerheid mogen zeggen. Ik bedoel daarmee, Frankrijk was voor ons topfavoriet om wereldkampioen te worden. Ja, Wat maakt dat we nu plots zo hard gaan geloven dat Spanje misschien eens geen mindere dag kan hebben, of dat de tegenstander Engeland of Argentinië niet boven zichzelf gaat uitstijgen?
4: Ja, dat kan. Uiteraard kan dat. Bij Argentinië heb ik nog misschien net iets te veel het gevoel dat het inderdaad veelal ook wel van Messi moet komen. Engeland, ja, daar begint het nu wat extra sportief of langs de zijlijn
3: te rommelen.
4: En ik denk dat Spanje, ondanks nogmaals dat ze niet het wervelende Spanje zijn van het vorige EK, maar wel ongelooflijk solide en degelijk en goed zijn. Dus in dat opzicht snap ik wel dat Spanje nu de grote favoriet is om dit wereldkampioenschap te winnen.
6: Van ofwel Engeland of Argentinië, dat zij het Spanje moeilijker gaan kunnen maken dan Frankrijk.
3: Natuurlijk bijvoorbeeld, zoals Frankrijk vanavond, als Spanje zijn na 20 minuten een strafschop
6: vallen. En dat gaat de druk bij Spanje enorm vergroten ook. Hè. Ze gaan moeten het spel maken, ze gaan moeten wereldkampioen worden. Dat kan ook verlammend werken, waardoor dat het dan plots toch weer Engeland is of Argentinië. Hè.
3: Stel je voor dat die oude Messi nog een woordje komt meepraten op het einde van zijn leven, van zijn sportieve leven. goed, je had het al over rommelen.
6: Als je dat vaak zegt, moet je niet meer naar Argentinië.
3: Nee. Ik ben nog nooit geweest. Dus op zich heb ik er op dat vlak geen problemen mee. In alle geval, je hebt het al over rommelen in het Engelse kamp gehad. Mensen weten misschien niet 100% waar het over gaat. Het begon allemaal met de eerste reactie van Tuchel, die zijn speler op scherp zette door een toch wel heel kritische analyse te geven na die kwartfinale. En dan de reactie van Bellingham. Luister eens even mee.
9: He made life very, very difficult for us in the way we played, how we played. Sloppy, a lot of technical mistakes, not fast enough, not repetitive enough. We were lucky today.
10: Maybe he doesn't know what it's like to play in those kind of conditions against Erling Haaland, Odegaard, Nusaj, Sorloth. You know, that's not an easy team to play against. So, I think we've tried to create a positive environment. We should continue that going into the final four. I can't speak highly enough for the lads. You're not going to win every game popping the ball and making 1,000 passes. Sometimes you have to win dirty, and we've done that again tonight.
3: Een soort beleefde manier om te zeggen, coach, hou je mond.
5: Ja, maar Tuchel is een heel analytische, rationele coach die puur de wedstrijd analyseert. Hij echt technisch, we hebben veel te veel fouten gemaakt. En Bellingham, die heeft daar de hele wedstrijd afgezien. Die heeft daar getackled, die heeft golen gemaakt, die hebben afgezien. Dus die zat daar in die frustratie van...
3: In het maar ik snap het punt wel dat hij zegt van, het kan ook niet... Ik bedoel, het is een degelijke tegenstander waar je tegenspeelt. Je kan er niet altijd overheen walsen.
4: Nee, ik volg Bellingham wel. Het is alleen niet slim om natuurlijk publiekelijk af te vallen. Anderzijds vind ik dat de coach, je kan zo'n dingen wel denken en je kan dat genuanceerd brengen. Maar het is denk ik geen goed idee.
6: Ik denk ook wel dat hem zijn team verdedigde. Want als je dat interview verder uitspeelt, dan komt de vraag van mentaliteit. En dan zegt hij, nee, dit is pure mentaliteit. We hebben mentaliteit getoond. Wat eigenlijk wel in de bres springen is voor zijn groep. Alleen denkt hij, we moeten het ook met mooier voetbal doen. En Bellingham zegt, het moet allemaal niet mooi zijn. Het moet gewoon...
5: Ik denk ook niet dat Tuchel de man is met de meest emotionele intelligentie. Van, hoe moet ik die speelsgroep... Hij is een coach die nooit meer als langer dan 2 jaar in een speelsgroep zit. Maar ik denk ook niet dat hij er veel moeite mee heeft dat Bellingham dat zegt.
3: Het wel hebben.
5: Ik denk dat hij dat zeker en vast kan hebben. Ik denk ook niet dat er veel fout is in de Engelse ploeg.
6: Ik denk dat het ook makkelijker is om uw coach te counteren als je net 2 keer gescoord hebt.
3: Ja, dat is absoluut zo. Dat zijn de goede papieren om mee te spelen.
6: Ik denk niet dat hij de halve finale nu op de bank zal zitten.
3: Nee, daar hoeft hij niet voor te vrezen. Ondertussen is het stadion achter ons aan het leeglopen in Dallas. En dat brengt mij bij nog een laatste themaatje. Het gaat toch weer over de Belgen. En over het voorstel van Thibaut Courtois om eventueel een jaartje over te slaan en nadien terug te komen bij de Rode Duivel. Er is begrip voor. Aan de andere kant vinden heel veel mensen dat een gevaarlijk precedent. Want wat gaan andere spelers daarmee doen op termijn? Ik laat het aan jullie. Hè. Jullie moeten er maar over.
6: Eerst en vooral wil ik zeggen, een keeper is geen speler. Een keeper kun je niet 60-30 laten spelen in wedstrijden.
3: Het is 90 of niks.
6: Ja, inderdaad. Dus als je dan zegt, oké, ben een speler, kunnen zeggen, we gaan je load management een beetje anders gaan inpassen. En voor een keeper niet. Je hebt 2 jonge keepers achter Courtois, die op internationaal niveau, Lammes en Penders, misschien nog ervaring willen opdoen. Dus je kan dat eigenlijk perfect gaan combineren. Natuurlijk, als je het ook gaat doen bij spelers, of iedereen mag kiezen wie, wanneer, waar komt, dan is het niet goed. Maar voor een keeper, omdat het 0 of 90 minuten is, kan ik wel zeggen, goed.
3: De vraag is alleen of je met de status van, en ik zeg nu niet dat die spelers dat gaan vragen, maar met de status van Lukaku of De Bruyne, ook niet mag zeggen van ik word wel allemaal goed en wel dat het een keeper is, maar ik ben wel Lukaku en ik ben wel De Bruyne.
5: Ik denk ook niet dat er, zeker in clubverband, is een trainer behandelt geen enkele speler op dezelfde manier. Je hebt spelers, je hebt bepaalde spelers met een bepaalde status en je hebt je bankzitters, basisspelers, dus niemand wordt op dezelfde manier. In een nationale ploeg ligt dat natuurlijk iets moeilijker. Maar ja, het is, waar trek je die lijn? Dat is niet gemakkelijk in een nationale ploeg. En ja, we zitten met een fantastische keeper van Real Madrid.
6: Ja, je moet ook kaderen in het hoofd van Courtois. Als hij heeft nu 2 jaar bijgetekend, denk ik. Als hij nadien nog eens 2 jaar wil bijtekenen of een jaar. En Real Madrid gaat zien, door al die wedstrijden wordt hij meer en meer geblesseerd. Ja, dan scheelt hem dat 20 miljoen om dat extra jaar niet te hebben. Als hij nu zegt, oké, ik ga me alleen maar op Real Madrid focussen. Ja, kan hij er nog 20 miljoen uithalen door 1 jaar bij te tekenen. Ja, dan is die nationale ploeg peanuts ten opzichte van Real Madrid. Dus ik snap dat je het...
3: Ja, maar nu gaan er mensen voor hun tv ook naar jou aan te roepen zijn. Franke zeggen, sorry, ja, 1, het geld, daar zal het nu ook niet meer om te doen zijn. En 2, het is een eer om voor je land te spelen.
6: Absoluut.
5: Absoluut, maar je wil ook zo lang mogelijk voetballen.
6: Je wilt zo lang mogelijk voetballen. En dit, ja, de club die je betaalt.
3: Maar even mee wat de mensen...
6: En dit, ik heb liever zo dat Courtois zegt, ik kom een jaar niet en dan stel ik mij terug beschikbaar, dan dat hij elke keer de hoop geeft aan, ik kom, en dan zegt Real Madrid, hij is niet fit genoeg om te komen. En dan zeggen we allemaal, hij doet een Courtoisje, want hij komt, gaat niet
3: of dat
6: mee.
3: Hij helemaal niet meer komt.
6: Ja, of dat hij helemaal niet meer zijn. Komt.
3: Wat heb jij opgeschreven, Imke? Want ik zie dat je er 2 puntjes op je blad hebt staan.
4: Nee, ik vind 2 dingen zijn belangrijk. Is inderdaad de status en je moet gewoon de beste zijn nog altijd op die positie. En dan kan je zulke dingen afdwingen. Ik ben altijd voorstander om mogelijk uitzonderingen te maken, zeker voor een uniek profiel als een keeper. En ik denk dat het belangrijkste boodschap is, die ik wel volg, er is namelijk zoveel voetbal, zoveel lood, dat misschien gewoon een belangrijk signaal ook wel is van wow, maar allez, Nations League en dit en dat. Misschien is het ook gewoon allemaal te veel om al die topspelers altijd maar aan het voetbal te houden.
3: Ja, maar dat is een andere discussie waar waarschijnlijk nog heel veel water naar de zee moet.
6: Als je dat zelf in de hand kan nemen, mag je dat ook doen. Hè?
3: Ja. Dus hoe gaan ze dat galant oplossen, denk je, Steven, zo bij de voetbalbond? Want ja, dat moet natuurlijk nu op een...
6: Dat is vaak een trainer die zoiets beslist. Hè?
5: Ja, ik denk dat onderling moet beslist worden. Ik denk dat daar nog wel een paar gesprekken aan zullen vooraf gaan.
3: Ja. Maar dus als die beslissing zou genomen worden, moeten wij begrip hebben voor die situatie.
5: Maar ik denk vooral dat de spelers onderling, dat die daar op zich weinig problemen mee zullen hebben.
4: Ja, dat is ook de vraag.
5: Ik denk dat het gewoon goed gecommuniceerd zal moeten worden naar de buitenwereld, wat er ook beslist zal worden.
6: De eerste keuze zal zijn Garcia of geen Garcia. En dan komt er of een gesprek met Garcia of een nieuwe coach. En dan een gesprek met de keeper. En dan kan je samen gaan beslissen.
3: Hebben we daar nog nieuwtjes over, Rudy Garcia?
4: Nee.
3: Of is daar voorlopig nog niks over gehoord?
6: Die zal ook al in Ibiza zitten. Dan.
3: Met z'n allen naar Ibiza. Al moet je daar blijkbaar niet zijn. Je moet naar Vilvoorde gaan. Als je de finale wil zien, daar is het lekker warm en lekker leuk. Goed, we gaan de avond hier neerleggen. Het is 10:50. Morgen is er een nieuwe halve finale met Argentinië tegen Engeland. De wedstrijd start opnieuw om 9:00. Dus dat zal ongeveer opnieuw 8:30 zijn dat we aan de voorbeschouwing beginnen. Ik ga jullie uiteraard geweldig bedanken voor de komst naar Brussel. Frank Boek, Steven de Voer en Imke Courtois, dankjewel. U bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Bye bye.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint, is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Wat als het applaus stopt en de stilte de zalen vult? Wat blijft er van je over? Wat als het applaus stopt en de stilte de zalen vult? Hoe hard heb je het nodig? Wat als het applaus stopt?
1: De stilte houdt me wakker. Ik leer er vallen en weer opstaan. Bouwt karakter. Ja, yeah, prachtig. Maar niet leren van je fouten is een zwakte. Misschien moet ik blijven liggen, ietsje langer. En als ik dan weer sta, mijn hele routekaart veranderen. Maar ja, ik ben vergroeid met mijn liedjes. Mijn identiteit is de muziek. Dus wie ben ik nog? Als ik praat, maar niemand luistert. Langzaam verschuif van de spotlight naar het duister. Ja, wie ben ik nog? Al loop deze weg morsdood. Een dromenjager die tekort schoot.
0: Wat als het applaus

FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint, is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: eenmaal aan, is nooit meer afzetten. Zo hoort radio te klinken.
1: Goldenzone FM.
2: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blauw. De avond kost een roodje,

0: luistert naar Godezone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt.